Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1:00 deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

Opgelet, de politie meldt een spookrijder. Als u rijdt op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen, dan komt u ter hoogte van Bilse mogelijk een spookrijder tegen. Haal niet in en houd uiterst rechts. Een spookrijder op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen ter hoogte van Bilse.

0: is 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisterenavond tegen SK Beveren was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
1: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herend. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Venezuela begin dit jaar. De president, Nicolas Maduro, werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodríguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde de klap niet. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg. Nu kon het de nul houden.
1: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Het is op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten toe. En kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag. Met tegen de namiddag ook kans op regen. En maximaal tot 22 graden. Zondag, wolken en zon. En ook temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne dag. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: naar Radio 2 in Limburg.
1: Goedemorgen, zaterdag 29 augustus alweer klaar voor het laatste Radio 2 zomerweekend. Want vanaf maandag beginnen de gewone programma's weer. Hè? En dus ook weer het gewone weekend vanaf dan.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Mag je graag wakker vandaag. Eerst naar ons nieuws.
3: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
4: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
3: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
5: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
3: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2 Zomerweekend. Bjorn Verhoeven.
1: Laat ik zo eens kijken op de thermometer. 15,2 in Limburg, 16,7 in Antwerpen en 17,8 aan de kust. Dus het ziet er goed uit vandaag.

0: Deze wereldhit waren ze een van de eerste groepen die op wereldtournee ook in Peking mochten optreden. In China, dat was in 1995. Wanneer de overheid van China had gevraagd, dit liedje, Sleeping in my car on the backseat, dat is niet waar wij als normen en waarden voor staan, dus kan je daar de tekst niet van veranderen. Marie Felix zei ja tegen de overheid, maar op het liveconcert in Peking deed ze toch gewoon deze zongtekst. Voilà. Niet van Peking, zijn wij ondersteboven vandaag. Nee. Alle ogen vanavond gericht op Blankenbergen City.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

Er zal ongetwijfeld tot donderdag gefeest worden, mochten zij hem in de handen krijgen. Die zomerrit weer voor je. Want ja, vandaag ben je er vanaf. Vandaag weten we eindelijk wie de titel VRT Zomerrit weer naar huis mag nemen. Een van de 10 finalisten. Straks duiken we trouwens helemaal bij Radio 2 Zomerrit backstage met Kim de Brie en David van Oetegem vanaf 1 uur. En straks kan je ook de volledige liveshow niet alleen op televisie, op TV1 volgen, maar ook hier op de radio. Die start trouwens om 8:55 vanavond. En dan mogen de 10 finalisten nog een laatste keer optreden. En jij kan vandaag dus nog je laatste stem uitbrengen. Denk eraan, de laatste stem die je uitbrengt, die telt. En zo beslis jij mee wie de ultieme 14-zomerrit is. Vanavond weten we het dus. Ja, ja. Misschien kan je er nog wel naartoe komen in Blankenberge. Misschien een regenjasje meenemen. Of het veel regen verwacht wordt vanavond, dat vraag ik zo meteen nog aan David Tegenaal. De weerman die we aan de lijn hebben. Verder vandaag onder meer nog de Radio 2 Top 30 met Karen Meijnen op afspraak zoals altijd sinds 1972 hier vanaf 11 uur. Camping Carolien die opent ook nog een laatste keer haar deuren zo meteen om 8 uur met Christel Verbeke van de OG K3's. Dus alle reden om deze zaterdag samen door te brengen. En heb je nog een leuke weekendtip? Dat is Radio 2 Zomerweekend. Stuur het maar door. Kan via Radio 2 op VRT Max. Zo simpel is het. Een van de meest hypnotiserende songs uit 1981. Fascinerend. Met een klavecimbel en een walsmaat die geen walsmaat is. Maar wel ultiem wakker worden. Op deze zaterdag 29 augustus. Goedemorgen.

Zo zweef je door de keuken richting de koffiezetter. Lekker stel voor wakker te worden op een zaterdagochtend, bijna 6:15. En de jeugd, La Jeunesse, kende dit nummer ook kennen dankzij een film. De film Snatch, weet je nog, van Guy Ritchie in het jaar 2000. Mickey, gespeeld door Brad Pitt, die krijgt dan een legendarische knock-out-klap tegen zijn hersens. En ondertussen speelt dit liedje dan, zo kan de jeugd het weer kennen. Beste Björn, het is hier met Tim. Wij zijn vandaag al vroeg wakker, want we gaan met 6 vrienden nog een vrijgezellenfeest vieren. Is het mogelijk Cheerio met Justin de Wild te draaien? Jongens, is dat niet te vroeg voor? Laat het eens weten via Radio 2 bij VRT Max. Moet ik hem draaien? Ja of nee? Wil je daarmee wakker worden? Je hebt 3 minuten de tijd. Nee.

0: Heerlijk wakker worden met Radio 2 en een Polonaise al zo vroeg om 6:20 op een zaterdagochtend. Zeker voor Thierry van den Donk, want die is frieten aan het aanvullen in de frituur in het land. En het gaat zo lekker vooruit. Ook Martien Strubbe, Gregory, Jonas zeiden allemaal dat is ultiem wakker worden op een zaterdagochtend. En Dirk laat weten, Dirk Descamps, ik ken het liedje niet. Ik ben dan ook een stokoude boomer, maar geen probleem. Als die jongens vrijgezellenfeest kan opgefleurd worden met dat nummer, wie ben ik dan om te judgen? Ha, groot gelijk. Tim laat hier weten, er was al een Polonaise voor zijn busje instappen. Ze gaan trouwens richting, als het goed is, de Nederlandse kust. Oeh, ga je veel pintjes mogen drinken daar, hè? Ja. We zijn zaterdag 29 augustus, Radio 2 zomerweekend. Als je jarig bent vandaag, een dikke knuffel van harte proficiat namens het hele Radio 2-team. Ik ben trouwens vandaag jarig met Stijn de Volder. Zegt jou die naam nog iets? Onze bekende Vlaamse ex-wielrenner uit Kortrijk. Tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2008 en 2009. Hij werd ook meermaals Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden. Hij is vandaag 47. Stijn, van harte proficiat. Voor de rest, in bekende wereld, veel mensen die jarig zouden zijn geweest. Deze man, die je ongetwijfeld kent van stem, zou 103 geworden zijn.
1: After a lifetime of filming the natural world, I now understand the most important place on earth is not on land. It's life at its most mesmerizing.
0: Sir Richard Attenborough, de Engelse acteur en filmregisseur. Hij zou vandaag 103 geworden zijn. Ook Liam Payne, die in 2024 overleed, de Britse singer-songwriter van One Direction. Die zou vandaag 33 geworden zijn. En ja, dat rijtje van die indrukwekkende mensen die vandaag jarig zullen zijn, blijf maar doorgaan. De King of Pop, Michael Jackson, zou vandaag 68 geworden zijn. En deze legende, Ramses Shaffi, overleden al in 2009, zou vandaag 93 geworden zijn. De Nederlandse chansonnier, componist, liedjeschrijver en acteur. Ben jij vandaag jarig? Of een vriend of een vriendin? Laat het weten. Dat kan bij Radio 2 op VRT Max. Hey,
2: VRT Radio 2. Play my hand.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

Even voor de proficiat wensen aan Geert Hermans. Die is ook jarig. Een prachtig goeiemorgen. We zijn op weg naar Disneyland Parijs met dochter en schoonzoon. Vele lieve groetjes voor iedereen die aan de radio het luisteren is. Van Martien van Kottem. Voilà, wens Geert proficiat. Dit is Radio 2 Zomerweekend. Laatste weekend, want maandag is onze normale programmatie terug. Maar normaal is het deze dagen in Waregem niet, hè. Sinds donderdag is daar alles losgebarsten rond Waregem koersen. Maar de hoogdag is toch wel 1 september dinsdag. Vanaf 2:30 is er dus de legendarische Waregem koersen. Al sinds die honderden jaren het epicentrum van de paardensport bij ons in Vlaanderen. Met om 3:00 ook een koersen voor. En om 22:00 vuurwerk in Waregem. Wij hebben een exclusief duo-ticket voor de tribune van Waregem koersen. Nu dinsdag 1 september. Heb je dat heel je leven alles willen meemaken? Dan is dit je unieke kans. Ik ga je een vraag stellen, meer keuzeantwoord. En de eerste die het juiste antwoord zo meteen doorstuurt, die mag op onze kosten op de tribune van Waregem koersen aanstaande dinsdag. Dus zie dat je kan. Wat is er zo bijzonder bij Waregem koersen aan de beruchte Gaverbeek-hindernis tijdens de grote steeplechase van Vlaanderen? A. De paarden moeten over een metershoge muur springen die elk jaar in een andere kleur wordt geverfd. Dat is A. B. Het is een spectaculaire sprong over een waterbassin met een lengte van ruim 7 meter breed, vlak voor het hoofdpodium. Dat is B. Of C. De paarden moeten in die hindernis door een diepe modderpoel waden in plaats van eroverheen te springen. Het juiste antwoord, de eerste die het heeft, heeft een duurticket voor de tribune. Stuur ze door nu, want het is ondertussen tijd voor het nieuws.

0: half zeven. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Spaanse regering vraagt hulp aan de Europese grenswacht Frontex. Het blijft erg onrustig in de Spaanse enclave Ceuta. En Spanje wil dat Frontex helpt om er migranten te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. Gisteren was er een grote controleactie in Brussel tegen drugsgeweld en andere criminaliteit. Brussel is de voorbije dagen opgeschrikt door een reeks schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Aan die politieactie namen zo'n 450 politiemensen en ook 70 militairen deel. En in het voetbal heeft Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking ook en zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, geen files in het land.
2: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.

0: Flanders. Nou, dat is Radio 2, hè? Van Cheerio naar ZZ Top. Onder het motto van Kam je haar met de gitaar deze zaterdagochtend. ZZ Top, give me all your loving. Nou, onze team is hier achter de schermen nog even aan het checken wie het eerste was met het juiste antwoord. Via Radio 2 op 14 Max. Dankjewel voor al die inzendingen. Ik zie wel weinig foute antwoorden over waar je koest. Dus zometeen eens kijken wie met de trofee naar huis mag. Het is 6:55. Radio 2. Goedemorgen. In het oosten van Limburg blijft de warme lucht in de ochtend nog het langst hangen. Door die warmte stijgt in de latende middag wel de kans op een lokale plensbui of zelfs een felle klap onweer. Geniet dus vooral vanmorgen nog vroeg op de dag van het buiten zijn. Vandaag zowat 22 graden in Hasselt, 21 graden in Genk en 23 graden aan de Maaskant.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Vandaag en morgen van 10 tot 6 organiseert het Gallo-Romeins Museum in Tongeren het gratis Romeinenfestival. En nieuw dit jaar is onder meer de demonstraties textielverven, de kinderworkshop Romeins broodbakken en de samenwerking met cartoonisten. De populaire gladiatorengevechten krijgen ook een ruimere plek op de grote markt van Tongeren. En over cartoonisten gesproken, vandaag in het CC Hasselt het illustratiefestival De Verbeelders van 9:30 tot 6:30. Meer informatie daarover vind je op villaverbeelding.be.

0: Wat een powersong, hè. Kijk eens in de spiegel als je de douche uitkomt en zeg dit maar tegen jezelf. Niks houdt je tegen vandaag, zeker niet als je Radio 2 hebt opstaan. En niks houdt Mieke Muilaert uit Eegem tegen om naar Waregem Koersen te gaan. Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw eerste keer Waregem Koersen neem ik aan, of ben je een trouwe klant daar?
1: Nee, de allereerste keer.
0: Hey, en dan meteen op de tribune, hè.
1: Ja, ja. Spannend.
0: Moet je wel nog een hoedje gaan scoren, denk ik, hè? Want dat is daar de traditie, hè.
1: Ja, ik zal nog iets moeten zoeken.
0: Allee, voilà. Namens het hele team van harte proficiat, Mieke. Ik begrijp dat je al vroeg wakker bent, omdat je de mensheid moet gaan helpen vandaag.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik werk op de radiologie.
0: Radiologie. Foto's maken van gebroken botten en toestanden.
1: Ja. Het is de MR-scan, maar ja.
0: Oh, voilà, ja, voilà.
1: Het zijn ook foto's.
0: En het is goed voor de mensheid. We zitten een beetje in dezelfde sector dan. Hè? Het heeft iets met de radio te maken. Dus.
1: Het is ook met de radio, ja.
0: Allee, het is te hopen dat jij dinsdag vrij kunt krijgen of al hebt. Want het is vrijdag vanaf 1:30 dat Waregem Koersen echt officieel van start gaat. Dus je zit erbij daar op de tribune.
1: Oké, super, top.
0: Stuur ons een foto, Mieke. Goed werken vandaag en succes dinsdag. Ciao, ciao.
1: Dank u wel, merci. Dag.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van een 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: dankjewel Anneke. Je hebt gelijk. Björn, ben je niet goed wakker of zo? Nu weten we nog niet wat het juiste antwoord was op die vraag van Marjan Koes. Wat is er zo bijzonder aan die beruchte Gaverbeek-hindernis tijdens de grootste steeplechase van Vlaanderen? Wel, het is de spectaculaire sprong van die paarden over een waterbassin met een lengte van ruim 7 meter breed, vlak voor de hoofdtribune. Dat was het juiste antwoord hier gegeven is. Door Mieke, dankjewel. Mieke, stuur ons ook eens wat foto's van op de tribune. Heb je leuke suggesties voor weekendtips? Dit is Radio 2 Zomerweek. Weekend, stuur ze maar door bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2. Vanmiddag vindt er de Slag om Gent plaats. Dan denk je, is dat een reenactment van een of andere slag die er ooit geweest is? Nee, het is op het water te doen. En iemand die ermee achter zit is Ferre Blok. Ferre, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 23e editie al, hè? De Slag om Gent. Ik wist niet wat het was. Wat is dat precies?
1: Ja, het is inderdaad al de 23e editie. Het is een roeiwedstrijd waarbij zowel Nederlandse als Belgische teams kunnen deelnemen. En die roeien eigenlijk een stuk van de leien af en gaan dan aankomen in de historische binnenstad op de Koorlei. Het is een editie waar dat verschillende teams toch wat tegen elkaar strijden. Op basis van tijd wordt die dan opgenomen en komen ze eigenlijk toe op de Koorlei en de Graslei in Gent. En daar is het altijd wel een serieuze ambiance.
0: Voilà, ik zie zelfs dat mensen daar dan ook stoverij met frieten kunnen eten. Ja, Belgische kat niet worden natuurlijk.
1: Ja, de stoverij en frieten is niet op de Koorlei zelf, maar kan wel aan de VVW, dus aan de startplek, aan de VVW Gent-Leien gegeten worden. Die reserveringen zijn jammer genoeg al dicht. Ah. Maar aan de Koorlei kan er wel een pintje worden gedronken of een cola.
0: Dat is ook al goed, hè?
1: Dus daarvoor zien we ook wel iets.
0: Het is niet zomaar roeien met kano's, het is met vletten en sloepen. Wat zijn dat?
1: Een sloep is eigenlijk echt een roeisloep. Dat is lichter gebouwd en daar roeien ze in met 8 of 10. En vletten zijn kleinere bootjes van 4 meter lang ongeveer. Maar dat ze met 4 roeien. Maar je kan daar in een vlet ook mee zeilen. Dat is natuurlijk niet handig in Gent. Daarom gebruiken we die vooral als roeiboot tijdens de Slag om Gent. Maar dat is het grote verschil. Een vlet is ook veel zwaarder gebouwd dan zo'n roeisloep. Want de roeisloep is echt gemaakt voor te roeien en voor zo'n wedstrijd af te werken.
0: Oké, dus die vletten gaan waarschijnlijk aan mindere tijd halen. Maar ja, dat maakt niet uit. Want wie neemt het eigenlijk tegen elkaar op? Zijn dat studenten uit Nederland en België? Of wie mag meedoen?
1: Iedereen mag eigenlijk meedoen. We openen de inschrijvingen in het voorjaar. En dan is het eigenlijk een wedstrijd om onder eerst in te schrijven. Want binnen de 5 minuten is de wedstrijd vaak volledig uitverkocht. En dan zijn vooral Nederlandse teams die echt wel er gebrand op zijn om hier aan de start te staan. Omdat het een van de weinige wedstrijden is in België voor roeisloepen. En daarom gaan die inschrijvingen heel snel vol. Dus dat zijn vooral Nederlandse teams. En daar varieert ook super hard van leeftijd. We hebben daar echt jongere, maar ook oudere mensen die daaraan deelnemen. En in de vletten zien we ook wel een aantal Belgische teams. En dat zijn ook weer studenten of bedrijven die het doen als teambuilding.
0: Ah, voilà. Allemaal om Gent te veroveren in de Slag om Gent. Ja, hoeveel teams doen er mee straks?
1: Vrij veel. Ik denk ongeveer 20 teams doen er mee. Bij de sloepen en dan 14 vletten, 16 vletten doen er ook mee.
0: Voilà. Ik begrijp wel dat het de moeite is om te komen supporteren. Wat is het beste plekje om de Slag om Gent te bewonderen en te komen supporteren?
1: De boten zal je in Drongen zien passeren, maar dat is niet zoveel ambiance, vooral in de binnenstad. En dan zeker op de Koorlei en Graslei aan de finish is het echt wel de moeite. Dan zie je allemaal uitgeputte mensen over de meet komen. En dan staat er ook wel een muziekje op. Dus daar is er echt wel heel veel sfeer.
0: Ah, wel top zeg. Hoe laat begint het eigenlijk? Wanneer komen ze aan? Wanneer vertrekken ze?
1: De eerste finish wordt geschat tegen 3:30 op de Koorlei. Maar de start is om 2:00 aan Gent-Leien. Dan leggen de sloepen een parcours af van 12 kilometer doordrongen en komen de eerste dan aan om 3:30. De vletten die vertrekken iets later, maar komen dan ook mondjesmaat toe vanaf 3:30 op de Koorlei. En daar zullen ze allemaal tezamen wachten tot de laatste over de meet is en moedigen ze elkaar aan. Om 5:30 is dan de prijsuitreiking op de Koorlei, waar dat de winnaars bekend worden gemaakt in de verschillende categorieën. En dan daarna gaan we terug naar de VVW gaan het leien voor stoverij en frietjes te eten.
0: Voilà, en een feestje. Sowieso meer informatie op carlosquinto.be. Dat is jullie team die het mee organiseert, carlosquinto.be. Ferre, ik wens jou een geweldige Slag om Gent en mogen de beste winnen straks.
1: Dank u wel.

6 voor 7, zaterdagochtend, goedemorgen. En het is een spannende dag vandaag, zoals je weet. De grote finale van VRT Zomerhit. Straks om 5 voor 9 te zien op TV1. Maar ook volledig live te volgen hier bij Radio 2. Zometeen vanaf 1 uur schakelen we al over naar Blankenbergen voor Radio 2 Zomerhit. Backstage met Kim de Brie en David van Oudeghem. En zij hebben de finalisten allemaal bij ons op bezoek in de studio. Dus dat is meer dan de moeite. Ik hoorde net Yannick Bovie, dat deed me nog aan een ander evenement hier van VRT denken, waar je zeker eens bij moet zijn. En dat kan. Dit najaar trouwens voor de allerlaatste keer. Radio Bene, The Red Pack, live in concert. Best of Christmas, moet je voorstellen. Yannick Bovie en Vanessa van Hoven presenteren een hele kerstspecial met alleen maar de mooiste Red Pack evergreens. Gezongen door Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie zelf, maar ook Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Dat allemaal op zondag 8 november. Is een middag- en een avondshow. En het is vlak bij Antwerpen Centraal, het station. Dus je kan gewoon met het station gaan en een wijntje drinken of een glühwein om volledig in de kerstsfeer te komen. Dus get those tickets now. Ze vliegen de deur uit en voor je het weet zijn de opnames. Dus vlug via VRT Max naar Radio Bene. Daar bij onze collega's vind je tickets voor de Radio Bene The Red Pack live in concert. Best of Christmas. En als je het niet voor Kerstmis hebt, dan kan je nu je middelvinger opsteken met Zero Green.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Wauw.
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: 16 graden in de Kempen, 15,5 in Limburg en 17,7 aan zee. Maar gaat het regenen? Dat vraag ik aan DVT nou, hè? Over een goede 20 minuten bij ons.
8: Elke dag.
9: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
10: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
9: De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur, Moinil, zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quentin.
11: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is dat genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat wij leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
9: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lore.
6: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
12: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
6: Bjorn Verhoeven.
7: En zo werd het bijna 7:04. Spring maar uit het bed. Het wordt een heerlijke dag met het laatste zomerweekend hier bij Radio 2 natuurlijk. Hè?
0: Ja. Hey, hey, hey.
7: Want inderdaad, vanaf volgend weekend zijn je al je favoriete programma's weer terug. Sharon met Wat een Weekend. Ruben van Gucht met de Radio 2 Weekwatchers. De Zoete Inval met Luc Appermond. En op zondag van 10 tot 12 de Prehistorie met Griet de Pre. Alle reden dus om lekker hier bij ons te zijn.

0: Zomaar even de moonwalk bij de bakker hadden doen. Dat is het Radio 2 effect. Goedemorgen. Michael Jackson, ik had hem daar straks al bij de jarigen. Hij zou vandaag 68 jaar geworden zijn. Mocht hij nog niet naar de eeuwige jachtvelden zijn getrokken in 2009. Oh, WhatsApp-berichtje, wie zou dat zijn?
1: Dag Björn, het is Christen hier.
0: Hey, Christel.
1: Zeg, om je te laten weten dat ik onderweg ben naar Camping Caroline. Uh-huh. Het is een van de eerste dingen die ik doe, want ik heb dus zalige vakantie gehad. In de tuin gewerkt, op verlof geweest naar Italië. Een beetje gekokkereld hier thuis. Dus het was echt de max. Ik ben helemaal tot rust gekomen. Dus, als jij wilt weten hoe mijn zomers er vroeger uitzagen, dan ga je moeten luisteren tussen 8 en 11. Tot straks!

0: En ook zij is een van onze 10 finalisten vanavond verveerd in zomerhit. Laura Tesoro en Plastic Paradise. Je kan trouwens nog altijd je stem uitbrengen. Kan vanavond nog tot tijdens de show waarin gezegd wordt stop met stemmen. Het is je laatste stem die trouwens telt. En altijd welkom hè, vanavond in Blankenbergje. 8:55. Kun je het allemaal volgen hier op Radio 2. En natuurlijk ook op jouw tv en VRT Max. En ja, als je dan niet naar Blankenberg wil gaan of misschien deze namiddag al iets anders wil doen. Ja. En iedereen kent de luchthaven van Zaventem en Deurne. Maar wist je dat ons land nog een unieke luchthaven heeft? Daar kan je vandaag naartoe. Vandaag en morgen, als ik me zelfs niet vergis. Want dat is de luchthaven van... Hoe spreek ik het correct uit, Louise?
1: Het is Amougie.
0: Amougie. Dat is maar vlak daar in Oost-Vlaanderen de grens over, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk op de hoek tussen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Wallonië.
0: Oké, richting Kluisbergen naar beneden, als ik daar goed zit, ja?
1: Ja, perfect. Net aan de Waalse kant van de Kluisberg.
0: Ah, voilà. En Amougie, wat is de geschiedenis achter dat vliegveld?
1: Wel, het vliegveld werd vroeger eigenlijk gebruikt als privéluchthaven. En dan later is daar eigenlijk een vliegschootje opgekomen en zo verder en zo voort. En ja, vroeger was daar alle soorten activiteit, van helikopters naar vliegtuigen, alles wat er met, eigenlijk van alles. Maar dan over de jaren heen is dat eigenlijk een vliegveldje geworden enkel voor hele lichte vliegtuigjes. En ja, tot de dag van vandaag heb je eigenlijk de vliegschool FlyGMB daar. En ja, is dat het thuishaven van heel veel jonge en oude piloten samen.
0: Voilà, hè. En jij bent een van die piloten, Louise, of hoe moet ik het zien?
1: Ja, dat klopt. Ik ben lid van de club daar. Ik heb mijn licentie nu een jaartje geleden gehaald.
0: En jij met nog een andere bende jongeren daar aan het airport Amougie...
1: Ja.
0: ...hebben een nieuwe VZ2 opgericht en jullie organiseren dit weekend voor het eerst van alles.
1: Yes, dat klopt. Wel, ik heb eigenlijk samen vooral met mijn vriend gedaan. En dan nog allerhande andere mensen die ons eigenlijk heel hard helpen. En ja, we willen eigenlijk het concept van een fly-in organiseren, zeg maar. Dat zijn vliegtuigen van, die komen van binnen naar buitenland en die komen eigenlijk allerhande demonstraties doen. En dat lokt natuurlijk wel veel bezoekers uit, want dat is wel iets unieks. Dat zie je niet elke dag natuurlijk. Dus het is een volledig programma in elkaar gestopt, van 's ochtends tot eigenlijk 's avonds. En dat combineren wij met live DJ's en foodtrucks ook, doorheen de hele dag.
0: En vanavond zelfs een turbulence party, chique naam alvast. Hè?
1: Yes, dat klopt inderdaad. Wel, het programma van zaterdag, dat sluiten wij af met een grote party, zeg maar, in onze hangar. Dus daarvoor hebben we echt een opstelling en zo gehuurd. En daar komen ook wat grotere DJ's naartoe. Onder andere Sepski, dat is de jongste DJ die ooit op Tomorrowland heeft gedraaid.
0: Oh.
1: En samen met hem hebben wij daar een campagnevideo meegemaakt. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben hem meegenomen in een vliegtuigje voor 6 personen en hij heeft eigenlijk in de lucht op 2000 voet een DJ-set gespeeld. En die hele set is eigenlijk professioneel gefilmd.
0: Allee zeg, en waar kunnen we die zien, Louise? Is die ergens online?
1: De set zelf staat op het YouTube-account van DJ Sepski.
0: Sepski,
1: dus,
0: vallen ze.
1: Daar kan je de volledige video's terugvinden.
0: Maar vandaag dus enorm unieke piloten en vliegtuigen te zien. Wat zijn zo de gekste vliegtuigen die je verwacht die vandaag komen binnenvliegen daar op Amougie?
1: We hebben vooral heel veel toch wel iets ouder en historischere vliegtuigen. Bijvoorbeeld de SG-4. We hebben eigenlijk een soort van ultralight replica. Dat zijn die oude vliegtuigen die vroeger in de oorlog en zo werden gebruikt. Je hebt misschien wel iets gelezen van die stampenbijeenkomst in de luchthaven van Antwerpen.
0: Mm-hmm.
1: Wel, diezelfde soort vliegtuigen kan je bijvoorbeeld ook bij ons terugvinden. Maar het gaat echt van alles. Het komen van oudere vliegtuigen tot hele snelle ultralights. Dan met modelbouw komen ze ook een demonstratie geven. En ook de paradrops van het vliegveld van Moorstelen komen langs.
0: Tof.
1: Dus alles wat vliegt kan je terugvinden bij ons in het weekend.
0: En piloten uit heel de wereld op het oude vliegveld van Amougie. Nu nieuw leven door een hele jonge bende ingejaagd. Het is de moeite om vandaag te komen kijken. Hoe laat moeten we beginnen, Louise? Hoe laat moeten we er zijn? Wanneer komen de eerste er?
1: Ja, wel beide dagen beginnen we om 11:00 in de voormiddag.
0: Okay. Om 11:00 welkom. Ja. Vliegveld van Amougie. Iedereen is welkom. Ook vanavond op de party, neem ik aan.
1: Yes, dat klopt. De party zelf begint om 8:00.
0: Voilà, een turbulence party. Of je tikt maar eens googelt naar het vliegveld van Amougie. Dan vind je alles van dat Louise Guisset en haar vrienden daar organiseren. Ik wens je een geweldig weekend en met z'n allen zeker Amougie eens bezoeken, want dat is zo'n vergeten pareltje uit de geschiedenis die weer toekomst wordt dankzij jullie, hè? Voilà.
1: Yes, super tof. Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Zomerweekend.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash E-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, ah, top, hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Radio 2.

0: Vijf heren, een van de eerste boysbands. Samen zongen ze deze Tonight, The New Kids on the Block. En over Tonight gesproken. Heel wat Vlaamse artiesten zijn aan het luisteren, David. Die willen weten of ze een kiwaken of een poncho moeten weer inpakken voor vanavond. Hè? Ja, ja.
1: Klopt, ja, inderdaad. Het zal toch een beetje wisselvallig zijn. Nu, we starten vandaag wel goed met brede opklaringen op veel plaatsen. Er zijn ook lokaal wat wolkenvelden. Dus een mix van beiden. En dan in de namiddag neemt de bewolking verder toe, want dan krijgen we regenzone die van west naar oost over het land schuift. En dan in de avond, de vroege avond, wordt dat gevolgd door een aantal fikse buien. Mogelijk plaatselijk met onweer en rukwinden. De vraag is natuurlijk, trekt dat over Blankenberg vanavond of net niet?
0: Dat is de vraag, ja.
1: Wat ik zie is dat volgens een aantal computermodellen de zwaarste buien die daar zouden overtrekken, dat voor 20 uur gebeurt. Dus dat zou dan nog kunnen meevallen. Er zijn er anderen die dat wat later geven, maar niet de ganse uitzending door. Dus als er iets voorbij trekt dat redelijk fors zou zijn, dan zal dat geen 2 uur in beslag nemen. Maar voor de rest blijft het wel wisselvallig vanavond. Hè. Dus de wind neemt ook wat toe. Zeker aan zee. De latere avond zijn daar rukwinden mogelijk tot 60 km per uur. En dan in de loop van de nacht ook nog wel een aantal buien, ook elders trouwens. Temperaturen vandaag die schommelen rond een graad of 21. Volgende nacht 17. En morgen ook 21 of 22 graden. Met nu en dan wat buien die tevoorschijn komen. Ook maandag en zelfs dinsdag kan dat gebeuren. Hoewel op veel plaatsen denk ik dinsdagochtend droog starten. Misschien aan zee net niet. En dan woensdag en donderdag. En vrijdag, er kan nog een bui voorkomen, maar het is ook dikwijls droog. De temperaturen blijven ongeveer rond 20, 21 graden met een mix van zon en wolken. En dan zie ik verdergaand naar het volgend weekend dat er dan minder neerslag valt, dat het vaker droog is en dat we toch temperaturen kunnen hebben van een 3, 24 graden. Dus de vooruitzichten zijn niet heel slecht, maar het blijft zowel een beetje lichtwisselvallig ook op langere termijn.
0: Voilà, dus de zomer is eigenlijk voorbij. Dat vind je ook niet erg, David. Het was een drukke zomer voor jou, hè?
1: Het was een zeer drukke zomer. Veel crisisoverleg met autoriteiten. Veel media, veel weerberichten. Dus ik heb me zeker niet verveeld. Maar goed, dat is ook mijn job om er op al die fronten te zijn. Dat hebben we ook gedaan.
0: Hittegolven, hoge venen. Je hebt het allemaal overleefd samen met ons. Hè. Voilà. Dankjewel, David. En veel plezier. Doe groet aan Sharon, want die is volgende week weer terug bij jou. Hè.
1: Zal ik doen. Tot later.

0: Blijf maar lekker bij het feestje dat Radio 2 heet. Want zometeen verder wakker worden deze zaterdag met Genesis, Jesus He Knows Me en Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Dat allemaal na ons nieuws van half 8.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Nepal zijn na de zware modderstromen van woensdag nu al zeker 623 doden geteld. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Gisteren werd er in Brussel een grote controleactie gehouden tegen drugsgeweld en andere criminaliteit. Er deden zo'n 450 politiemensen en 70 militairen aan mee. Wat die actie heeft opgeleverd is nog niet bekendgemaakt. Brussel is de voorbije dagen opgeschrikt door een reeks schietpartijen in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. In voetbal heeft Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Het weer dan. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
2: Bjorn Verhoeven.
3: Hey, hey. VRT Radio 2. Goedemorgen.

0: Ik hoef je niet te vertellen dat Genesis en Phil Collins dus ook dikwijls op hotel bleven als ze aan het toeren waren. Dan zag je in Amerika altijd van die Amerikaanse tv-predikanten zo, hè, die het geloof verspreiden via televisie. Hij had het daar niet zo op begrepen en hij maakte dit nummer als een soort van ja, satire. Hè? Een dikke middelvinger naar die predikanten. Het rare is dat een van de grootste tv-predikanten destijds, Ernest Angley, zelfs nog in de media zei dat hij zich vereerd voelde door deze vertolking over zijn levenswerk. Ja, ja. Over een foutje gesproken. En ze werd het 8:05. Goedemorgen. Radio 2. Goedemorgen. In het oosten van Limburg blijft de warme lucht in de ochtend nog het langst hangen. Door die warmte stijgt in de latende middag wel de kans op een lokale plensbui of zelfs een felle klap onweer. Geniet dus vooral vanmorgen nog vroeg op de dag van het buiten zijn. Vandaag zowat 22 graden in Hasselt, 21 graden in Genk en 23 graden aan de Maaskant.
1: Radio 2 in Limburg. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Vandaag en morgen van 10 tot 6 organiseert het Gallo-Romeins Museum in Tongeren het gratis Romeinenfestival. En nieuw dit jaar is onder meer de demonstraties textielverven, de kinderworkshop Romeins broodbakken en de samenwerking met cartoonisten. De populaire gladiatorengevechten krijgen ook een ruimere plek op de grote markt van Tongeren. En over cartoonisten gesproken, vandaag in het CC Hasselt, het illustratiefestival De Verbeelders van 9:30 tot 6:30. Meer informatie daarover vind je op villaverbeelding.be.
1: VRT Radio 2. Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
3: Zomerhit. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is Peter van der Weijren helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
2: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
0: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
0: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
3: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.

0: Ik was als. En natuurlijk met Radio 2 erbij. Hè. Goedemorgen, het is bijna 7:45. Ik kreeg hier een berichtje van Jo van Dalen. Die zegt, Björn, misschien een leuke tip. Morgen is de processie van Plaisance en Saint-Saulcis in Gerardsbergen. Dat is een eeuwenoud ritueel waarbij de Gisbergeneers elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. En de oudste drager van een schrijn dat aankomt aan de markt in de herbergen, die wordt rondgedragen als de Bartholomeus. En hij gooit ook worstjes salami in de menigte rond. Allee zeg, de processie van Plaisance en Saint-Saulcis morgen in Gerardsbergen. En als je ze vandaag ziet vliegen boven Zelzaten, nee, het zijn niet de Russen, het zijn niet de Oekraïners, het zijn niet de Amerikanen, het zijn de Belgian Drone Cadets, want die gaan met drones van alles oefenen. En dat zijn niet zomaar kadetten, nee, dat zijn jongeren van 8 tot 13 jaar die dus een echte dronepiloot kunnen worden vandaag. De man die het mee organiseert is Glenn de Kuiper. Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Björn.
0: Ik wist niet dat 8 tot 13-jarigen ook al dronepiloot konden worden.
1: Het is een concept dat we doen met de Belgian Drone Cadets. Het is eigenlijk dat we ze een voorproefje geven om dronepiloot te kunnen worden. En hoe gaat dat juist in zijn werk met de dronebootcamps? Ze komen zich aanbieden bij ons en ze trekken eigenlijk een pilotenpak aan.
0: Pilotenuniform, zo, Top Gun.
1: Ja, echt wel, op die manier, Top Gun. Het is dan ook een beetje in dat kader van Top Gun, zo'n beetje het legerachtig dat we doen. Hè. We laten ze in de volledige beleving meemaken, de jongeren. En eerst starten we met een beetje met drill, om te kijken of dat de jongeren goed kunnen luisteren, want uiteindelijk vliegen ze ook met duur materiaal. En als ik zie dat de groepen goed ingedeeld zijn, gaan we vervolgens naar binnen in de sportschaal. Het is zo dat de kinderen niet buiten gaan dronen, want dat mag je niet zomaar doen. Het is daarom, binnen is de wetgeving niet van toepassing en gaan we binnen vliegen. Mocht er een kindje... Met een drone een fly-away hebben bijvoorbeeld. Dan vliegt hij tegen de muur helaas. Maar vliegt hij in niemand zijn tuin of dergelijke voilà. Meer.
0: Slim, dat is dus in de Eurohal in Zelzaten vandaag. Hè? En zoals je zegt, ze krijgen een pilotenuniform aan. Ze leren eerst veilig vliegen. Maar ze kunnen dus echt wel gebreveteerd dronepiloot worden.
1: Ja, in de latere fase kunnen ze gebreveteerd dronepiloot worden. Maar dan moet je wel 14 jaar zijn. Dat concept doen wij ook. We brengen ze een beetje wegwijs op die materie vanaf 14 jaar. Hoe dat ze hun eerste dronebrevet kunnen behalen. En wij doen daar ook een beetje sensibilisatie in. Hoe dat ze hun drone kunnen besturen, wat dat er mag en niet mag. Okay. En dat komt ook een beetje aan bod bij de bootcamp, maar in lichtere mate. Bij de bootcamp is het echt gericht op de jongere kinderen om diegenen die een passie hebben, interesse hebben in drones, een volledige belevenis mee te maken. En het is een volledig kader daar rond.
0: Anders kunnen ze dat niet. En sowieso, ja, het is de toekomst, denk ik. Hè? Zelfs de oorlog wordt gevoerd met drones. Dus hoe jonger we ermee vertrouwd zijn, hoe beter. Hè?
1: Dat klopt. Maar ik wil daar ook wel bij benadrukken. Drones hebben ook een negatief imago door de oorlog, zal ik maar zeggen. Het is niet zo dat wij kinderen gaan klaarmaken voor de oorlog om met drones te vliegen. Ook al doen we dat een beetje in een militair concept. Het is eigenlijk sensibiliserend. En ook drones in een positief daglicht staan. Wij gaan dat ook aankaarten. Zo bijvoorbeeld, waarvoor kan je een drone gebruiken? Bijvoorbeeld voor opmetingen. Een landmeter die opmetingen moet doen. Dat hij dat van een overzicht heeft vanuit de lucht. Transport tussen ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat gebruiken ze ook drones.
0: Postpakketten in de toekomst.
1: Postpakketten, ja. Allemaal die zaken gaan wij ook meer toelichten aan de jongeren. Voor dat er eigenlijk, zoals je het meldt, de toekomst... Op die manier.
0: Heel tof. Vandaag in Zelzaten, maar die inschrijvingen zijn vol, neem ik aan, voor vandaag?
1: Ze kunnen eventueel nog altijd tegen de middag. Ze moeten maar naar de webshop gaan. www.belgiandronecadetswebshop.be Zijn er nog plaats vrij? Ja, zoveel te beter. Zijn we volzet? Ik weet het nu niet van buiten. Dan ga je niet kunnen registreren.
0: Maar er zijn nog data in de toekomst, hè? Overal in het land, dat de kids kunnen leren vliegen.
1: Ja. We moeten dat zeker in de gaten houden. Kijk, we hebben ook al verschillende sessies gedaan. Eentje in voor de zomer, eentje in Locristi, Tielt, Waregem, Zijzelen, Damme. Volgende, dan gaan we ook nog in Brasschaat, Dexmuiden. We zitten echt overal. Dat is de bedoeling dat we met de Belgian Dronkadets eigenlijk federaal gaan. Sensibiliserend de mensen inlichten wat dat er mag en niet mag met een drone. Enerzijds doen we dat voor kinderen, maar wij doen dat ook voor volwassenen. Ja, onlangs hebben wij dat gedaan voor een groep senioren, de Belgian Drone Seniors,
0: geweldig.
1: Van spreken. hebben wij dat ook gedaan. Dan gaan wij eigenlijk een beetje meer in op de theorie wat dat er mag en niet mag met drones, maar echt dan wat theorie. En vervolgens doen we ook proefjes, gelijk bij de Belgian Drone Cadets dan. Okay. En laten we het kind eigenlijk terug naar boven komen bij de volwassenen. En ik moet zeggen, de volwassenen hadden er nog geviger in dan de kindjes zelf.
0: Je hebt mij ook al goed stuk doen kijken. Als je meer wil weten van drones, belgiandronecadets.be, belgiandronecadets.be. Je checkt het maar eens uit en dan kom je Glenn de Kuiper tegen. Glenn, succes daar in de Eurohal in Zeilzaten deze namiddag. Je checkt nog maar eens of je erbij kan, ook via belgiandronecadetswebshop.be. En succes met jouw missie om de drones beter bekend te maken.
1: Dank u wel. Merci. Kus.

7 voor 8. Vlaanderen wordt wakker met deze heerlijke ballad van Duran Duran. Save a Prayer. Ze waren bekend voor dancefloorfillers, zoals Girls on Film en Hungry Like the Wolf. Maar ze wilden dan toch eens een ballad uitbrengen. Dat werd deze Save a Prayer, een dikke hit in 1982. Gebaseerd eigenlijk op dit hier. If you could read my mind, love. Simon Le Bon van Duran Duran was helemaal weg van deze Gordon Lightfoot en daar haalde hij de inspiratie. Ja. Ik zie in de verte met onze camera's gericht op onze Radio 2 studio in Blankenbergen dat de eerste technici al toekomen voor het grote spektakel vanavond, de VRT Zomerhit. Het is vandaag die allerlaatste dag dat jouw stem telt. Je laatste stem telt tot vanavond in de show. Stem op 1 van de 10 kandidaten. En straks is er dan op televisie en op VRT Max, TV1, VRT1, de finale met Siska Schoeters en Niels de Stadsbader. Je kan het allemaal ook beluisteren hier bij Radio 2. En meer zelfs straks naar de Radio 2 Top 30 met Karen Meijne. Hoor je vanaf 1 uur vanmiddag alle exclusieve verhalen over VRT Zomerhit Backstage. Hoe was het deze zomer? Zijn de artiesten helemaal klaar en zenuwachtig? Je kan het allemaal live beleven straks met Kim de Brie en David van Ottegem. Maar eerst nemen wij ook afscheid van een ander legendarisch programma. Zometeen na 8 uur. Camping Carolien. Voor een laatste keer mag ze haar hangmat uithangen. En ze heeft zomaar Christel Verbeke van de OG Kadries en zoveel meer te gast. Ontdek alles uit haar leven zometeen. En ik zou zeggen, blijf dus zeker hier bij ons bij Radio 2. Ik ben heel graag bij jou terug morgen vroeg voor nog een laatste Radio 2 zomerweekend van 7 tot 9. En dan weten we meteen wie die VRT Zomerrit heeft gewonnen. Dus een hele goede morgen. Blijf lekker bij ons. Ik ga nog even plankgas geven richting Blankenberg om er vanavond bij te zijn. Ik hoop voor jullie net hetzelfde.

0: vanavond op VRT1.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
0: Op VRT1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de True Crime reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
2: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
7: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
8: De Red Panthers durven nou. En jij? Be unstoppable. Belfius.
9: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Schooljaar begint.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh,
12: Lidl, dat kan tellen.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Het dodental na de modderstromen in Nepal loopt verder op. En een Nederlandse massadonor zou ook bij ons kinderen hebben verwekt. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze, grote woorden, maar wat houdt dat akkoord precies in?
15: Wel, concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Dat is in totaal goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral de VS kan zelf tegen betaling weliswaar die olie afnemen. Dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
14: En Venezuela zelf, wat heeft dat land te winnen bij deze deal?
15: Wel, Amerikaanse bedrijven zouden $100 miljard investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
14: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. In het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondente Wilma van der Maten.
16: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
14: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen, VZW, in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen begeleiden die ongerust zijn. Dat zegt Stef Rijmakers.
10: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
14: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
17: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
14: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar vele jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli en meer dan 2000 hectare natuur is daardoor verwoest. Jaarlijks bezoeken zo'n 15 miljoen mensen het waardevolle UNESCO-natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig nog altijd dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot en hij heeft dat niet overleefd. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben dat evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
18: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
14: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan en zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met een grote oliedeal die de VS hebben gesloten met Venezuela. De Amerikanen zullen vat krijgen op een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela in ruil voor investeringen in de Venezolaanse industrie. Meer op vrtnieuws.be.
19: En alles is nog steeds rustig op de weg.
20: Radio 2. Camping Carolien.
21: Carolien de Bekker.
19: Wie is mijn gast? Wie komt er hier zo gladgestreken de tent uit? Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
19: Ze heeft al stemoefeningen gedaan.
20: WRT Radio 2.
19: Eerst naar het strand van Spanje. Dan eens kijken wie het is. Voor de mensen die niet kunnen wachten, kijk even via de VRT-app. VRT Max. Of via Canvas.

0: Playa Rigueira. 10:08, een zeer goede morgen op deze zaterdag.
1: Camping Carolien.
0: Ja, het is de laatste Camping Carolien, maar ik ga het toch nog eens uitleggen. Camping Carolien, dat is één gast. 3 uur lang over zijn of haar zomers als kind, als puber en als volwassene. En het laatste uur gaat mijn campingdisco open. Mijn gast is dan de DJ, brengt hij zijn of haar zomerplaten mee. Maar wie is die gast vandaag? Vandaag. Zangeres, tv-presentatrice, tv-maker eigenlijk. Want het is niet maar zo'n een poppetje dat je zomaar in beeld zet. Ze houdt armoede op de agenda van de regering. Ze is een hele grote werker, harde werker. En als alles goed gaat, heeft ze deze zomer toch een beetje kunnen rusten. Tot nu. Goedemorgen, Christel Verbeke.
2: Goedemorgen, zeg. Ik begin bijna te blozen.
0: Ja, maar het is zo. Ik had het nog 3 keer langer kunnen maken. Maar goed, we moeten kort zijn. Maar heb je een beetje kunnen rusten?
2: Zeker. Het was een 6 weken lange rustpauze voor mij deze zomer. Dus heerlijk.
0: Je hebt dat echt als een leeuwin verdedigd, hè, die rust.
2: Absoluut.
0: Want je raakte er niet tussen. Hè?
2: Nee. Soms niet om eventjes op voorhand te bellen. Ja, ik was heel streng. Ik ben dat aan het leren.
0: Ja?
2: Tijd voor mezelf, voor mijn gezin en grenzen stellen.
0: Goed, het heeft deugd gedaan precies.
2: Het heeft deugd gedaan, ja.
0: Je bent hier tot diepe ontspanning kunnen komen.
2: Af en toe, dat lukt niet altijd, want ik heb natuurlijk een gezin te runnen met van alles en nog wat. Maar jawel hoor, ik heb veel gewandeld, in de tuin gewerkt. Gewoon zijn.
0: Ah, echt?
2: Ja.
0: Gewoon komtjes was zo.
2: Ja.
0: Thuis?
2: Aarden in mijn tuin. Ik vind dat heerlijk, hè? Onkruid uittrekken en zo.
0: Absoluut.
2: Het was een beetje warm, maar het was toch goed.
0: Maar je hebt wel, ja, hoe hard heb jij gewerkt, zeg, in het najaar met al die K3-concerten? En ergens tussendoor ook nog eens een programma opgenomen.
2: Zeker.
0: VRT1, Christel.
2: Ja.
0: Woensdag is het zover.
2: Ja, 2 september komt het op antenne. Het is sterke vrouwen met kwetsbare verhalen.
0: Mm-hmm.
2: Heel fijn om te mogen maken, om te kunnen maken. Mensen die hun verhaal delen met mij. En ik haal er van alles uit. Het inspireert mij. En ik hoor ze graag bezig, onze vrouwen.
0: Ja, dat is goed. We gaan het woensdagavond ontdekken. Hè?
2: Ja.
0: Jij bent nog tot 11:00 te gast op mijn imaginaire camping. Maar kamperen, is dat iets voor jou?
2: Helemaal niet.
0: Nee.
2: Steek me niet in een tentje met zo'n douche waar je moet staan aanschuiven. Nee, het is echt mijn ding niet. Nee. Nee.
0: Wat is het? Is het het ongemak? Is het,
2: Gewoon, ja, tussen de beesten buiten slapen en dan...
0: Beesten? Want we zitten niet op safari.
2: Ik moet wel toegeven, ik heb het nog nooit gedaan, dus misschien moet ik het een kans geven.
0: Christel, maar ja, als het jou niet trekt...
2: Nee, echt mijn ding niet. Nee, ik weet niet wat dat komt.
0: En jouw dochters hebben ook nooit gezegd van kom, we gaan eens kamperen.
2: Ook niet, nee. Maar mijn ventje die zou wel zo'n survival weekend willen doen. Zie je mij al samen met Jean? Of survival, dat komt niet goed. Nee.
0: Tegenwoordig is dat glamping, hè, beste Christel. Dat is allemaal niet meer zo erg.
2: Dat is dan misschien toch de moeite waard om eens te overwegen.
0: Is goed. We duiken zo dadelijk je kinderjaren in. De zomers als kind in Hammen, het Waasland.
2: Ja.
0: Eens kijken wat daar allemaal gaat uitkomen. Eerst Bart Kyle. En zot verliefd. Goedemorgen daar aan het ontbijt. Geniet van de koffie of de thee. We gaan zo dadelijk verder met Christel.

0: Kyle en Zot Verliefd.
1: Liefste, ik ben zot verliefd op jou.
0: Gaat hij het worden? Meneer Zomerhit 2026. Christel Verbeek, hoe voelt dat eigenlijk om Zomerhit te winnen? Want je hebt dat 3 keer mogen meemaken, hè?
2: Oh, dat was een waanzin.
0: Ja?
2: Ja. Zo een bevestiging van, we hebben dat goed gedaan deze zomer.
0: Ik geloof het, ja, echt.
2: Heel tof.
0: En nu is dat 3 keer zo groot geworden dan 20 jaar geleden, hè?
2: Dat is echt een dingetje. Mijn ventje gaat vanavond ook optreden daar.
0: Oh, geweldig.
2: Ja,
0: echt?
2: Ja. En mag openen met Kom wat dichterbij.
0: En ga jij erbij zijn? Ga je in het publiek staan?
2: Natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Ik blijf thuis op mijn gemakje bij de hond en de kinderen.
0: Christel neemt rust deze zomer, beste mensen. Echt waar. We gaan zo dadelijk de kinderjaren van Christel in.
3: Raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
4: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, tv en VRT Max.
3: Duizenden andere oorlogen.
5: Ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
3: Pas op, straks is het te laat.
5: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
10: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
11: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
12: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
13: Voor die
14: goeiemorgen,
13: waarbij je het liefst opstaat met
15: een rustig deuntje.
13: En voor de
16: goeienavond,
13: waarbij je de dag wil verteren door te
17: dansen op deze toppers.
13: Voor wie non-stop info zoekt
18: en nieuwsgierig is ook.
13: En voor zij die liever even
19: alles willen vergeten.
13: Met non-stop muziek.
20: Blijf luisteren, hè.
13: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
21: Lise wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
22: En wat brengen Yannick Bovy, Kleymans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
21: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
22: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
21: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
23: Radio 2.
24: Radio 2.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
1: Camping Carolien.
2: Carolien de Bekker.
1: Radio 2.
0: Met Christel Verbeke. We gaan in haar kindertijd duiken. De zomers als kind, beste Christel. We zitten in de jaren 70 en 80.
3: Ja, ja, ja.
0: In Hammen.
3: Ik ben geboren in 75. Dus.
0: Ja, ja. Ja. Hoe zagen de zomers er toen uit?
3: Ha, ik was nogal een kind dat heel veel buiten speelde. En ik herinner me vooral de periode dat mijn ouders een café hadden en dat ik eigenlijk met de jongens en meisjes van de wijk altijd buiten speelde.
0: Ja.
3: In de wijk. En we hadden daar ook in de buurt een voetbalplein en de Braak heette dat. Dat was een braakliggend stuk grond waar we dan met onze fiets heen gingen en kampen gingen bouwen. En dat was een heerlijke periode.
0: Ja. Echt?
3: Buiten spelen, hè?
0: Buiten spelen.
3: Ja, braambessen plukken, gewoon een beetje hangen samen. Ja.
0: De ouders die niet wisten waar je was.
3: Nee.
0: Je kwam wel thuis ergens.
3: Ja, ja. Als we honger hadden, hè.
0: Ja.
3: Als we honger hadden, gingen we naar huis. Ja, ik heb daarvan genoten. Ja, dat zijn mooie herinneringen.
0: Wat voor een streek is Hammen?
3: Hammen? Ik woonde toen in Hammen-Zogge. Ja, heel veel velden, heel veel boeren nog. Ik had een wijk waar dan de meeste vriendjes en vriendinnen woonden. Wij woonden onder de kerktoren, letterlijk in het café. Ja, ik heb daar toch wel een goede herinnering aan. Aan die periode.
0: Ja, ja. Ja, want vanaf je 13e zijn je ouders uit elkaar gegaan. Toen werd je jeugd helemaal anders.
3: Mm-hmm.
0: Maar als we even in die echte kindertijd blijven. Je zei daarnet, je ouders baten een café uit in Hammen. Het Waasland is dat. Was dat dan ook meewerken in de zomer?
3: Natuurlijk. Ja, ja, dat was echt een café waar 's ochtends de coureurs binnenkwamen. Maar ook de mensen die naar de mis gegaan waren. Dus die kwamen dan kaarten. En als het heel druk was, dat was zo met periodes. Hè, een half uur heel druk voordat de koers vertrok. Dan moest ik mee pinten spoelen. En dan stond ik echt op zo'n colabak.
0: Op zo'n krat, zo, omdat je er niet...
3: Een klein meisje pinten spoelen of de lege flesjes sorteren in de bakken. Dus ja, ik heb wel geholpen. Ik vond dat leuk.
0: Ja? Vond je dat leuk?
3: Ja. Maar ja, dat was altijd ambiance.
0: Uh-huh. Dat was niet van elke dag te moeten.
3: Nee. Vooral op zondag. En dan ging de jukebox ook aan. En dan
0: de jukebox?
3: Ja. En dan mochten we ook plaatjes opzetten. Hè, zodanig dat er wel wat sfeer was. En s'avonds kwamen dan de mensen van de motocross. Die kwamen dan rond een uur of 7, 8. Kwamen die met z'n allen daar binnen. En dan werd er gedanst.
0: Oh, wow.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Je ging ook wel naar de Giro, hè? Zo,
3: ik ging ook naar de Giro. Ja, op zondag in de namiddag ging ik naar Giro. Ook fijn, hè, want dat was knutselen, dat was ook spelen samen. Dat was met je vriendinnen gewoon een fijne zondagmiddag hebben. Mm-hmm. Ik raad het iedereen aan.
0: Ja. Heb je je kinderen ook gestimuleerd dan om bij een jeugdbeweging...
3: Ah, wel, dat is het ding. Nee.
0: Nee,
3: die hebben dat ook niet gedaan. Nee.
0: Ah, dus toch niet?
3: Nee, maar ik denk dat ik een jaar of 3, 4 in de Giro ben geweest.
0: Ja.
3: Ik ben een aantal keer mee geweest op kamp. Ook leuk. Ja... De kampdans, 's ochtends, als je wakker werd, werd de muziek opgezet. En dan gingen we met z'n allen fitnessen.
0: Ik noteer voor straks in de campingdisco. En gingen jullie wel eens op reis?
3: Toen ik heel jong was, zijn wij een paar keer naar Oostenrijk geweest. Maar daar heb ik geen herinneringen aan. Enkel, weet wel, de foto's die je ziet in de albums van je ouders. Dan denk je, oh, ik ben in Oostenrijk geweest.
0: Blijkbaar,
3: maar daar weet ik niet veel meer van. En we zijn één keer naar Spanje geweest.
0: Naar Spanje? Is dat daar waar jij de micro pakte in de karaoke s'avonds?
3: Amai, ja.
0: Ja?
3: Dat was zo, inderdaad zo een typische plek met de plastieke tafeltjes en stoelen waar dan 's avonds de DJ met een microfoon muziek speelde. En daar heb ik Whitney Houston gezongen. En ik heb daar nog een foto van. Maar echt rood verbrand van overdag op het strand. En dan 's avonds aan het zingen.
0: Ja,
3: dat zat er al in.
0: Want het zat er toen al in, blijkbaar.
3: Ja. Ja,
0: en rood verbrand, want die zonnecrème van vroeger, dat was ook niks waard.
3: Ah, maar echt, hè?
0: Factor 15.
3: Amai.
0: Met een laagje bruin erop.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Gelukkig is het anders nu. Maar toch wel goede herinneringen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mooie kindertijd. Voor die 13 was het mooie zomer.
3: En zeker zo één keer, ik herinner me dat ook, dat we met de auto richting Spanje gereden zijn. Dus dat alleen is al een leuk moment, hè?
0: Ja. Iedereen gepropt in de auto tussen de valiezen.
3: Ja, voilà.
0: Gordels op de achterbank, dat bestond.
3: Dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. En ik weet wel dat we sandwichjes met omelet tussen. Dat is toch ook zo'n typische, hè?
0: Een omelet. Zo goed geplet zijn tussen in de frigobox.
3: Ja, voilà. Dus met z'n allen richting Spanje.
0: Ja. Ik denk dat dit veel herinneringen oproept bij heel wat andere mensen die aan het luisteren zijn. Laat even weten waarvan jij denkt. Want dit is zo altijd het uur waarvan mensen denken... Ja, dat was bij ons ook zo. Dus veel nostalgie die komt opborrelen. Je mag altijd mee reageren via de Radio 2-app als je daar zin in hebt. Christel Verbeke hier op de camping nog tot 11 uur.

0: Reggie en Teddy B met Never Let Me Down. Maar je ziet dat die country muziek, dat is enorm, hè?
1: Ik vind dat wel heel tof.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je bent er ook op gekleed.
2: Hela.
0: Ja.
2: Die is, ik weet niet hoe, nu in fall 2026.
0: Dat is waar.
2: Ruitjes.
0: Christel Verbeke, we zitten in je kindertijd. We hebben de vroege kindertijd gehad. Op je 13e gingen je ouders uit elkaar. En toen werden je zomers wel heel anders, hè?
1: Ja. Ik ben bij mijn papa blijven wonen. En ik moet zeggen dat we met ons gezin van alles hebben meegemaakt. Waardoor dat het gewoon allemaal wat moeilijker werd. En wij zijn niet op vakantie geweest. Mijn papa en ik alleen of met mijn mama alleen.
0: Mm-hmm. Want jij woonde bij je papa.
1: Ja.
0: Je ging dan
1: ja.
0: af en toe om de paar weken zag je mama.
1: Zo was dat.
0: Mama.
1: Eén keer om de twee weken had ik dan een weekend bij mama.
0: Dus je gezin was eigenlijk uit elkaar getrokken.
1: Ja, toch wel. Nu, ik zag mijn mama af en toe, kwam die wel 's ochtends eens binnen. Maar dat was helemaal anders, hè. Ja.
0: Ja.
1: Een scheiding doet wel veel met kinderen.
0: Ik geloof het.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en zeker als die scheiding niet zo goed gebeurt of je weinig veiligheid hebt bij een van je ouders of je ouders.
1: En vroeger was dat inderdaad één keer om de twee weken je mama zien. Ja, dat is niet hetzelfde, hè.
0: Nee.
1: Ik denk dat die regelingen nu ook wel veel beter getroffen worden.
0: Mm-hmm. Klopt. Je woonde dan op een gegeven moment alleen bij je papa. Je was ook wel vaak alleen, hè?
1: Ja.
0: En jullie hadden het ook niet breed, dus echte mooie zomers. Heb je het gevoel dat vanaf dan de zomers ook donkerder werden? Of kan je jezelf die zomers niet meer herinneren?
1: Wel, dat laatste. Ik heb daar niet zoveel herinneringen aan. Behalve dat ik wel fijne vrienden had in Hamme, waar ik wel mee naar het zwembad ging. Dat is iets wat ik me nog herinner. Ik had zo toch een aantal mensen. We spraken dan af aan het zwembad.
0: Er is een openluchtzwembad, hè, in Hamme.
1: Ja, ja. Ja. En je wist, als ik naar daar ga met de fiets, er is altijd wel iemand die ik daar ga zien. Dus mijn zomers waren dan vooral gewoon aan het zwembad. Of een beetje hangen bij iemand thuis. Niet op vakantie gaan. Maar ik kan je ook niet zeggen dat ik donkere zomers gehad heb. Ik had wel een vriendenclubje of zo.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Wat jullie ook deden was kaarten.
1: Ja.
0: Dat is ook tegenwoordig. Stel je voor dat je nu pubers hebt die samenkomen om te kaarten.
1: Wij deden echt zo'n simpele ding en ik weet het, maar dat was wel plezant of zo.
0: Tuurlijk.
1: Gewoon afspreken. Je wist, daar is altijd iemand. Oh, ik breng hem kaarten mee. Of we gaan gewoon een beetje zwemmen. Of we gaan het niet moeilijker maken dan het moet. Een beetje genieten van elkaar. Ja.
0: Ja. Vandaag, de social media staat vol van nostalgische, vaak AI-video's van de zomers van de jaren 80 en 90. Hè. Ze bootsen dat dan zo na. En jongeren dwepen daar echt mee. Hè. Van, amai, dat moet daar nogal...
1: Dat was ook wel veel simpeler allemaal. Hè. Het was allemaal simpel, omdat je niet verwacht werd van bereikbaar te zijn. Ik hou van vrijheid. Dus je ging je fiets op, je vertrok en 's avonds ergens kwam je wel terug naar huis. En ondertussen deed een beetje je goesting. Hè.
0: Ja, Bokkie de rapper, hè, die hier vorige week zat, die zei, voor mij was dat met de fiets de wijk inrijden en elkaar zoeken. Hè. Waar alle fietsen in de tuin lagen, daar zaten de vrienden samen. In dat
1: sowieso
0: huis zat iedereen.
1: Ja. Herkenbaar.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nu, vandaag valt het verschil in financiële situatie in de zomer heel erg op. Hè. Rijkere kinderen gaan op reis.
1: Mm-hmm.
0: Kinderen die het niet breed hebben, die blijven thuis.
1: Ik vind dat altijd zo zonde. De eerste week van september, iedereen gaat terug naar school. En dan komen de verhalen en ik denk dat er heel veel kinderen een beetje stiller in de klas zitten op dat moment. Ik hoop dat leerkrachten daar nu wat meer rekening mee houden van vertel eens over je zomer en dat dat niet altijd vakanties hoeft te zijn.
0: Ja, inderdaad. Dat het ook gewoon over de zomer thuis... Vertel eens, hoe was je zomer thuis?
1: Ja, of gewoon, wat heb je gedaan? Heb je een boek gelezen? De simpele dingen mogen ook wel nog belangrijk zijn.
0: Tuurlijk. Was dat toen ook al duidelijk? Want eigenlijk was dat vrij democratisch. Hè? In de jaren 70 en 80 bijna niemand ging het vliegtuig op
1: nee.
0: Verre reizen gaan maken.
1: Ik kan me dat eigenlijk niet zo goed herinneren of ik dan anders was dan de andere jongens en meisjes. Maar misschien wel, ik weet het niet. Ik weet het niet, Caroline.
0: Heb je iets gemist qua reizen of zomers? Of...
1: Ja, ik weet wel, het moment dat ik mijn ventje heb leren kennen, dat ik dat wel fantastisch vond om samen het vliegtuig op te gaan en verre reizen te doen. Ja, ik ben ook een boogschutter van sterrenbeeld, dus ik ga heel graag naar plekken die ik nog niet ken. Dus heb ik dat gemist? Ik heb het goed ingehaald.
0: Je hebt het goed ingehaald. Daar zullen we straks naartoe gaan, naar de reizen van Christel Verbeke. Je puberteit, daar gaan we straks naartoe, beste Christel.
1: Oké. Okay.
0: Ondertussen zijn mensen heel blij dat ze jou horen. Ik moet even kuchen, wacht hè.
1: Goedemorgen.
0: Sorry, ik moest even, ik heb je micro weggetrokken.
1: Er
0: zijn veel mensen die, die blij zijn dat je er bent. Alice bijvoorbeeld uit Lille, die zegt... Ik heb zoveel bewondering voor Christel en hoe zij in het leven staat. We gaan nog eens verder de puberteit in straks. In Camping Caroline.

0: Wat een goede muziek heeft die gemaakt, hè, Dusty Springfield?
1: Heerlijk.
0: In private. Claudine die raakt hier wel iets aan. Hè. Die zegt, vroeger in de zomers kwamen mensen samen op reis gaan. Dat was toen nog niet zo belangrijk als bij elkaar gaan buurten. Samen aan de voordeur gaan zitten.
1: Ja, dat is zo.
0: En... ik had zo'n oma, die ging met een stoeltje met de buren allemaal aan de voordeur zitten.
1: Is dat echt?
0: Ja, weet je dat niet? Dat ze allemaal buiten gaan zitten.
1: Ja,
0: en kijken naar de voorbijgangers. En die groep wordt altijd maar groter.
1: Ah, dat lijkt mij zo tof.
0: Ja, ja. Ja.
1: Moeten we misschien ook eens installeren.
0: Ja, inderdaad. De E411 van Brussel naar Luxemburg is voor bijnamen afgesloten door werken. Je kan beter omrijden via de afrit 16 naar de N4. Dit is Camping Carolien. Zo dadelijk gaan we verder met Christel Verbeke. Christel, ik vraag me af of jij een stoute was in je puberteit, of je veel vakantielieven hebt gehad, of je veel hebt uitgevreten. Vakantiejobs, herexamens, al die dingen. Dus ga maar eens diep in je geheugen graven.
1: Bring it on.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
8: Gratis en voor niks.
10: Go. Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner.

0: Christel is aan het meezingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Queen, Don't Stop Me Now.
2: Camping Carolien.
3: Caroline de Bekker.
0: Radio 2. Met Christel Verbeke. Christel, Oost-Vlaanderen is wakker, ze. Amai.
1: Is het waar?
0: Ja, ja. Jouw jeugd kwam hier daarnet voorbij. Sammy uit Hamme, denk ik?
1: Sammy Bruggeman, toch niet?
0: Nee, Sammy Tempels. Die zegt, okay. Ik heb Christel ooit eens zien optreden op een boerenhof in Hamme Zogge. Sportiva feesten, plaatselijke wielerclub. Ze playbackte toen Whitney Houston.
1: Oh, zalig.
0: Nooit gedacht dat ze later zo vaak het Sportpaleis ging uitverkopen.
1: Amai.
0: Maar Whitney Houston?
1: Ja.
0: Dat moet je wel durven, hè? Maar hoe oud was je dan?
1: Een jaar of 12, 13, denk ik.
0: En je werd daar op de bierbak gezet en je moest gaan zingen? Of hoe
1: ik wou dat, hè. Ja? Ik wou dat heel graag. Ja, ja, ik heb zoveel playbackshows gedaan. Dat was toen hip. Dat was de Henny Huisman.
0: Ja.
1: Playbackshows is dat eerst geweest. En dan pas waren dat soundmixshows. Dus ik wou dat heel graag op een podium staan.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: En Whitney Houston was die kon zo mooi zingen. Ik was grote fan.
0: Maar wat ik ook niet wist, is dat je bij de lokale radio hebt gewerkt. Radio Motief in Hamme. Peter zegt, waar is de tijd dat Christel nog plaatjes uitzocht bij de Vrije Radio en mij hielp met mijn radioprogramma?
1: Maar, jij weet alles van mij.
0: Ja, dat komt hier allemaal binnen.
1: Oh, dat is lang geleden. Inderdaad, bij ons in de straat was Motief de radio. En dan had ik gevraagd, mag ik alsjeblieft meekomen helpen? En dan zat ik aan de telefoon. Een verzoekprogramma. En ik kreeg de telefoons binnen met een verhaal van mensen van... Oh, ik wil een plaatje, want wij gaan trouwen of we zijn verloofd. En het leuke was, daar stonden grote bakken met LP's en singeltjes. En dan moest ik het nummer gaan zoeken dat dus die mens gevraagd had aan de telefoon. En dan moest ik dat gaan klaarleggen voor de DJ, want die ging dat dan spelen. Ja. En dat was Peter, dus hallo Peter. Lang geleden zeg.
0: Ja, ik wist zelfs... Dat was toen ook de tijd van de Vrije Radio.
1: Dat was een geweldige periode, want uiteindelijk, als je muziek wou horen, moest je naar de radio luisteren. In mijn geval toch helemaal. Ik heb vroeger ook heel veel cassettes opgenomen met nu wil ik dit liedje opnemen om dan daarna naar te luisteren.
0: Heerlijk. En dan verbrodde die DJ dat door helemaal eroverheen te lullen.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Lastige mensen.
1: Het leuke is, ik ben altijd die liefde voor muziek blijven houden natuurlijk. En in het begin bij de Vrije Radio, ja, het heeft toch... Mee de fond gelegd.
0: Zeg maar die zomers. Was er tijd voor een vakantie, lieve beste Christel? Want allez, je bent van mijn generatie. Mijn zomers, dat was hangen op het pleintje. Achter het elektriciteitskastje iemand gaan kussen.
1: Is het echt?
0: Uit het raam ontsnappen om
1: Vertel.
0: Te gaan feesten. S'nachts op café te gaan zitten. Wat voor een puber was jij?
1: Ik was eigenlijk wel vrij braaf. Ik ging wel op café zitten met mijn vrienden. Dat was een café waar er ook vaak optredens waren. Dus dat vond ik heel, heel tof. Maar ik was nu niet echt een stoute puber of zo. Allee, dat is toch niet hoe ik het mij herinner. Ik had wel eens een lief. Maar ik was nogal trouw aan mijn lief of zo dan. Ik heb niet echt...
0: Dus niet echt zo van
1: honderd vakantieliefjes gehad. Nee, zeker niet.
0: Ik ook niet, Christel. Maar dat is ook zo... In de zomer naar de kermis gaan. Dan zo is... Ja, ik weet niet. Stiekem mijn tong draaien met iemand in de rups of zo.
1: Ja, van de rups herinner ik me ook. Nee, wat ik wel deed was met een vriendin samen naar Rollerland gaan in Aalst. En dan gingen we... Ik doe nu aanhalingstekens. Gingen rolschaatsen. Maar het eerste wat we deden als we binnenkwamen, was die zak met rolschaatsen ergens onder een toog gooien. En dan gaan zitten kijken naar de skaters.
0: Ah ja.
1: Oh, dat kan ik me herinneren. Samen met Annelies. Sorry Annelies, ik verraad jou nu. Wij gingen heel vaak naar Rollerland. En dan, ja, dan konden we wel eens verliefd worden op zo die knappe skaters.
0: Ja, ja, ja, ja, maar dat was jaren 80. En dat was ofwel rolschaatsbanen of ijsschaatsbanen. Hè?
1: Oh, de ijsschaatsbanen. Maar dat is voor niet de gedaan. Maar ja. Rolschaatsen wel. Ja, ja, ja, ja.
0: En vakantiejobs, moest je die doen of deed je die?
1: Ik heb vakantiejob gedaan. Mijn eerste vakantiejob was paternosters inpakken. En die zagen zo'n beetje fluo, dus ik denk dat die niet echt...
0: Ah ja, die gaven licht in donker. Dat was, ja.
1: Ik weet niet, dat was toch iets bizar. Maar dat was mijn eerste. En daarna heb ik heel veel gewerkt in het groentekraam, waar we dan samen met François gingen wij dan fruit en groenten verkopen, samen met zijn jongens, Pascal.
0: Op de markt? Of,
1: Op de markt. Heel vroeg opstaan. Dus we waren vaak uit geweest of iets gaan drinken. En dan gingen de jongens en ik 's ochtends mee in de camion nog een beetje een dutje doen. En dan knallen op de markt en zoveel mogelijk verkopen. Ik vond dat heerlijk. En François, die ben ik nog wel eens tegengekomen. En die zegt dan, jij kon patatten voor tomaten verkopen, jij.
0: Dat lijkt me. Jij bent wel een goede verkoopster, hè? Ik denk dat echt.
1: Ja.
0: Wat maakte het? Wat
1: je vond dat leuk. Ik ben graag bij de mensen en ik ben ook wel sociaal. En inderdaad, als er verkocht moet worden, dan probeer ik wel mijn best te doen. En hard te werken, dat was, het was heel, heel tof om te doen.
0: Zat er toen al in.
1: Hela.
0: Harde werkster.
1: Hela.
0: Ja. Christel, ik ben zo blij dat je hier op de camping bent. Echt waar. Als mijn laatste gast van deze zomer. Straks gaan we ook eens kijken naar jouw reisleven. Hè. Maar eerst nog rustig wakker worden. Soul Sister.

0: Pep zijn last thing on my mind. Christel Verbeke ziet heel haar jeugd hier voorbij komen. Ook dankzij jullie berichten.
1: Heerlijk vind ik het.
0: Maar we gaan die jeugd afsluiten. Straks naar je volwassen leven.
2: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
3: Meedoen met al onze wedstrijden.
2: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
3: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
2: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2.
4: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Straks gaan we verder met de zomers van Christel Verbeke in Camping Carolien. En we gaan eens bellen met Bram de Weerman, want die zit ergens op zijn fiets op weg naar de VRT's. Kijken wat dat geeft vandaag.
5: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Hele grote woorden dus, Lucas Lecluze. Maar wat houdt het akkoord precies in?
6: Wel, concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Goed in totaal voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral, de VS kan tegen betaling weliswaar die olie ook afnemen. En dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
5: En wat heeft Venezuela te winnen bij deze deal?
6: Amerikaanse bedrijven zouden $100 miljard investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
5: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Op het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
7: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze dat prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
5: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen die ongerust zijn begeleiden. Dat zegt Stef Rijmakers.
8: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
5: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en de metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
5: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna alweer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn toch nog achtergebleven. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt er met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. En goedemorgen, wat krijgen we vandaag op ons dak?
1: Camping Carolien. Radio
0: 2. Ja, want het is wel belangrijk. Hè. Vanavond is de finale van VRT Zomerhit. Christel Verbeke, wie gaat er winnen, denk je?
2: Ha, de beste. Is dat ja, een antwoord?
0: Nee, dat is geen antwoord. Want ik weet... K3 zit ertussen, hè, met de zomer van Oya Lele. Dat gaat eigenlijk ook een beetje over jullie. Uh-huh. Is dat... Ja, dan, als je diplomatisch bent, dan zeg je... Natuurlijk gaat K3 winnen. Maar als je nu zo echt eens nadenkt... Wat denk je? Wat denk je dat...
2: Ik vind dat wel echt een goede song.
0: Dat is een goede song,
2: en
0: absoluut.
2: Daar gaat het over. Het gaat altijd over wat is het liedje dat de mensen het meest beroerd heeft. Of het meest het zomergevoel gegeven heeft. Mm. En dan denk ik wel dat ze veel kans maken.
0: Absoluut.
2: Maar Sameke Goor is ook, hè. Ik bedoel, de Sam is ook altijd zo enthousiast. Niels zit ertussen met de Joris. Ja, het is moeilijk.
0: Ik denk ook altijd dat er veel op posterboys wordt gestemd. Zo, allez, zo, Aaron Blommaert of zo.
2: Oh, maar Aaron is meer dan alleen een posterboy.
0: Ja, dat is waar. Ik maar ja, dat die... helpt wel, hè.
2: Het helpt, maar ik vind die echt wel zo getalenteerd. Dus eigenlijk gun ik het iedereen, toch?
0: Ja, dat is wat, absoluut. Dat is zo. Maar krijgen we goed weer? Dat is een beetje de vraag. Ergens rond de buurt van Werchter zit Bram Verbrugge op zijn fiets naar de VRT te fietsen. Bram, alles goed?
3: Ja, maar ik ben afgestapt, hè. Voor alle duidelijkheid. Ik ben niet aan het fietsen op dit moment.
0: Nee, dat zou gevaarlijk zijn. Dat, ja. Maar ik vind het altijd tof zo, vanuit de Vlaamse velden. Hoe gaat het weer zijn vandaag?
3: Wel, we krijgen een beetje van alles eigenlijk. Op dit moment hebben we prachtig weer op de meeste plaatsen. Een blauwe hemel. Maar dat gaat veranderen, want boven Frankrijk liggen toch al veel wolken klaar. En die gaan over ons land beginnen trekken in de loop van de voormiddag al. Dus zo meteen in het westen de eerste bewolking. En dat trekt dan in de loop van de voormiddag door naar het oosten. Daar kan al een spatje regen uitvallen, maar nog niet al te veel. Maar dan helaas deze namiddag en ook vanavond, helaas voor Zomerhit, ja, gaat er een meer actieve regenzone over het land trekken. Ja, dan krijgen we toch wel langere periodes van regen. Laat ons hopen dat het meestal al gepasseerd gaat zijn aan, aan de kust tegen vanavond. Maar een beetje koffiedik kijken op dit moment hoe snel het allemaal gaat gaan. Ik ben er trouwens ook al zeker van dat ik op de terugweg kletsnat ga worden wanneer ik vanavond thuis kom. Veel wind, dat heb ik ook al gevoeld vandaag. Het is een zuidwestenwind die waait op dit moment, ja, matig, aan zee zelfs vrij krachtig. Dus in het binnenland is dat 3 tot 4 bevoor, aan zee is dat 4 of 5 bevoor zelfs. En temperaturen, ja, niet al te hoog, niet al te laag, vrij normaal 21 graden vandaag.
0: Dus
3: vanavond gaat die regenzone ons... 21, ja. Ja, dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Dus daar mogen we eigenlijk wel tevreden mee zijn.
0: Ja, dat is, we zijn gewoon tevreden dat er eens water valt. Dat is echt waar. Maar steek je micro toch in je waterdichte rugzakje, hoop ik. Anders gaat dat een dure affaire worden.
3: Ik heb een waterdichte rugzak bij, ik heb een regenjasje bij. Alles voorzien voor vanavond. En het is maar een uur en een kwartiertje ongeveer met wind in de rug naar huis fietsen. Dus dat valt nog wel mee.
0: Ja,
3: als ik thuis ben, kan ik in de douche kruipen, dus ideaal.
0: Dat is, Bram is militair geweest, hè, Christel. Dat is, die mensen zijn maar gewoon. Dat is echt. Dankjewel, Bram.
3: Ja, het is een beetje tijdsmanagement, hè. Bye-bye.
0: Yo, bye-bye. Ja, neem toch maar een poncho mee of een parapluutje als je vanavond naar de VRT Zomerhit gaat. Maar Christel, mag het voor jou 35 graden zijn of toch eerder die 21 van vandaag?
2: Oh, doe mij maar 21.
0: Serieus?
2: Ja, een beetje zuurstof in de lucht en vooral voor mijn tuin, hè.
0: Ja, ja, want je rommelt graag, hè, op vakantie, thuis in de tuin zitten en zo.
2: Sowieso.
0: Ja. We gaan zo dadelijk even naar jouw vakanties. Hoe oud was je toen je Gunther tegenkwam?
2: In 2000. Dus 2025.
0: 25?
2: Ja.
0: En die zomer is daar vlak voor. Zo, ken je die nog?
2: Ja.
0: Veel
2: optreden. Ik heb backing vocals gezongen bij Barbara Dex, bij Gary Hager, Jo Valli. Dus ik ging heel veel mee optreden. En ik had ook eigen bandjes. Dus ja. Ik heb elk park wel gezien om op te treden.
0: Nog voor jij zelf gelanceerd was?
2: Ja.
0: God, dat
2: ja.
0: zijn de besten, hè. Die beginnen als achtergrondzangeres.
2: Hela, daar leer je het.
0: Ah, kijk eens aan. Ik weet niet of Lady Gaga dat ooit heeft gedaan, maar het leek me een goed bruggetje om haar nog eens te draaien. Lady Gaga, Paparazzi, zo dadelijk de zomers van Christel Verbeke.

0: Lady Gaga en paparazzi. Wist je dat Sheryl Crow ook begonnen is als achtergrondzangeres?
1: Nee, helemaal niet.
0: Van Michael Jackson.
1: Amai, maar dat is Michael.
0: Ja,
1: wow.
0: Gustav en Sandrine hier in België, achtergrondzangers ook.
1: Ja, ja.
0: Maar jij dus ook bij Gary Hager.
1: Ja, ja. En ook bij Niels William, Barbara Dex, Jo Valli. Ik heb daar zoveel geleerd.
0: Prachtig, hè? Ja. We gaan straks eens even... Want jij hebt ondertussen wel veel gereisd. Je hebt je schade ingehaald van vroeger.
1: Mm-hmm.
0: Eens kijken waar jij graag op reis gaat. Hoe jij bent op reis. Of we samen op reis kunnen. Dus,
1: ah, ja.
0: Maar zo dadelijk ook Niels William. Die staat hier toevallig klaar. Ik
1: is
0: meen
1: het echt?
0: Ja. Toeval bestaat niet.
2: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
3: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
1: Lotto, omdat het kan.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
6: Zo. De aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
7: Volg de spannende ontknoping vanavond live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
8: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Radio 2.

0: Let.
1: Wat is hier gebeurd, Christel Verbeke?
0: Het is gewoon kei grappig dat dit nummer nu in de playlist staat. Ik heb hierop meegezongen, meegeplaybacked bij Tien om te zien.
1: Echt
0: dat waar? Was ik die achter Niels William stond.
1: Jij was achtergrondzangeres bij Niels William. En jij stond... Wij proberen dat hierop te zoeken.
0: Nee.
1: Jawel, ik zie. Nee. Jij bent het. Ben jij het?
0: Heb je me gevonden?
1: Is it you in een zwart pakje?
0: Ja, met zo'n krullenstaartje en een rode strik.
1: Een rode strik rond je vinger. Dit is zo grappig. Ik herken jou bijna niet.
0: Dat is ook een eeuwigheid geleden, hè, Caroline? Ik was toen, hoe oud was ik? Ik denk 20. Nee?
1: Ja, dat, ja,
0: ik weet niet meer in welk jaar het nummer uitgekomen is, maar dat zal wel zoiets geweest zijn, denk ik. Of zelfs nog jonger.
1: Hij is jouw manager geworden, hè, Niels William.
0: Maar ja, ik ken William zo lang. We hebben zoveel dingen samen gedaan. En zo is K3 ook ergens ontstaan. Hè, van, zeg, wat denkt je met twee andere meisjes? Oh ja, oké, we doen het. Ja, ja.
1: Jongen, wat een held.
0: We go way back.
1: Ja, absoluut. Ja, je eerste zomer met K3 hè, in 1999 veroverden jullie als fijne vleeswaren, hè, zoals Marcel van Tilt jullie toen noemde, Vlaanderen. Sindsdien waren de zomers toch wel compleet anders dan wat jij gewend was.
0: Ja.
1: Wat herinner jij je van die eerste zomer?
0: Die eerste zomers hebben wij overal in Vlaanderen opgetreden. Wij zijn op elke pensekermis geweest. Wij hebben echt overal gespeeld. En dat waren hele drukke dagen. Ik zit nu terug ook in de auto, want wij hadden wel iemand die met ons reed. In de auto kaartjes te tekenen. Het waren zo handtekeningkaartjes die we uitdeelden.
1: Ja, vandaag zijn dat selfies toen, maar handtekeningkaartjes.
0: En terwijl we in de auto zaten, moesten we dat dan zitten tekenen. Ik denk dat wij soms 5-6 optredens per dag wel deden.
1: Wat?
0: Ja, maar dat kon ook, hè. Jong en klaar om de wereld te veroveren. Dus dat was hard werken, maar dat was vooral ook doen wat ik het liefste wou doen. En dat was zingen en optreden.
1: Ja,
0: ja.
1: Dus dan nam je dat er allemaal bij. Want ja, dat was aan bijslapen in de auto, van hot naar her.
0: Ja, ja, en werken ondertussen ook nog. Hè. Ik was toen nog aan het werk in de bank.
1: Wat lief!
0: Ja, ja, ja, ja. Ik weet nog dat ik soms naar Tien om te zien moest. En dan de dag nadien opnieuw. En dat mijn mama dan mijn kleren waste 's avonds om dat dan terug te brengen. Ja, dat was wel echt heel pittig in het begin.
1: Was dat toen ook al voor kinderen, want jij zat 's avonds laat nog op te treden?
0: Wel, in het begin was dat vooral voor gezinnen, maar wij vonden dat niet fijn om 22:00 s'avonds in een tent de papa's met de kinderen in hun nek te zien staan, snapte? Zo. Ja. We hadden zoiets van, oei, wat gebeurt er hier? We ontdekten dat de fans toch echt wel heel jong waren. Dat is ook een beetje de reden geweest waarom dat wij met Studio 100 dan de betere plekken uitgekozen hebben om voor kinderen op te treden.
1: Oké, veel zomers gewerkt. Want dat is bij artiesten altijd... Die moeten gewoon hard werken in de zomer. En je hebt dan nog eens een man die artiest is.
0: Ja.
1: Gaan jullie dan buiten het seizoen op vakantie?
0: Ja, en dat is ook het beste. Tijdens het seizoen, dan moet je gewoon knallen. Het is goedkoper, er zijn ook minder mensen.
1: Minder kinderen.
0: Leukere plekjes die vrij zijn. Dus ja, mijn ventje en ik, we hebben wel gereisd. Ook voor de kinderen er waren.
1: Maar hoe doe je dat dan met kinderen? Want als jullie allebei zo hard moeten werken tijdens de zomer...
0: Ja.
1: En die kinderen, ja, die willen ook eens op vakantie.
0: Hun netwerk aanspreken. Hè. Ik denk dat dat voor zoveel ouders is. De oma's, opa's, de mensen rondom u. It takes a village to raise a child.
1: Maar
0: dat is bij ons niet anders.
1: Absoluut, ja. Ik wil wel eens weten, want ik vraag dat aan al mijn gasten, beste Christel. Hoe ben jij eigenlijk op reis? Hè? En dan vraag ik mij altijd af, zouden wij samen op reis kunnen? Want dat is moeilijk, hè, een reismatch vinden.
0: Het is een beetje te zien of ik met mijn gezin op vakantie ben of alleen.
1: Ah ja.
0: Dus dat moet me wel helpen. Als het mijn gezin is, dan wil ik wel op voorhand een aantal dingen toch echt wel geboekt hebben. En ik ga soms zover dat ik ook het restaurantje al geboekt heb.
1: Oh, wacht.
0: En, ja.
1: Ja, echt?
0: Ja,
1: ja, ja, maar dat is, moeder brengt structuur, dat is mooi. Maar toch eens kijken. We gaan zo dadelijk de snelle vragenronde doen.
0: Top.
1: Wie is Christel Verbeke op vakantie?

0: PhD en I Won't Let You Down. Ja, het is een fijne ochtend hier.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker.
0: En dat heeft allemaal te maken met Christel Verbeke. Christel, hoe ben jij op vakantie? Dit is een snelle vragenronde.
3: Oké. Okay.
0: Dus, we zien wel waar we belanden of alles op voorhand gepland.
3: Alles op voorhand gepland.
0: Budget onder controle of het is vakantie, we kijken er niet naar.
3: Budget onder controle,
0: Tuurlijk. Kinderen krijgen inspraak op vakantie of kinderen volgen de ouders.
3: Inspraak.
0: Vroeg opstaan en alles uit de dag halen of een beetje dolen moet kunnen.
3: Dat vind ik een moeilijke. Doe toch maar vroeg opstaan.
0: Kerkje en een museum of platte rust op het strand?
3: Kan allebei, maar als ik moet kiezen, kerkje en museum.
0: Italiaanse kitsch of Las Vegas kitsch?
3: Ja, ook daar. Ik hou van allebei.
0: Dat mag, hè?
3: Italië.
0: Jee, Vlamingen op vakantie of... Oh nee, Vlamingen op vakantie.
3: Oh nee, Vlamingen op vakantie.
0: Dank je voor je eerlijkheid. En nu een heel moeilijke. Amai, dit is wel heel smerig. Met of kinderen op vakantie? Met of zonder kinderen op vakantie?
3: Met.
0: Een rooftop bar in een heel chic kleedje of de lokale streetfood in een barakje op je flipflops?
3: Oh, maar daar kan ik niet tussen kiezen. Ik vind dat de twee zijn plek moeten krijgen op vakantie. Ja.
0: Stel, je moet alleen op reis of een groepsreis?
3: Alleen.
0: Zelf koken op reis of no way, het is vakantie?
3: No way, het is vakantie.
0: Pintje van het vat of een margarita?
3: Pintje van het vat.
0: Dobberen op je luchtmatras of een stevige bergwandeling?
3: Doe maar dobberen.
0: Doe maar dobberen?
3: Doe maar dobberen.
0: Oh, ik denk dat we wel... Ja, pas op. Ik weet niet of we zouden matchen.
3: Zou dat moeilijk zijn?
0: Ja, ik word al zo wat moe van al dat geplan op vakantie.
3: Als je het niet plant, heb je soms het risico dat je er niet binnen geraakt. Snap je? Dus dat is niet... Allee.
0: Maar dat is toch ook vrijheid om te zien, we zien wel wat de dag brengt. Hoe voel ik mij vandaag? Hoe gaan we een beetje...
3: Ja, maar het is ook een beetje te zien welk soort vakantie. Er zijn natuurlijk strandvakanties en dan kan het me allemaal niet schelen. Maar als ik echt zo een rondreis gepland heb en ik ben dan eindelijk daar, dan wil ik toch wel... Allee, bijvoorbeeld onlangs in Florence, Firenze, ik wou de David zien van Michelangelo.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja, ik heb wel 2 uur in de rij gestaan, hè, nu omdat ik het niet op voorhand gepland had.
0: Ja, maar dat snap ik.
3: Voilà.
0: Ja, maar kan je ook bijvoorbeeld... Weet je al meteen van... Je maakt bijvoorbeeld een rondreis.
3: Ja.
0: Op die dag ga ik naar dat hotel en dan gaan we naar dat hotel.
3: Ja.
0: Dat weet je op voorhand.
3: 100%. Dat moet in orde zijn, hè, Caroline.
0: Ben je van de controle, Christel?
3: Ja, een beetje.
0: Ja, maar ja, als je gezin ook zo is, is dat fantastisch. Hè? Dat is,
3: Ja, ik heb ze het zo geleerd, denk ik. Allee, het geeft een rust. Ik hou niet van op het laatste moment nog alles moeten plannen en dan... Nee.
0: Maar budget ook onder controle. Hè?
3: Vind ik een belangrijke. Ik bedoel, het mag echt wel een goed hotel zijn, maar ik wil het wel op voorhand weten wat ik eraan uitgeef. En ik weet ook op voorhand hoeveel mijn budget is dat ik eraan uit wil geven aan heel mijn vakantie.
0: Ah, echt?
3: Ja, maar er zijn zoveel mensen die achteraf zich pijn doen als de visa-afrekening komt.
0: Hey, maar die creditcard, dat is,
3: voilà.
0: Dat is een lastig.
3: Ik raad het ook aan van, weet gewoon op voorhand wat het maximum bedrag is dat je per dag kan uitgeven.
0: Je zit daar snel aan, hè? Een ijsje hier, voilà. Een cocktailtje daar.
3: Een museum, een ingang, ja.
0: Ja, meestal, mensen mispakken zich vaak.
3: Voilà.
0: Je zou wel goed zijn voor mij om mee op reizen. Dat is wel een feit. Je zou goed zijn voor mijn budget. We zouden van alles gezien hebben.
3: Ja.
0: Dat is wel, als ik veel energie heb, Christel, dan ga ik met jou mee.
3: En toch een beetje dobberen.
0: En een beetje dobberen af en toe.

0: Christel Verbeke en Jean Thomas, als die op reis gaan, waar gaan die dan eigenlijk naartoe? Vraag jij dat ook af? We gaan er straks eens even op door.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Radio 2.

0: vraag. Ik wou eigenlijk vragen. Ik heb hier een probleem met mijn micro. Christel is mij aan het helpen. Ja?
1: Nee?
0: Is mijn micro weg?
1: Ja, hij is gevallen.
0: Hij is gevallen. Ik zou hem moeten vastpakken zoals een influencer.
1: Zo, ja. Gaat dat lukken?
0: Dat gaat lukken. Het gaat lukken. Als ik hem vasthoud, is het goed. Ja, jongens, dat is live radio. Hè. Ik wou net vragen, Christel Verbeke, die voor haar gaat... Ben jij dat? Gaat dat over jou?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ah, jullie waren al samen toen hij dit...
2: Ja. Ik blijf dat zo'n mooi nummer vinden. Ik heb elke keer kippenvel als hij dat zingt.
0: Maar ja, jij zat dat hier van A tot Z mee te zingen. Ja. Ik dacht, die Christel is dat waarschijnlijk al beu, maar dat is dus totaal niet.
2: Ik ben zijn grootste fan.
0: Ah, dat is toch mooi. Hoe lang zijn jullie samen?
2: Nu 26 jaar.
0: 26, mooi.
2: Ja.
0: En sinds 2017 heb jij eens eindelijk tijd... He, dan ben je losgeknipt, min of meer, van K3. Afgelopen tijd niet, maar gewoon. Ineens had jij zomers.
2: Ja, weet je, tijdens K3 konden we af en toe ook wel iets opeisen. Zo van, dan gaan we met vakantie. Maar ja, het is wel een ander leven. Hè. Als je niet meer in de zomer zo vaak moet gaan optreden, dan kun je wel beter plannen. En we hebben wel de wereld gezien. Allee, stukjes die we wilden zien.
0: Ja, want ik vraag dat aan iedereen die hier te gast is. Wat is je absolute nummer 1 reisbestemming?
2: Amerika.

0: Ja?
1: Ja, de rondreizen die we gedaan hebben met de kinderen, dat was fantastisch. Van San Francisco tot L.A., Sequoia, met die mega grote bomen.
0: Ja, de Amerikaanse natuurparken zijn fantastisch.
1: Fantastisch. Hè? En zo leuk om te doen met kinderen. Uw boterhammetjes mee in een rugzak en dan zeggen, pas op, want hier zitten beren.
0: Ah, ja.
1: Dat was echt de max. Ja, ja.
0: En mogen ze mogen meebeslissen, hè, de dochters, als
1: zeker.
0: Er op vakantie gegaan wordt.
1: Zeker, omdat... Allee, je doet dat met een gezin. Ik ben ook blij, ze zijn nu 19 en 21, dat ze nog mee willen. Want ze zeggen toch altijd, je hebt 18 zomers met je kinderen. En dan is het, hè?
0: Maar tegenwoordig hebben die geen geld meer. Hè? Dus de ouders die trekken de portefeuille op en die blijven meegaan. Dan zeg je, je raakt daar niet meer vanaf.
1: Ik vind het gewoon fijn dat ze meebeslissen inderdaad waar we naartoe gaan.
0: Ja, deze zomer zijn jullie 10 dagen Noord-Italië gaan doen.
1: Ja.
0: Zijn ze meegegaan?
1: Zeker, zeker. Ja, ja, het was vrij snel. Ik denk dat we 27 juni of zo vertrokken zijn. Dus zo net voordat iedereen vertrok. En we zijn naar Milaan geweest. Prachtige Domo. Allee, ik vind Milaan ook echt een hele fijne stad.
0: Noord-Italië is wel je ding, hè?
1: Ja, ja, ja, wij hebben het echt voor Italië. We zijn daar ook getrouwd.
0: In Venetië.
1: En ik waren ook al een aantal keer in Venetië geweest. Ja, ik weet niet, misschien ben ik in een vorig leven wel Italiaanse geweest of zo.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Nee, ja, je hebt geschiedenis gestudeerd. In Italië kan je dan wel echt je hart ophalen. Word je dan zo de onderwijzeres van het gezin? Luister eens, kindjes.
1: Ja, misschien een beetje. Zo toch dat ik altijd de combi wil doen tussen lekker eten, een beetje slenteren, winkeltjes zien, maar vooral toch ook wel een museum binnengaan, een kerk binnengaan. Ja, dat vind ik wel heel fijn.
0: Dat is wel een beetje de valkuil op vakantie. Van, we zijn hier nu toch, dan kunnen we dit en dat maar eens beter bezoeken. En ook dat, want dat ligt maar op 75 kilometer en zo'n dingen.
1: En, maar ik heb dat dus allemaal voorbereid. Hè. Ik heb dat niet voor, hè, Caroline, dat je dan eigenlijk teleurgesteld bent. Nee. Ik vind het fijn hoor, dat je uitstappen doet, ook als je op één plek zit. Ja, ja.
0: Ja. Je zei het daarnet al, je bent getrouwd in Venetië. 20 jaar later heb je dat nog eens opnieuw gedaan in Las Vegas.
1: Ja.
0: Je hebt geen idee, wat is dat toch met die BV's? Die gaan allemaal terug opnieuw trouwen in Las Vegas. Kelly en Sam ook.
1: Weet je, ik hou van Amerika, ik hou van mijn ventje. En ik had zoiets van, we zijn zoveel jaar samen. Ik weet nu niet meer hoe lang het was. Was het nu 20 jaar getrouwd? Denk het, ja. Laat ons gewoon onze vows nog een keer vernieuwen. En hij zei ja. En ik dacht van, oké, we zijn dan in Las Vegas. Elvis is getrouwd in dat kapelletje. Laat ons eens zot doen. Voilà. Wij vonden het heerlijk dat de kinderen er ook bij waren. En het was dus Elvis zelf die ons nog eens opnieuw getrouwd heeft. Hè.
0: Pardon?
1: Ja, ik heb er foto's van.
0: Ah, ja, ja, tuurlijk. Maar er zijn veel Elvissen, hè, in Las Vegas.
1: Elvis bij ons. Ah, ja.
0: Ja, tuurlijk,
1: het was heerlijke kitsch.
0: Zijn er ook zo plaatsen waar ze jou nooit zullen zien op vakantie? Zo echt, daar wil ik nu eens nooit meer naartoe? Of daar wil ik überhaupt nooit naartoe?
1: Goh... Ik wil alles wel een kans geven of zo, maar ik weet dat ik een beetje teleurgesteld was in Marrakesh.
0: Ja.
1: En ik hoor heel veel mensen zeggen, hoe kan dat nu? Dat is daar fantastisch. Lekker eten, de geuren, de kleuren van Marrakesh. Misschien was ik op een fout moment daar, maar ik vond het zo'n beetje opdringerig allemaal.
0: Je hebt de lovers en de haters.
1: Ja, het was heel druk. Heel veel mensen, ook in de souks. En ik had een beetje een dubbel gevoel. Dus...
0: Ja, maar het is zo, ja. Je wordt aangeklampt heel de tijd, hè? Dat is zo.
1: Ja, en daar hou ik niet zo van.
0: Nee.
1: Ineens,
0: ben je ook een afdinger? Zo echt als je naar een marktje gaat? Dat je...
1: dat vind ik zielig. Die mensen hebben al weinig. Maar ik vind het wel stom als je ineens een aap in je handen krijgt om daarmee op de foto te gaan. Dan denk ik, ik wil niet met een aap op de foto. Snap
0: ja,
1: je?
0: En zo? €7 voor een foto. Zo. Dat,
1: ja. Maar nee, het zal ook wel mooie plekjes hebben, hoor. Daar.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, goed. Ben je klaar voor de campingdisco zo dadelijk? Over 10 minuten gaat hij open, hè? Dan ga jij de platen draaien.
1: Ik vind het een top idee.
0: Ik ook. Ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat aankomen. Ondertussen Ike en Tina.

0: Davina Michel, Would I Be Friends With Me? Zo dadelijk de campingdisco met Christel Verbeke. Ze is in haar platenkast aan het trommelen. Zo.
1: Doe de dansschoenen aan, hè, mannen.
0: Ja. VRT
2: Radio 2. Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
3: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
2: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
4: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
2: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
4: En amusant.
2: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
5: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
2: Ah, ja, ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg. AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Ah, AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: Ik heb in Camping Carolien vandaag geleerd dat Christel Verbeke vroeger bij de Vrije Radio in Hammen heeft gewerkt. Ah wel, ze mag nu nog eens de plaatjes kiezen. Na het nieuws gaan we de Camping Disco openen.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden, zegt Stef Rijmakers.
8: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
7: 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Maar voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
9: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, mogen tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
7: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn wel vervangbussen ingelegd. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump pakt groot uit met die deal op sociale media. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
10: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olie-industrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
7: Dankjewel, Lucas. En in Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zit er ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden terug te vinden, maar ze staan er wel alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
0: trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
7: Vandaag eerst opklaringen, maar daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond kunnen dat buien of onweersbuien worden bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Op de snelwegen zijn er nauwelijks vertragingen op dit moment. Geniet er nog van, want volgende week barst alles weer los. En zoals je daarnet hoorde op nieuws, rijden er dus geen treinen tussen Brugge en Knokke. Passagiers moeten overstappen op een vervangbus.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
11: Maatkasten Online.
1: Radio 2.
5: Camping Carolien.
1: Carolien de Bekker.
6: DJ Christel Verbeke.

0: Je bent beland in de disco van Camping Carolien met DJ Christel Verbeke, haar favoriete zomerplaten. Deze, dit is al zo goed, Christel.
1: Echt, hè? Deze is eigenlijk voor op het grasmachine.
0: Wat?
1: Ja, als ik het gras afrijd, dan heb ik zo'n playlist. En deze staat ertussen. Zo, yeah.
0: Ah, heb je zo'n tractorkje?
1: Ja.
0: Echt? Ja. Oh, ik zie jou nu zo met een strooie hoed, grote zonnebril, oortjes in.
1: Nee, het is mijn klak en een vuil broek aan. Hè. Het is om te werken. Hè.
0: Ja, zo'n goede tuinbroek. Ja. Schitterend. Maar je bent ook naar het concert geweest van Bruno Mars.
1: Ja, Bruno is een max. Hè.
0: Ja.
1: Oh, ik vind hem ook sexy. Zijn moves en hoe hij het publiek bespeelt. Een beetje humor erbij. Zingt goed. En een fantastische band.
0: Mm. Ja, je playlist is vrij funky, moet ik zeggen.
1: Ja, dat zit erin, hè.
0: Ja, maar we gaan toch eens een paar versnellingen lager, want deze stond er ook in.
1: Oh,
0: zo jazzy, soulful, Marlena Shaw.
1: Ja, heel mooi, hè. Marlena is de max. Ik hoor haar heel graag zingen. Ja. Ja.
0: Is dit voor jou zomer?
1: Ook. Ik vind een zomer kan zo ook een beetje tot rust komen zijn. Hoor, hoor. Hoor je het? Voel je het?
0: Ik voel het.

0: Christel, ik zie jou en Gunther, of zal ik zeggen Jean Thomas, zo met gedempte, lichte, energiek, slogen door de woonkamer wanneer de kinderen niet thuis zijn.
1: En zelfs als de kinderen thuis zijn, weet je dat wij elke dag een dansje doen?
0: Nee.
1: Ik zweer het u. Meestal als we aan het koken zijn, komt hij even binnen. Kom, we hebben nog niet gedanst vandaag.
0: Maar, dat is echt zeker? Waar?
1: Ja.
0: Dat doet mij denken aan
1: zalig.
0: David Beckham en... hoe heet ze nu?
1: Victoria.
0: Victoria, die doet dat ook elke dag zo.
1: Oh my god, wij zijn de Vlaamse Beckhams.
0: Ja, jullie zijn de Vlaamse Beckhams. Waarom heb ik dat nog niet eerder gezien? We gaan naar Coldplay, Christel. Een van de beste festivalconcerten dat jij ooit gezien hebt.
1: Ja, Werchter. Ik herinner me nog dat ik daarmee... Ik ga altijd met een aantal vaste buddies van vroeger. En Coldplay, ik had die nog niet live zien optreden. Dat was mijn eerste keer. En weet je, die grote ballen die ze, die ze op de weide gooien en zo... Maar vooral de energie die die band met zich meebrengt is enorm. Oh, voelt het? Dus je staat daar met een pintje, met je vrienden. En ineens beginnen die en denkt, amai, wat hoor ik hier? Voelt het komen, Caroline?
0: Voelt het komen. Ik was er niet bij en ik heb er spijt van. Maar ja, bon, wat niet is, kan nog komen.

0: Ik heb hier net geleerd van Christel Verbeke dat als je naar een concert gaat, dat je naast de PA moet gaan staan. Dat is zo de technische boot. Dat is de beste plek dan, hè?
1: Wauw, de beste klank is daar, hè?
0: Ah ja, ja.
2: Vind ik.
0: Ja, dat weet je, dat weet je. Je bent de kenner. Weet je wat ik altijd zo... Coldplay, als je naar zo'n optreden gaat, overal in dat publiek al die lichtjes van de gsm's.
1: Ja.
0: Vroeger waren dat echt aanstekers, hè. Jij hebt die evolutie nog gezien van de aanstekers naar de gsm's in het publiek.
1: Ik moet zeggen, ik heb het nu onlangs mogen meemaken op het podium waar het doet met jou als artiest als je al die lichtjes van de andere kant ziet. Het is beter dan een aansteker.
0: Ja.
1: Het is de waanzin. Het is echt, dat pakt op de nasem soms als je daar staat.
0: Emotioneel.
1: Zeker.
0: Heb je dat soms dat je zo aan het optreden bent dat je denkt, ik ga moeten janken? Goh. Niet goed voor de stemmen.
1: Goh. Ja, toch dat je het zo even heel hard voelt binnenkomen. Zo. Ja.
0: Ja. Ja. Zijn optredens beter geworden? Is het leuker geworden doorheen de jaren?
1: Ja, ik vind technisch is alles maar zo echt... Je zit in een zetel te zingen, hè, door die in-ears. Vroeger was dat dan op monitors die voor je lagen. Daar ging ook alle klank van de gitarist in. Dus dat was veel minder gespecifieerd. In je oortjes hoorden echt... alles heel goed en hoe jij het wil. Dus dat is wel een vooruitgang.
0: Oké, Christel gaat hier voor de good vibes op de campingdisco. Zo dadelijk de plaats van de jaren 80 waar mensen heel erg op gedanst hebben samen met hun haarborstel in hun hand. Dat is voor zo dadelijk.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Radio 2.

0: Christel Verbeken is wild aan het gaan.
1: Ja.
0: Hier in de campingdisco. Waarom deze Irene Cara? What a feeling.
1: Je voelt het, hè. Het is gewoon een typisch jaren 80 plaat. En ik denk, het kan niet anders dan dat hij bij ons thuis in de jukebox gezeten heeft.
0: Ja, bij jou, in het café van je ouders.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat was toch echt een plaat die iedereen leuk vond.
0: Ja, dat is 1983. Nu is er TikTok, maar in de jaren 80 leerden meisjes dansen voor de spiegel met Flashdance. Hè?
1: Ja.
0: Met dit nummer.
1: Knap, hè. En iedereen moest dan ook zo van die beenwarmers hebben en dan zo'n zwarte maillot en dat daar zo in de krul.
0: Ja. Heb je dat zo met de haarborstel was dat dan, hè?
1: Op het bed, met de schoenen van ons mama. Ja. Natuurlijk.
0: En ik ben zo blij met jouw playlist, Christel, al was het maar voor deze plaat.
1: Oh!
0: Ja.
1: Dat is nog de klassieker uit de jaren 80, hè?
0: Ja, Italiaanse Italo-disco was dat. Maar wat een opbouw heeft deze plaat.
1: Goed luister, die vrouw is een waanzin.
0: Mattia Bazar.

0: Jezus, wat een opbouw, na opbouw, na opbouw.
1: Echt, ik voel het. Dat is ook wat ze zingt, hè.
0: Ik ook. Ja, dat is... Ik ben wel wakker.
1: Amai.
0: Mattia Bazaar en Ticento, de zomerplaylist van Christel Verbeke. We gaan toch eens een versnelling lager, beste Christel.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Despacito.
1: Christopher Beke, jij mag straks niet meer binnen thuis.
2: Ik denk, als mijn ventje aan het luisteren was, heeft hij de radio gegarandeerd afgezet. Dit is een song die 2017, toen wij in Amerika waren en aan het roadtrippen waren, super vaak gedraaid werd op de radio. En mijn ventje had elke keer iets van... Dat meende niet, zet dat af. Dus voilà, deze moest er gewoon tussen. Sorry,
1: Espa, al die liefde van daarnet is allemaal down
2: despacito.
1: The drain.
2: Despacito.
1: Ja, despacito, echt waar.
2: Oh, dit. Oh. Ja, nu zit ik buiten bij ons op het terrasje. Meestal iets op de barbecue of gewoon iets lekkers aan het eten met gezinnetje. Elke zomer deze. Buena Vista Social Club.
1: En Chan Chan.
2: Oh, heerlijk.

0: The Weeknd en Blinding by the Lights. Allee, Blinding Lights eigenlijk.
1: Je zou bijna denken dat het vandaag heel de dag zonnig blijft bij deze muziek, toch?
0: Ja.
1: Dat gevoel.
0: We hebben daar straks geleerd dat dat niet het geval gaat zijn. Dat er een serieuze dretsregen gaat overkomen. Mensen zijn hier heel hard aan het genieten van jouw playlist, Christel.
1: Ja?
0: Echt, ja, maar oh, wat een topkeuze ook. En het wordt nog beter. Je blijft eigenlijk vrij modern. Ethisch komen ook nog af en toe langs, maar ja.
1: Zeg maar, modern, dat is zo een fout woord, hè. Dat zo modern willen zijn. Weet je wat ik bedoel? Ik ben toch een moderne mama.
0: Ik heb nooit dat gevoel van jou gekregen dat je kost wat kost verkrampt modern wil zijn. We gaan wel naar Harry Styles. Jouw keuze of die van je dochters?
1: Ja, toch wel die van mij.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord.
5: Natuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
0: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
7: Volop leven start met Delhaize. Trotse partner van Hockey Belgium.
8: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
9: Als de muur konden praten.
8: Al de hits van Wiltura in één concert. Op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
10: Radio 2. Radio 2.

0: Watermelon Sugar van Harry Styles. Christel Verbeke, echt een mooie zomerplaylist. We gaan zo dadelijk ook naar Madonna. Hè. We blijven niet de Madonna van de jaren 80, maar echt die van nu. Want ja, she's back. Hè.
1: She's back. En ik ga het u vertellen. Op een avond, we hebben tijd, hè. Op een avond zit ik alleen thuis. Het was heel, heel warm. Heel, heel warm. En ik denk, oh, ik ga nog een beetje buiten liggen. Ik schenk mijn glasje.

0: ben in eenmaal alleen en ik denk, oh, ik ga zoals vroeger doen. Een album opzetten en direct naar de songteksten ook beginnen kijken. Vroeger had het daar heel
1: zoals
0: veel tijd.
1: Boekske,
0: zoals in
1: het
0: boekje van de CD. Ja. En Madonna, haar nieuw album, heb ik op die manier ontdekt deze zomer. En ik ben zelfs helemaal in mijn eentje, in mijn bikinietje, op mijn terras beginnen dansen. Zo leuk vind ik Madonna. Nog steeds.
1: Het is waar, het is een supergoed album. Ja. Het klinkt ook wel een klein beetje 90s en Nelly, zeg.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Zoals toen.
0: Confessions, een beetje, ja.
1: Ja, en de Grammys die ze ermee binnenhaalt of gaat halen, dat gaat geweldig zijn.
0: Ik hoop het.
1: Ik hoop het ook, echt. Hier is ze, met Sabrina Carpenter. And Bring Your Love.

0: And I want to talk about.
1: Ze is ondertussen ver de 60 in. Wat is ze, 68? Zoiets,
2: Madonna? Geen idee, maar ze, allez, ze doet het toch maar weer. Hè?
1: Ja, ik zou zeggen, zou je ook willen doorgaan tot je 68ste, maar je bent gestopt met zingen.
2: We zingen wel, maar ik ben nog heel veel televisie aan het maken.
1: Ja, absoluut.
2: Daar staat geen leeftijd op, hè?
1: Nee, en woensdag is het weer zover. Jouw nieuwe programma Christel komt eraan.
2: Voilà. Ja, zeker kijken, hè. Ja, sterke madame met hele goede verhalen.
1: VRT1. Wordt mooi. Maar ik heb hier ook zeer enthousiaste mensen in mijn...
2: In de auto zitten?
1: Appbox. Sorry, brain freeze. Chris uit Aflichem vindt dat we nog een uurtje moeten doorgaan, beste Christel. Maar hey, Chris, je weet niet hoe duur die Christel is.
3: Caroline de Becker. Radio
1: 2. Nee, we hebben niet moeten betalen. Helemaal vrijwillig zit ze hier. Echt, met geweldige platen. Back to the 80s, Christel. Oh. Die sfeer.
2: Ja. In de auto, rijden en dan deze nummer op. Voorzichtig zijn, maar toch genieten. Boys of Summer. Zalige plaat.
1: Van Henley.

0: Christel Verbeke, dat is zo echt een plaat die je voelt. Vind je, je voelt de 80's als je...
1: Helemaal. Ik blijf toch echt een kind uit de jaren 80 ook, zeg.
0: Ja.
1: Qua muziek, hè.
0: Goh. Wel, hè? We begrijpen elkaar. Maar we gaan toch even naar de 90s, want jouw laatste plaats, dat is toch ook echt zo'n lekker funky knallertje.
1: Het is de periode dat ik met mijn eigen bandje funk aan het spelen was en dat ik Jamiroquai ontdekte en echt het waanzinnig goed vond. Heel nieuw, heel anders. En het nummer zelf is Cosmic Girl. Ik voel me af en toe wel een beetje zo.

0: Jouw playlist heeft mij heel blij gemaakt, Christel Verbeke.
1: Oh, graag gedaan.
0: Met jou sluit ik echt graag de camping af. Het was een heerlijke zomer. Dankjewel iedereen om te luisteren. Volgende week is het weer aan de Weekwatchers met Ruben. Wat ga jij nog doen? Niet veel, hè?
1: Zo weinig mogelijk eten maken voor mijn ventje voor hij vertrekt naar zomerhit.
0: Ah ja, tuurlijk. Veel succes aan Jean vanavond en aan alle kandidaten.
2: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
3: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
4: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
5: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
5: Is er nog iets dat hij kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
6: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In het zuiden van Oekraïne waren er opnieuw Russische luchtaanvallen. In de regio van de havenstad Odessa is 1 dode gevallen en minstens 3 mensen raakten gewond. Gisteravond bestookte Rusland ook de regio rond de hoofdstad Kiev. Na verschillende explosies ontstond daar brand en daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio 27 doden gevallen. Meer dan 40 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
11: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
10: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook bij ons kinderen heeft verwekt. De man heeft in Nederland meer dan 100 kinderen verwekt en is er ook nog altijd actief. Het Geneesmiddelenagentschap zal nu onderzoeken of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd of online contact had met wensouders. Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn lokaal vervangbussen ingelegd. En 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
12: Blijkt dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, maar wordt tegengehouden van binnen de regering uit. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
10: Eerst nog opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen, tegen vanavond buien of onweersbuien en 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan en dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel. Ondertussen bijna 11:03. Het verkeer vertraagt op de E40 van Brugge naar Gent. Iets voor Aalter. Daar zijn de rechter- en de middenrijstrook afgesloten voor een medische interventie. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 tussen Massenhoven en Ranst. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Brugge en Knokke. Passagiers moeten daar overstappen op een vervangbus.
13: Radio 2, top 30.
14: Karen Meijne.
1: Een heel fijne zaterdag. Dit is hem weer, de populairste hitlijst van Vlaanderen. Vandaag voor de laatste keer live van in onze studio in Blankenbergen. Want vanavond weten we wie de VRT Zomerhit van 2026 in haar of zijn kast mag zetten. Er is hier best al wat bedrijvigheid. Je kan daar de hele dag getuige van zijn bij Radio 2. Heel wat artiesten die in die Radio 2 top 30 staan, die lopen hier vandaag gewoon rond. Misschien zijn ze wel aan het luisteren, benieuwd op welk plekje ze in de lijst terechtgekomen zijn. Blijf dus gezellig meeluisteren. En dan kan je straks onder andere getuige zijn van een nieuwkomer in de lijst. Een nieuwe? Dat betekent ook afscheid nemen van iemand. En deze week is dat van Somber en Homewrecker.
15: Verdwenen uit de

0: Het is dus afgelopen voor deze summer. Oké, Homewrecker houdt het dan niet meer. Als je fan bent van Summer, blijf vandaag. Je blijft niet op je honger zitten, hoor. Nee. Want straks in de top 10 is hij ook vertegenwoordigd. Voor we die nieuwe top 30 aftrappen, even luisteren hoe die top 3 een week geleden precies klonk.
1: Radio 2 top 30, 3.
0: 7 dagen geleden dus in de top 3, Cameron Whitcomb. Hij zal daar vandaag zijn positie kunnen verdedigen of niet. Zijn er kapers op de kust? Het kan zijn, hè? 100 dagen zonder jou, nu haal ik tranen van goud. Tweede plaats was vorige week voor dit tweetal. Aaron Blommaert samen met zijn Zoe Levi en Tranen van Goud. En dit stond vorige week op 1.

stond een week geleden niet alleen aan de nooduitgang, maar ook aan de VIP-ingang van de top 30. Want hij stond helemaal populair bovenaan in die hitlijst van Vlaanderen. Over een klein uurtje weten we dus wie deze eer deze week te beurt valt. Blijft toch altijd wel een klein beetje spannend, vind ik. We beginnen vandaag op 30 natuurlijk met een rustpunt. Dat is Olivia Dean. Ze zal misschien van haar laatste week kunnen genieten op 30. Dit is So Easy.

Ik heb zo'n klein vermoeden dat ze volgende week gewoon lekker kan uitslapen op zaterdag voormiddag. Hoogstwaarschijnlijk aan haar laatste week top 30 toe. Livia Dean en So Easy. Was het leven op dit moment ook maar zo easy voor deze Isabelle Abe? We wensen haar nog altijd heel veel.

Het blijft zo'n leuke single, hè. Smeek maar niet om mij. 10 weken, top 30 achter de kiezen. Je hoorde op 29 Isabella A. En de Bausa bewijst al 14 weken lang. Ze wijzen naar het noorden. 3 plaatsen gedaald wel. McNatic deze week op 28.

0: maakt kans op die felbegeerde zomerretrofee vanavond. In de top 30 op 27. Sam Goris en Rak. Zometeen de eerste en meteen hoogste nieuwe. Radio 2,
1: top 30. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
11: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
15: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Nieuw in de Radio 2 top 30.
5: Radio 2 top 30 nieuw.

0: Vandaag slechts één nieuwkomer in de top 30.
1: Radio 2, top 30.
0: Maar wat voor een, hè. Op zijn lichaam is denk ik geen enkel plekje meer vrij om nog een tattoo op te zetten. Hij staat helemaal vol, maar in de Radio 2, top 30 maken we met veel plezier plaats voor hem. Hè. Je hoort de Teddy Swims, nieuw op 26 met Break Up in Reverse. 25, die houdt het eerder bij plaktattoos. Dit is Cammy. Radio 2, top 30.
2: 25.

0: Radio 2 Top 30.
1: Hij gaat zo een druk najaar tegemoet, hè, Berre, als je zijn agenda ziet. Optreden in Nederland, maar ook in Duitsland, Polen, Tsjechië. In Frankrijk, hij speelt in Parijs binnenkort, maar ook Londen staat op zijn planning. Maar hij mag natuurlijk ook niet ontbreken in de Radio 2 Top 30. Yesterday, Today, Tomorrow op 24. Ondertussen een minuutje over 11:30 geworden op de E40 van Brugge naar Gent. Ruim een half uur file tussen Oostkamp en Aalter. De weg is daar vrijgemaakt. Er staat een kijkfile richting kust, die is nu wel aan het oplossen. Ook elders op de snelweg zijn er wat kleine vertragingen van hoogstens 5 minuten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Radio 2 Top 30.
4: 23.
5: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: Er wordt hier flink mee gezongen. Straks, zowel de host van VRT Zomerhit als één van de 10 genomineerden natuurlijk. Hè. Hij speelt een dubbelrol, maar beide rollen gaan hem zo goed af. En weer gestegen. Geen 13e ongeluksweek dus voor Niels de Stadsbader. 1 plaats winst, vuur en vlam op 23. En deze zet de dansvloer in vuur en vlam. En dat bewijzen ze al 15 weken in de top 30. Nu wel flink gedaald op de terugweg dus. Op nummer 22. Dit is Another and Talk to You.

try and another and talk to you. En dit is de zakker van de week. Maakt echt een serieuze val, hoor. Doet pijn zelfs. Ja, de Downtown Terror in Walibi is er niks tegen.

Ja, het was een serieuze zakker deze week. Hij stond op nummer 21, Bruno Mars. En dat brengt me dus bij dit, het eerste overzicht. It's so easy. Ja, zo makkelijk is het dus. Olivia Dean, 38 weken in de lijst ondertussen.

De nieuwe van Teddy Swims, Break Up in Reverse, kwam binnen op 26 deze week. Vorige week 22, vandaag 3 plaatsen lager op 25. Dus Camille, en nu dat je weg bent, dit was 25. Nee, 24, daar staat hij. 2 plaatsen winst in zijn 10e week voor Berre. En yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Alles staat in vuur en vlam. Toch zeg ik. En ze mogen weer meezingen. 13 weken tot 30 voor Niels de Stadbader. En weer gestegen op 23. Dit was Vuur en Vlam.

0: op nummer 21, Bruno Mars en On My Soul. En ja hoor, daar is hij weer. De hoogste nieuwe vinden we zometeen ook terug in de top 20, Terry Swims.
1: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het focuspunt in provinciedomein Huizingen of de plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de Gordel Gravel en ontspanning met Tai Chi.
2: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
1: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de Gordel.
3: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Schooljaar begint.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Amai.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
8: Oh, alles is gesorteerd.
7: Kast. Voor de interieurlover, de...
8: Amai zeg, wat een eyecatcher.
7: Kast. Voor de ouder, de...
8: Van wie is deze eigenlijk?
7: Kast. En voor de tiener, de...
8: Raak mijn spullen niet aan!
7: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
9: Maatkasten Online.
7: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
2: Radio 2 Top 30.
10: VRT Radio 2 Top 30.
11: 20.

volgend jaar. Dan komt hij naar ons land. Dan staat hij in de AFAS Dome. Twee keer zelfs, want dat eerste aangekondigde concert, dat was op zijn Rubens in een WIP uitverkocht. Teddy Swims, Mr. Know-It-All op 20. En dit is de nummer 19 deze week. Ze zijn er vanavond ook bij tijdens Zomerrit K3, de zomer van Oya Lele.

Sinds gisteren is een album Wild Child uit, een labeltje meer of minder. Dat moet allemaal kunnen in de top 30. Hè. Op 17 hoorde je Alex Warren. Na het nieuws van 1 krijg je dus de 15 beste in de Radio 2 top 30. Deze heb je dus nog te goed. Op 16, Sienna Spyro en Material Lover.

0: avond op VRT1.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
0: Op VRT1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de true crime reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: De 15 beste die komen er nog aan in de Radio 2 Top 30. En zal ik al wat verklappen? We hebben straks een nieuwe nummer 1. Nee, het is niet waar. Jawel, het is wel waar.
6: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
7: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Door Russische luchtaanvallen zijn zeker 27 mensen gedood in de regio rond Kiev. Premier De Wever reist volgende week naar India. En in Nepal wordt er niet langer gezocht naar slachtoffers na de overstromingen. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha in Oekraïne raakten daarbij gewond. Joni de Rijke, jij bent vlakbij Kiev. Wat is daar precies gebeurd?
8: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
7: Ja, de impact is dus groot. Hoe wordt daarop gereageerd in Oekraïne?
8: Ja, iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met één droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
7: Dankjewel, Joni de Rijke vanuit Oekraïne. En de Oekraïnse autoriteiten die vrezen ook voor nieuwe aanvallen daar. In de regio zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Premier De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Bart Verhulst, hoe uitzonderlijk is die reis?
9: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
7: Dankjewel, Bart. Vanaf 1 september, dinsdag dus, is een helm verplicht op elektrische steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Dat zegt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. En hoe sneller je rijdt, hoe groter dat risico. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, want die rijden trager. Verkeersinstituut FIAS pleit voor een verplichte helm op alle steps, zegt Stef Willems.
10: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
7: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
11: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
7: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Want zij wachten op een evacuatie uit Gaza. Maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
12: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel welwillend tegenover staat, maar wordt tegengehouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
7: In Nepal zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van afgelopen woensdag. 626 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ongeveer 2500 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is er ook erg groot, zegt correspondent Wilma van der Maten.
13: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
7: Nepal heeft ondertussen andere landen wel om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. We krijgen meer en meer wolken, straks ook kans op wat regen, bij 23 graden. Maar tegen vanavond kunnen de buien heviger worden. Morgen rustiger, met nog wat neerslag, vooral in het westen, en blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïnse voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Dat staat vooraan in het nieuws. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het was een Russische aanval op een depot waar explosieven werden opgeslagen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Lore. 6:06 op de E313 naar Antwerpen. Bijna een half uur file rijden tussen Massenhoven en het parkeerterrein in Randst. Daar is een ongeval gebeurd en dat op de linkerrijstrook. Ook op de Antwerpse ring richting Gent is een ongeval gebeurd. Iets voor Deurne. Daar is het 20 minuten file rijden vanaf Antwerpen-Noord. De andere vertragingen die blijven beperkt.

0: 40, terwijl heel wat artiesten hier in Blankenbergen zenuwachtig zijn voor de finale van Zomerhit. Vanavond worden de prijzen uitgereikt, maar in deze hitlijst worden ze het komende uur al uitgereikt. Met straks een nieuwe nummer 1 en deze week op 15, Bassera.
1: Radio 2, top 30.
2: Morning light is falling on your sweater. Coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where our picture is together.

heeft een beetje liggen zweten. Ja, zo gaat het als je wat ouder wordt. Fever Dream, Alex Warren op 14. En de leden van Bazaar die zijn volgens mij nog aan het nagenieten van een doortocht op Pukkelpop. Dat was waanzinnig.

Daar blijf je toch goed gezind van worden, hè? Jerry Roll. I'm good. Ondanks drie plaatsen verlies in deze hitlijst blijft hij lachen.

0: tussen de andere oren.
1: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
0: Pas op, straks is het te laat.
1: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT1 en op Radio 2.
2: Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
2: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
1: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
2: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
1: En amusant.
2: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
1: Ja. Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt u uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
7: Radio 2 Top 30. Oh, nee.

0: Een tijdje geleden ging ze samen met Cameron Whitcomb, die we straks trouwens nog tegenkomen in deze lijst op tour. Country, dat is helemaal in, hè? Heel populair. Niet alleen in Amerika, maar nu valt dus ook de rest van de wereld als een blok voor dit genre. Stella Lefty met Boston op nummer 11. Zometeen de top 10.
1: 20.
0: Maar eerst een overzichtje. 20 was deze week voor Teddy Swims. Mr. Know It All ging een plaats omhoog terug. Kwam op 20 terecht. Na welke zomer? Oh, dansjes voor onze studio. K3 op 19, de zomer van Oya Lele. Er wordt echt gedanst hier in Blankenberg voor de studio. In de top 30. Vorige week 23. En kijk eens aan, doorgestegen naar 18. Freya Sky en haar Silent Treatment. Je komt ze trouwens ook tegen in kledingwinkels, want ze is het gezicht van een bekend modemerk. Dus je kan ze ook aandoen binnenkort.

Jenna Spyro en Material Your Lover ging van 20 naar nummer 16. En 15 was voor zomerhit genomineerde Bassera en All Because of You. Zat 5 weken in de lijst. Drie plaatsen verlies deze week staat er dan ook al 26 weken in. Dat is behoorlijk lang. Alex Warren en zijn Fever Dream 11. En deze week dus op nummer 14. En dit was 13. Dat was een klimmer.

12 was lekker positief vandaag. 23 weken top 30 achter de gevulde kiezen. En van 9 naar nummer 12, Jerry Roll en I'm Good. En op 11 stond deze dame. Stella Lefty dus. 10 is deze week voor die andere country legende.

Taylor Swift, ooit begonnen als een blond, jong countryzangeresje. Uitgegroeid tot misschien wel de grootste van haar generatie. En wie weet is het ook wel hoe het bij deze dame zal gaan. Want het gaat hard voor deze Ella Langley. Choose in Texas kwam vorige week nieuw binnen op 17. En kijk eens aan, in één ruk doorgestegen naar nummer 9. Just

0: Drie kwartier deed ze erover om dit liedje te schrijven. Maar het werd wel de eerste vrouwelijke country-artieste die 15 weken met een lied op 1 stond in de Amerikaanse hitlijst. Kijk, zo snel kan je dus geschiedenis schrijven. Ella Langley, Choose in Texas, na amper 2 weken al op 9 in de top 30. Ondertussen is het 1:30, ruim een half uur file rijden op de E313 naar Antwerpen. Tussen Massenhoven en het parkeerterrein in Ranst een ongeval gebeurd. Ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne op de Antwerpse ring richting Gent is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook die is daar telkens versperd.
1: Radio 2 Top 30.
2: Karen Meijne.
3: Elke dag tot voor 2. WRT Radio 2.
0: Aan dit duo staat ook al 28 weken in de top 30. En nog altijd in die top 10. Dat is heel sterk voor Maxime en Babette.

Op 7 ook zo'n duo, een singer-songwriter en een toffe DJ. Forever Young natuurlijk. Want dit zijn Milo en DJ Licious op nummer 7.

0: 15 december, thuismatch in het depot in Leuven. Hè?
1: Just remember, we're forever young.
0: En het mooie is, de opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Naar zorgboerderij Rimpeling. Je hoort de Milo op 7 met Forever Young. Eén plaats hoger, de revelatie van het moment. Summer, maar

0: oogsten. Heel veel lof, hè. De afgelopen week zijn passage op Pukkelpop was een schot in de roos. Charisma, goede songs en voor wie nog zo'n telefoon heeft gehad met een draaischijf. Die somber die heeft zoiets van Jim Morrison van The Doors, vind ik. Ja, fijn liedje. Zometeen de vijf beste met straks dus een nieuwe nummer 1. WRT Radio 2.
1: Krevel. Ga terug naar school met de

dat hij al eens graag in zijn bloot bovenlijf op het podium staat. En dat geeft je uren kijkplezier trouwens, want zijn hele lijf staat vol met tattoos. Er staat daar zelfs een evenzwijn op. Kingdom of Fear daalt wel van 3 naar nummer 4. En dat in het voordeel van deze dus. Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: voetballer. Artiest met een groot hart, hè, die Shakira. Want na de aardbeving heeft ze miljoenen gedoneerd. Hè. Ze heeft haar bankkaart eens boven gehaald. Je hoort het samen met Die Die, Burna Boy, deze week dus op nummer 3. We hebben zo meteen een nummer 1. Een nieuwe nummer 1. Want Meteor gaat richting nooduitgang van 1 naar 2.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Nee, Joris, dat snap ik.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor zou maar wat graag die VRT-zomerhit naast zijn Mia's zetten. Vanavond weten we of de nooduitgang ook meteen de ingang naar de zomerhit-archieven wordt voor hem. In de top 30 op nummer 2. De nummer 1 die komt er zo meteen aan. Maar dat is wel na dit overzicht. Radio 2, top 30. Tio. Voor Taylor Swift staat er 11 weken in ondertussen. I knew it, I knew you. Uit die Toy Story film, hè? Gisteren gezien trouwens. She's from Texas, I can tell by the way. He's just stepping round the room. Ja, was een toffe film. Vorige week kwam dit nieuw binnen. Ella Langley, Choosing Texas, van 17 naar nummer 9. Eén plaats hoger in de lijst. Een duo dat er al 28 weken in staat. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. Gaan we zeker niet doen, Maxime en Babette. En hoe dan ook, gaat wel van 4 naar nummer 8 deze week.

weken top 30. En weer gestegen van 13 naar nummer 7. Plaatswinst voor Summer. 6 weken tot 30 op 6. My body isn't ready. Ik hoor het een beetje. Hij is een beetje buiten adem. Ja, dat komt na dat Pukkelpop-avontuur natuurlijk. Hè. Dat komt daardoor.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2.
2: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Ja, als de Radio 2 Top 30 een goede graadmeter is, dan weten we wie straks VRT Zomerhit wint. Maar de strijd moet nog gestreden worden natuurlijk.

0: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlak bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev vallen tientallen doden en gewonden door Russische luchtaanvallen. Premier De Wever gaat volgende week naar India voor een topontmoeting met premier Modi. En in Nepal wordt niet langer gezocht naar slachtoffers na de enorme vloedgolf. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
1: Gisteravond rond 8:10 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
0: De impact was groot. De inwoners zijn diep onder de indruk, zegt onze correspondente.
1: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met 1 droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
0: Omdat de Oekraïense autoriteiten vrezen voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Eind volgende week brengt premier De Wever een 2-daags bezoek aan India. Hij zal er onder meer spreken met de Indiase premier Modi. Een uitzonderlijk staatsbezoek, zegt politiek journalist Bart Verhulst.
2: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
0: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot maar liefst 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook een impact zijn op de bedrijven. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
3: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Hè. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
0: In Nepal in de Himalaya zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van enkele dagen geleden. 626 mensen zijn al zeker omgekomen en ongeveer 2500 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is te groot, zegt correspondente Wilma van der Maten.
4: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
0: Nepal heeft ondertussen andere landen om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match om het brons op het WK hockey. De Belgische hockeyvrouwen nemen het op tegen Australië. Zullen de Panthers klaar zijn na de verloren halve finale tegen Nederland, is de vraag. Jonathan Mettepenningen volgt de match in Amstelveen.
5: Het mag hen niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Dat hebben de Panthers ook al uitgesproken. We keren niet terug zonder brons, zeiden ze. Maar ze doen het wel met de speler minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na de match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vanmiddag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1978. Maar dat moeten ze wel doen voor een overwegend Nederlands publiek in Amstelveen.
0: We krijgen meer en meer wolken met na de middag ook kans op regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïense voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Russische aanval was gericht op een depot waar explosieven lagen opgeslagen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Het is 3 kwartier file rijden op de E313 naar Antwerpen van voor Massenhoven. Aan het parkeerterrein in Ranst is de weg wel vrijgemaakt. En op de E19 een kwartier van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra ook nog tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook daar is de weg wel weer vrij. Richting Nederland ook 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de binnenring rond Brussel 5 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Ook elders op de snelweg zijn wat beperkte vertragingen mogelijk.
7: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
7: Kim de Brie en David van Oudegem.
9: En oh la la, Kim de Brie. Oh, prachtig, wat zie je er beeldig uit.
10: Je de makeover goed geslaagd.
9: Ik vind het fantastisch.
10: Dank je wel.
9: Dat moet je zien vanavond.
10: Maar jij ziet er ook beeldig uit met je das.
9: Ah ja, die heb ik gepikt van Catnet. Die zijn hier al vertrokken en ze hebben alleen deze das nog laten liggen.
10: Voor je erfenis.

0: Janet Jackson, Whoops Now, om mee te starten. Hoe komt het dat jij er nu al zo beeldig uitziet, Kim?
1: Dat is het voordeel, David. Als je waarschijnlijk 1 minuut mee in de tv-show mag zitten vanavond, ja, dan word je helemaal onder handen genomen. Hè. Dan mag je naar de make-up, dan wordt je haar gedaan, dan krijg je een mooi kleed.
0: Maar waarom nu al? Want die show start pas om 8:55 vanavond.
1: Omdat dan het andere stuk, de radio, dat is werken en interviewen aan de lopende band. Hè.
0: Dan heb je geen tijd meer natuurlijk.
1: Dan is er geen tijd meer, dus.
0: Dat is exact wat we gaan doen, beste luisteraar. We nemen je mee backstage tijdens de grote finale van VRT Zomerhit. Niet alleen tijdens, maar ook ervoor.
1: Daarmee vooral ervoor.
0: Nu al gestart zijn, want die repetities, de rehearsals zijn bezig.
1: Ja, en de artiesten zijn er al. Ik heb er al een paar tegengekomen in de schmink en zo. Dus ik ga proberen nu op de shuttle te springen, dat ik binnen de minuut daar ben. En dan denk ik dat Bas Serra de eerste is die ik ga proberen te strikken.
0: En dat kan je allemaal volgen, ook via VRT Max. Dan prikken we straks
1: in beeld
0: even bij
1: ook, hè. Het is dat, hè.
0: Klank en beeld.
1: Ja, jongens, toch.
0: Ja, zo zijn we.

0: dat je gaat.
1: Nee, dat zou zonde zijn mocht je nu al gaan. Lisa Lewis, zon, zee, strand. Het is een klein beetje beginnen te regenen hier aan de pier, maar niet erg, daar laten we ons niet door doen. We zijn vertrokken voor een radiomarathon van 10 uur. Radio 2 Zomerhit Backstage met Elton John nu.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Veel liefde hier aan de kust vanavond en vanmiddag. Abba, lay all your love on me. Maar toch ook wel een klein beetje strijd die hier gevoerd wordt. Ja, toch ook wel, want het is een wedstrijd.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Kim is ondertussen backstage geraakt, hoop ik, Kim. Even kijken.
2: Zeker, David. Ja, aanwezig. En ik sta hier naast onze jongste finalist, Bas Serra. Ik heb al... ik weet ondertussen, ik mag je niet schattig noemen. Maar je bent wel de jongste, Bas. En dat wil zeggen, degene die het vroegst uit de veren was, hè?
3: Ja, nee, het heeft nog meegevallen. Om 8:30 opgestaan en om 8:45 aan de parking. Dus.
2: Oké, maar je moest hier als eerste soundchecken. Nu de eerste die ik hier interview vandaag. Maar je hebt ook altijd verhalen. Als we elkaar tegenkomen, er is altijd wel iets gebeurd in het leven van Bas Serra. Wat is er de voorbije uren gebeurd waarvan jij zegt, al is het, hè?
3: Voor mijn auto's van vanavond ben ik een das gaan kopen. En ik ben hem onderweg terug naar hier verloren.
2: Maar... Allee, dus je gaat hier in Blankenbergen een das kopen, je komt naar de pier en waar ligt die dan?
3: Ik heb geen idee, maar ik moest ook super dringend naar het toilet, want we hadden nog gedacht van oké, misschien gaan we terug, maar ik wou gewoon zo snel mogelijk naar de wc gaan en dan, het maakte me niet meer zoveel uit. Ik heb mijn papa gebeld en hij neemt zijn hele dassenvoorraad mee van.
2: Ja, dus de papa brengt, maar David, jij hebt ook een das aan, dus misschien kan Bas jouw das wel lenen straks.
0: Maar is het niet de das van Bas?
2: Wat denk je daarvan? De das van Bas, ja, voilà.
0: Maar misschien, misschien is het deze. Is het zwart-wit-grijs gestreept?
2: Zwart-wit-grijs gestreept? Was het die?
3: Het was Bordeaux.
2: Nee. Het is een andere. Oh, okay. Het is oké. Maar eventueel kan David zijn das wel lenen aan jou, Bas. Hoe is het met The Voice, met jouw stem?
3: Goed. Heel goed. Ik heb heel veel problemen gehad met mijn stem in juli. En dan ben ik naar een logopedist gegaan. En die heeft daar 2 keer zo een uurtje aan gefriemeld. En nu, ik ben 2 weken lang in de studio geweest. En ik heb elke dag superveel gezongen. En mijn stem is gezonder dan ooit.
2: Dus je kijkt er ook naar uit om weer voor een publiek te staan.
3: Heel veel. Heel veel. Ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, je wint The Voice in 2026. Zou het ook kunnen dat jij de jongste finalist wordt van VRT Zomerhit vanavond?
3: Dat kan misschien. Als jullie stemmen, dan lukt dat misschien.
2: Hoop je erop?
3: Het zou heel leuk zijn als dat zou gebeuren. Ja, maar ik gun het ook iedereen. Dus om het even ben ik blij.
2: Wie breng je mee als supporters? Wie zal er zeker bij zijn vanavond?
3: Mijn ouders en mijn zus. Ik heb mijn mama en mijn zus al 2 weken niet meer gezien, want die waren op vakantie. Dus die ga ik hier sowieso ook voor het eerst.
2: Oh, dat is een leuk weer zien dan.
3: Ja.
2: En nu een keer zo tussen de glitterbollen en het grote feest.
3: Ja, dit stond voor mij op de planning en zij hebben gekozen om op vakantie te gaan.
2: Ja, voilà. Dus vanavond is een fijn weerzien. En sowieso denk ik ook dat 9:30 hier gaat zijn. Want de voorbije weken in de studio was het altijd... Ja, willen zijn van 10 en willen hebben op onze Bas gestemd.
3: Ik vind het wel keileuk om te horen. Gisteren bij Radio 2 ook. Ik vind het mega leuk dat heel Tine zo achter mij staat.
2: Heel Tine en bij gevolg heel Vlaanderen, want anders win je niet The Voice. En misschien dus vanavond ook wel VRT Zomerhit, David, wie weet.
0: Ik vind Tine leuk, maar ik vind het ook leuk wat er op de t-shirt van Bas staat. The baddest bitches are, maar ik kan het niet helemaal lezen.
2: In Belgium.
0: The baddest bitches are in Belgium.
2: Ja. Knalroze t-shirt met een geweldige slogan op. Dus de toon is gezet voor vanmiddag.
1: Radio 2 Zomerhit backstage. Radio 2. David van Otegem.
0: Radio 2. En Kim de Brie, backstage. Een heel namiddag en avond zijn wij hier voor jou. Met Bas Serra nu inderdaad. All because of you. More

0: Ja, ik zie hier allemaal berichtjes binnenkomen ook van geef je das aan Bas. Kom aan, David. Ja, als hij erom komt, dan wil ik hem wel uit de nood helpen. Dat is geen probleem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Ja, ik kan hier moeilijk weg, hè. Er moet iemand aan die knoppen zitten. Dit is Yannick Bovy, Faithful Friend. Goedemiddag. You

0: Yannick Bovy, laat ons ook even weten wie voor jou de Radio 2 Zomerhitte mag winnen. En misschien kan ik je dan een plezier doen met een VRT Zomerhit 2006 dubbel CD. Dag Christine en Yves, hallo.
1: Goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Jullie zijn al heel gelukkig, want jullie hebben jullie winnaar al gehoord daarnet.
1: Ja.
0: Dat is Bassera, hè?
1: Ja.
0: Waarom verdient die de Zomerhit-trofee?
1: Ik vind dat die jongen een mooie stem heeft. En hij was een verdiende terechte winnaar van The Voice ook.
0: Ja.
1: Moet niet altijd de ouderen zijn. Die heeft maar ook aan bod komen.
0: Ah, voilà, dat zou wel zijn. En Yves, jij hebt ook gestemd of toch vooral gevist vandaag?
2: Ja, ik heb vanmorgen heel vroeg vertrokken gaan vissen. En ik sta dan op Radio 2 aan de visvijver. En ik heb 21 vissen gevangen dankzij de goede muziek.
0: Ah, dat zou wel zijn. Ja, dat is beter dan welke aas dan ook. Hè,
2: zeker weten.
0: En wat is dat dan allemaal boven vist?
2: Dat zijn karpers, brasems. Dat is een beetje verder op de Van Fonteintjes.
0: Ja. Okay,
2: dat is een visvijver hier in Blankenberg.
0: Okay, maar nu vergeten we de vissen even. En
2: ja, het regent, dan kom ik niet meer buiten.
0: Oh, ja, het is dan kijk je beter televisie vanavond. Of je komt hier Zomerhit volgen, dat zal wel zijn. Je wou die VRT Zomerhit CD ook heel speciaal, heel graag voor iemand.
1: Ja, maar ik wil speciaal de mensen van het Vincent Hof, de Oostak, een keer bedanken voor al de goede zorgen die ze daar doen. Want mijn mama zit daar ook. En ik vind dat die mensen nog een keer in de bloemetjes mogen gezet worden.
0: Ah,
1: want dat wordt vele vergeten, denk ik.
0: En wel, kijk, bij deze gaan we ze dus allemaal in de bloemetjes zetten. Wat denk je daarvan? Ja, voilà, proficiat met je cd.
1: Ja,
2: dank je wel.
0: Veel plezier vanmiddag en vanavond.
1: Ja, dank.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Nog zeg het niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ah, oh, het is weer...

Simply Red met Fairground. Mark in Oostkamp is ook aan het luisteren en aan het meekijken op dit moment. Het zit er bijna op. Ja, ik weet het, Mark. Oh. We gaan er nog niet aan denken, maar vandaag inderdaad wel de laatste dag van Radio 2 aan zee. Met die knalfinale vanavond van VRT Zomerhit. Hier op het podium, op het strand, aan de pier. Ik kan gewoon komen kijken hier ook. Hè. Mark, als je het ziet zitten, van Oostkamp niet zo heel erg fel. En straks zullen we inderdaad weten wie dit jaar de zomerhit mee mag nemen naar huis. Mark en Antoinette, die zitten er ook nog bij. Ook Lieve van Hoven heeft een berichtje gestuurd. Voor haar mag het Samgoris zijn vanavond met Rak. Ja, ook een heel goed nummer. Chantal vindt dan weer dat Bart Kuil mag winnen. En Vivian zegt, is dit de laatste dag in Blankenberge? Ja, Vivian. Is niet te geloven, I know. Toch. Geniet ervan met volle teugen, zolang het nog duurt.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Wij ook nog niet, want wij zijn op zoek naar een winnaar. En voor Nathalie Arnoud, die in Ieper aan het luisteren is op dit moment, mag dat meteoor zijn met de nooduitgang. Wel, Nathalie, ik hoop dat je aan het meekijken bent via VRT Max, want er is goed nieuws.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Nee, hij is nog niet gewonnen, maar Kim heeft hem daar wel bij zich.
2: Ja. Joris Meteor zit naast mij. Joris, ik wil heel even terugspoelen naar begin deze week, toen je kwam optreden live bij Radio 2 aan Zee. En je was een beetje onrustig, hè? Want die geluksbringer, zal ik maar zeggen, de amulet met daarin de foto van je oma en je opa, die er niet meer zijn, voor alle duidelijkheid, hè? Die heb je altijd op zak. Maar je was die vergeten bij de therapeut. Ja. En het was wat stress. Heb je die terug?
3: Wel, ik heb dus de verplaatsing gemaakt de voorbije dagen, richting diezelfde vrouw. En die had dus inderdaad het amuletje nog.
2: Kijk, als je meekijkt via VRT Max, ja.
3: Dat is eigenlijk, ja, wat is dat voor iets?
2: Een zilveren, ovale amulet met daarin effectief de foto van oma en opa.
3: Ja, dat was eigenlijk een amulet dat mijn grootvader altijd meedroeg. Sinds dat oma overleden is, met een foto van zijn moeder zat daarin en dan ons oma dan. En toen opa overleden is, helaas, heb ik dat amuletje in ontvangst genomen van de familie. Ik zei, ik moet twee dingen hebben. Het potje nootjes waar het maaltijd nootjes uit eet en dit amuletje.
2: Van onschatbare emotionele waarden.
3: Voilà, dus ik heb dat eigenlijk echt oprecht altijd bij. En ik voel, dat is heel gek in mijn hoofd, maar als ik zelfs ga wandelen bij ons in Turnhout, dan in de bossen, dan zit die ook in mijn broekzak. En nu de voorbije anderhalve week was dat niet het geval. En dat is heel raar.
2: Maar geeft dat dan nu echt een soort van rust? Want daarnet zei je tegen mij, potverdekken, het is toch anders zo'n finale. Ik ben toch wel wat gestresseerd.
3: Ja, kijk, die zomerrit, dat is allemaal fantastisch. Hè? Heel VRT doet dat echt schitterend. Het is een heel blij weerzien met iedereen hier. Maar het geeft toch wel altijd die finale. En dan komt er zo ineens iets van competitie. Bij iedereen voelde dat. En dat is niet zo prettig, gevoelsmatig natuurlijk. En straks staan we op het podium, dat wordt natuurlijk fantastisch. Maar ja, ons oma en ons opa zijn erbij. En heel eerlijk, ja, in mijn hoofd, helpt het gewoon om het liedje goed te brengen dan, altijd.
2: Dat geeft voilà, en dan zullen we wel zien, hè, wat het resultaat is straks.
3: Qua winnen en zo, dat heb ik het niet over. Maar gewoon, gevoelsmatig, op elk concert zit er in mijn broekzak. Ja. En dan weet ik van, oké, het gaat wel goed komen vandaag.
2: Het komt sowieso goed, want je zit in de finale van VRT Zomerhit. Je weet, we hebben ook na jouw optreden bij ons een filmpje gemaakt op mijn socials van wat als Joris Meteor Zomerhit zou winnen. Er zijn wat suggesties binnengekomen, zullen we ze eens overlopen. Dan maakt Joris een zomersingle in duet met Lies volgend jaar.
3: Met Lies. Lies, voor de mensen die Lies misschien...
2: De zus, ja.
3: Dus mijn zusje, Lies, inderdaad. Daar zou ik zeker voor openstaan. Zeker.
2: Haar blond verven?
3: Haar blond verven. Aaron Blommaert heeft dat ook al een tijdje gedaan zo. Mooi voor hem, maar voor mij niet, denk ik.
2: Terug een fandag organiseren, zoals in 2022.
3: Ja, we hebben inderdaad eens een keertje een fandag georganiseerd. Vind ik ook een mooie optie.
2: En anders naakt de zee in.
3: Naakt de zee in vind ik nog de beste optie misschien.
2: Zie wat dat je zegt, hè, Joris.
3: Als onderbroek aan mag blijven.
2: Oké, want gisteren in Beveren was ook kleren uit.
3: Ja, dat was dus... Er dreigde weer heel zwaar onweer te komen. En we hebben dit jaar al eens twee keer een afgelasting gekend, net voor we opgingen. Dus we waren op voorhand al een band, in het groepje van onze band aan het sturen. Want ik kan toch niet stellen dat dat nu weer afgelast wordt. En ik zei, ja, weet je wat... Als het doorgaat, eindig ik met een blote. Zo als grap, hè. Zo, je kent dat, zo'n stomme quote. En toen zei ze, nee, Lisa moet er een blote eindigen, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk is het dan, ben ik... Maar het is niet een blootje, hè. Het was gewoon een t-shirt.
2: Een bloot bovenlijf.
3: Het was in de regen, dus het was op liedje nachtregen. Dus het paste allemaal.
2: Ja, dus eigenlijk had je het publiek opgeroepen van, als jullie blijven staan, hè, slecht weer of niet, dan ga ik mij ontkleden. Het weer ziet er ook niet fantastisch uit voor vanavond, Joris.
3: Ik ga geen oproep doen. Dat zal niet.
2: Alhoewel.
3: Maar als je het wint, dan als ik het zou winnen, een van deze opties dan.
2: Naakt de zee?
3: Ja, maar wel.
2: Met onderbroek aan?
3: Ja, dat wil ik dan wel doen. Maar ik haat de zee, hè. Ik haat echt de zee. Zeker hier in België, vies, vettig. Dus ja, dat zou een hele opdracht zijn voor mij, ja.
2: Hey, David, voelde hem komen? Ik zou misschien toch nog wat extra stemmen voor Joris Meteor.
4: Ja, ik denk wel dat dit kan werken, eerlijk gezegd.
2: Ja, hè?
4: Maar ik vind het een heel goed idee. En ik haat onderbroeken ook wel, zeg hem dat maar.
2: Ah, David haat ook onderbroeken. Dus, maar ja. Ik
3: haat David.
4: Goed, veel succes in ieder geval, Joris. Dag.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor, nooduitgang? Nee, tiramisu. Daar ben ik altijd naar op zoek. Noodtiramisu mag ook. Alhoewel, vandaag hoeft niet echt meer. Ik heb al zoveel calorieën binnen. Ik sta een beetje... te veel energie zit er in mij, denk ik. Maar dat geef ik volgende week graag terug in de Radio 2 Spits. Ja, want die komt er ook weer aan, natuurlijk.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne
2: hey.
1: En Kobe Ilse.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
4: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
5: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: We zitten live en backstage bij VRT Zomerhit een hele namiddag en avond lang tot 11 uur vanavond. Tof dat je bij ons bent ook.
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: En straks proberen we Laura Tesoro te pakken te krijgen.
9: Het is 2 uur. Goedemiddag VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol na de Russische luchtaanvallen op een voorstad van de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt op. Er zijn nu al zeker 37 doden geteld. Er vielen ook tientallen gewonden. Correspondente Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
10: Gisteravond rond 7:50 kwam er een drone terecht op een bedrijventerrein in Mila, ten noorden van Kiev in de regio Bucha. En op dat terrein lagen blijkbaar explosieven, waardoor er een enorme brand ontstond en meerdere ontploffingen. Wel, die ontploffingen hebben heel veel schade aangericht aan de omringende huizen. Er zijn 50 woningen vernield. De brand is nog altijd bezig. Er hangt nog altijd een grote rookpluim boven het terrein.
9: Nepal heeft zeker 4 miljard euro nodig om de schade van de enorme vloedgolf van woensdag te herstellen. Dat zegt de Nepalese overheid. De instorting van een deel van een gletsjer in de Himalaya met de modderstroom die daarop volgde, kostte al aan zeker 626 mensen het leven. Veel dorpen zijn onbewoonbaar, maar veel Nepalezen weigeren om het rampgebied te verlaten. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
11: Het grootste probleem is dat heel veel mensen niet weg willen. Die zitten daar in de regen en in de modder, zwaar getraumatiseerd, te wachten bij de rivier, omdat ze werkelijk denken dat hun zoon, dochter, opa, oma niet dood is. En die moeten eigenlijk weg. De mensen moeten geëvacueerd worden. Dus het probleem is niet meer zozeer van we krijgen de mensen niet weg, de mensen willen ook niet weg. En tegelijkertijd is er ook geen opvang. Mensen slapen bij dorpelingen thuis. Het beetje eten wat dat dorp nog heeft, wordt ook gedeeld met deze mensen. Omdat het voedsel dat aankomt, is ook niet genoeg.
9: Vanaf 1 september is iedereen in heel het land verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan dan 20 km per uur. Want bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 per uur. Maar volgens Verkeersinstituut FIAS zou een helm beter verplicht worden op alle steps. Dat zegt Stef Willems.
12: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
9: De Belgische hockeyvrouwen spelen op dit moment de wedstrijd om het brons op het WK. Jonathan Mettepenningen in Amstelveen, hoe doen de Red Panthers het?
13: Ze zijn op de goede weg richting het brons. Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers. Aanvoerster Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. En de Belgische vrouwen controleren de wedstrijd nu zonder daarom veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn dus wel op weg naar het brons. En dat zou de eerste WK-medaille zijn in bijna 50 jaar sinds 1978.
9: Dankjewel, Jonathan. Meer en meer wolken, met na de middag ook kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en drukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het is ruim een kwartier file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 1 rijstrook is versperd door een ongeval. En 20 minuten richting Nederland ook tussen Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De weg is er deels versperd door een ongeval. En op de binnenring is er ook 10 minuten kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
14: Kim De Brie en David van Otegem.
0: Jawel hoor, we zijn vertrokken. VRT Radio 2. Voor een marathonuitzending tot 11 uur vanavond. Meteen ook het einde dan om 11 uur van onze aanwezigheid hier aan de Belgische kust. Oh. Ja, het is bijna niet te geloven dat die zomer al erop zit.

0: De Kreuners hebben ook al eens VRT Zomerhit gewonnen. Ja, mooie nummers. Maar hoe laat was jij wakker, Jento uit Otegem?
1: Ik ben van 2 uur hier aanwezig.
0: 2 uur hier? Dus wanneer ben je dan opgestaan of ben je niet gaan slapen gewoon?
1: Ik heb geslapen gisteren van 6 tot 9.
0: Wauw. Dus om 2 uur vannacht stond jij hier al aan te schuiven? Voor het strand? Om straks Zomerhit, en dat is om 9:05 te zien. Dus je moet nog heel lang opstaan. Waarom wil je er altijd zo vroeg bij zijn? Want het is niet de eerste keer, hè?
1: Nee, we zijn altijd samen met een bepaald aantal groepje en dat is ook leuk. Mm-hmm. We zijn altijd samen en ja, je hebt ook een band.
0: Ja, en jij bent de eerste die straks op het strand zal mogen gaan, want je hebt een bandje, oranje bandje. En daarop staat het cijfer 1, inderdaad. En dat zijn bandjes die jij of uitdeelt aan andere toeschouwers die vroeg willen komen.
1: Ja, dat is iets dat wij hebben bedacht, omdat mensen niet zo kunnen voorsteken dat eigenlijk alles eerlijk voor iedereen verloopt.
0: Dat is wel goed. En dat je even uit de rij kan stappen ook misschien om naar het toilet te gaan en dan opnieuw je plaats innemen.
1: Ja, dat is daardoor heel makkelijk.
0: Wat een goed systeem die jullie hebben uitgedacht, zeg. En aan welk cijfer zitten we al ondertussen?
1: Even denken, ik denk 103.
0: Dus er staan al 103 toeschouwers klaar om straks als eerste het strand op te gaan.
1: Voor de Golden Circle alleen al.
0: Voor de Golden Circle, wauw. Dat is fantastisch. Ja, jullie hebben natuurlijk wel de beste plaatsen dan. Dat is zeker.
1: Ja, dat klopt.
0: Voilà. Wie mag er voor jou dan de Zomerhit winnen?
1: Mijn favoriet is Hert & James. En als ik een tweede moet hebben, Niels Tasbader.
0: Ja, want daar heb je ook een bordje voor gemaakt.
1: Ja.
0: Waar? Een klein bordje, hoe groot is het?
1: 1,90 meter op 80.
0: Ja, dat is... Dat gaan we nauwelijks zien op televisie. En ik hoop ook dat er niet te veel toeschouwers achter jou gaan staan. Dan die gaan er niks van zien met zo'n bord.
1: Ik ga dat niet heel hoog. Ik ga dat samen met andere mensen voor ons houden. Niet in de lucht.
0: Want jij staat op de eerste rij. Dus iedereen die er nu nog bij wil, die gaat gewoon niks van die show kunnen zien.
1: Dat zou jammer zijn.
0: Dat zou jammer zijn. Ja, dat ga je niet doen. Dat hoop ik niet. Nee?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké, dan krijg je van mij een VRT Zomer in 2026 cd.
1: Dank u wel.
0: Jentel, geniet ervan vanavond.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En nog veel wachtrijplezier hier.
1: Ook.
0: Ja, je ziet de strijd om de beste plaatsen op het strand. Die is ook al losgebarsten.

0: Oké, dat is goed. Heb jij een idee voor een bordje op tv? Je mag het me laten weten via de Radio 2-app. Ja, ik heb er hier ook liggen in de studio, bordjes. Blanco bordjes die nog ingevuld kunnen worden als je van plan bent om de televisieshow te gaan bekijken, in het publiek te staan en iets in de lucht wil steken, behalve je handen. Bij je handen ook natuurlijk, maar als je iets in je handen wil hebben, stuur me dan een leuke tekst en misschien... Ja, zien we dan wel op televisie, ook op VRT1. Uitzending start om 8:55 vanavond.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Schooljaar begint.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2. Radio 2.

0: Sabrina Carpenter met Tears.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Kim de Brie probeert de finalisten te strikken. En als je nu even meekijkt via VRT Max, dan zie je ze daar naast Laura Tesoro zitten.
2: Inderdaad, Laura zit naast mij, David. En je weet, hè, normaal gezien, als Laura Tesoro naar Radio 2 naar Blankenbergen komt, je begint al te lachen omdat je weet waar ik naartoe wil. Hè. Dan regent het. De voorbije weken heb jij de weergoeden goed om de tuin kunnen leiden. Maar zullen we zeggen, vandaag tradities zijn er om in ere gehouden te worden?
3: Maar uiteindelijk heeft het ook maar één keer geregend als ik hier was. Nee, maar bon, kijk, misschien is dit een voorbode dat we misschien nog kans maken om te winnen. Voilà. Want de regen is meestal aan mijn zijde, toch? Ja, ja, ja. Voilà. Dus ik bekijk het positief.
2: Ja, en misschien dan toch een beetje plastic paradise ervan maken, outfitgewijs. Het zou wel handig zijn, hè?
3: Iedereen in plastic en allemaal een paraplu. Ja, misschien is dat een goed idee voor vanavond. Zonder dat ik plastic wil promoten, hè?
2: Maar... Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Op dit moment ben je nog in jogging. Ja. Lekker chill, ja. Lekker op het gemakske.
3: Ja, en ook nog niet geschminkt, want jij ziet er mega goed uit en ik voel mij echt een beetje...
2: Jij bent een natural beauty.
3: Oh, dat is lief.
2: Dus, maar dat komt straks allemaal, die glow-up, ja. Die glam, dat wordt nog voor gezorgd. Mogen we al iets weten over jouw outfit?
3: Ik ga eigenlijk niks super, super speciaal aan doen. Het gaat wit zijn. Al een beetje oefenen. Zo. Nee, I'm kidding. Het gaat wit zijn en voor de rest niks te zot, omdat ik ergens dacht van, ah ja, eigenlijk zing ik No Plastic Paradise en we hebben dat niet nodig. Dus ik heb mijn extensions uitgedaan. Ik ga gewoon een simpele, goede outfit aandoen en ik ben er klaar voor om gewoon mijn naturele zelf te zijn vanavond.
2: Ah ja, want voor de mensen die inderdaad misschien nog niet weten, waar gaat dat nummer over? Wat zingt hier Laura allemaal? Ja. Het gaat dus eigenlijk om dat pure.
3: Ja, om het pure, dat we meer in het moment moeten leven en blijer moeten zijn met wie we zijn en wat we aan het doen zijn en minder moeten bezig zijn met wat de andere mensen ervan denken. Voilà, dus No Plastic Paradise en daar ga ik voor vanavond.
2: Ik wil wel heel graag zeggen, Laura Tesoro, wat ik ervan denk als jij op een podium staat, want dat is altijd een showke. Dat is dansen, dat is knallen, dat is echt een act om u tegen te zeggen. Waar haal je die energie altijd?
3: Ja, ik doe dat gewoon heel graag en met heel veel passie. En dat is denk ik wat ik uit wil stralen ook op het podium en wat ik hopelijk ook uitstraal. Maar ik ben blij dat je dat zegt, dat doet mij deugd, want dat is niet wat er op Facebook gezegd wordt en ik weet dat ik dat niet moet lezen. Maar ik ben daar toch van verschoten deze week, dus het is leuk om dat te horen.
2: Ja. Voor de mensen die niet weten, want ik heb het zelf ook niet gelezen, wat zijn dan de commentaren?
3: Heel, heel negatief. Heel veel mensen die zeggen dat ik niet kan zingen, dat ik buiten adem klink als ik zing en als ik dans tegelijk. En dat ik lelijke outfits aan heb en dat ik... Ja, heel, heel veel gemene.
2: Dat is plastic. Dat is social media. Dat is soms zo fake. Dus trekt u daar vooral niks van aan. Je bent een prachtvrouw in het wit gekleed als in oefenen voor de trouw. Voor de mensen die nog niet mee zijn, want ze is verloofd, ons Laura Tesoro. En vanavond weer of geen weer gewoon knallen op dat podium, Laura.
3: Ik heb mij voorgenomen dat ik er gewoon keihard ga van genieten en dat ik mij niks ga aantrekken van wat mensen ervan vinden en dat ik vooral zelf blij moet zijn met mijn prestatie. Ja.
2: Voilà, gewoon practice what you preach, zeggen ze dan.
3: Exact.
2: Voilà. En Laura Tesoro gaat knallen vanavond op dat zomerritpodium, David.
0: Veel succes. Radio 2.

0: 5, Keep On Moving. Caroline Aitine heeft ook een bordje gemaakt voor Niels de Stadsbader. De regen krijgt de vlammen van Niels niet gedoofd, staat daarop. Zomerhit Blankenbergen, vuur en vlam, heel goed. En hier is ook iemand die een bordje aan het maken is nu op dit moment. Wat moet er op jouw bordje komen, mevrouw?
1: Niels, je bent niet te blussen.
0: Oh, ook een goeie. Ook een goeie, ja. Heb jij een idee voor een bordje op tv? Kom af of stuur het door via de Radio 2 app.

0: Ook dat Laura bedoelt met Plastic Paradise, denk ik. Hè? Plastic Paradise is niet belangrijk, het zit van binnen. Dat is het belangrijkste. Clouseau, die denkt er net hetzelfde over. Wie onderweg is, even opletten, want naar Brussel nog altijd 10 minuten erbij op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienem. Op de buitenring rond Brussel is er meer dan 1 uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De rechterrijstrook is versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartiertje kijkfile, ook vanaf Groot-Bijgaarde. Het is ook 20 minuten file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 1 rijstrook is versperd door een ongeval en richting Nederland ook problemen tussen Linkeroever en Berchem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Krevel.
1: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel. Leef beter.
2: Elke dag telt voor twee.

0: gesproken hebben, we hebben ongeveer dezelfde kleurenpalet van kleren aan.
1: Het is kakje nu, maar je zegt dan van ja, ik ga voor vanavond nog iets anders aantrekken.
0: Ja, ik heb een vers plunje gaan halen voor vanavond, voor de live.
1: Zorg dat we assortie blijven, hè, Bjorn.
0: Komt wel goed.
1: Sowieso glad geschoren voor de finale, voor het grote feest vanavond. Echt recht van de barbier in Blankenbergen.
0: Ja, het is een speciaal weekend voor Blankenbergen. Hè. We hebben vanavond de zomerhitfinale. We hebben daar een hele zomer samen naar uitgekeken, samen voor gewerkt om te mogen kiezen voor de zomerhit van Vlaanderen.
1: Wie gaat het worden?
0: Oh, ik vind het echt zo ongelooflijk moeilijk. Het is een beetje kill your darlings. Er zitten een aantal nummers die echt oorwormen zijn.
1: Kom niet zo politiek correct. Wie gaat straks winnen?
0: Niels.
1: Oké, jij zegt het. We zullen het zien.
0: Ja, voilà.
1: En een druk weekend, want morgen ook nog bloemencorso, hè?
0: Ja, voilà. Zoals ik zei, een hoog weekend voor ons. Vanavond zomerrit, maar morgen ook de bloemencorso. Bloemenstoet in de volksmond, dat is iets wat we al meer dan 130 jaar doen. Dat is zo'n beetje de bedanking voor iedereen die er in het seizoen geweest is in Blankenbergen. Als bezoeker, maar ook als arbeider of als ondernemer. Die het seizoen mee vorm heeft gegeven voor al onze bezoekers. Was dat eigenlijk traditioneel een bedanking vanuit de middenstand voor iedereen die de zomer gemaakt heeft wat hij geweest is. En ja, wat een zomer was het eigenlijk.
1: En wel, ik wou net zeggen, ik denk dat Radio 2, dat wij allemaal samen met Ketnet, met de partners, toch ook wel Blankenbergen de zomer mee vormgegeven hebben. Hè?
0: Ja, absoluut. Allee, hetgeen wat we hier de afgelopen jaren samen neerzetten, dat is ook een leerproces. We schaven bij waar we kunnen. En elk jaar wordt het beter. Ik zat deze week in de wagen van het binnenland richting kust. En ik had gewoon zin. Ik luister in de zomer ook altijd naar Radio 2. Ik kan niet anders. Dat is een beetje wat ik vind dat ik moet doen. En ik had gewoon zin om naar Blankenbergen, terwijl ik hier elke dag ben. Dat is voor mij normaal dat ik hier ben, maar toch hoe jullie dat op de radio brengen, maar ook hoe dat prachtige in beeld gebracht wordt vanavond met zomerrit en met de opnames. Het geeft zin om naar zee te komen, het geeft zin om naar Blankenbergen te komen.
1: Zelfs op een dag als deze, als je denkt van goh, het is een beetje toch aan het regenen, maar dat waait over tegen vanavond. Komt helemaal goed.
0: Het is bijna niet te geloven na een zomer zoals we die gekend hebben, dat we hier op zaterdag met een kleine bui, het is zoals wij dat noemen een salonvloersje. Het is niet echt aan het regenen, maar het is voelbaar.
1: Maar jij volgt dat wel, hè? Hoe zien de weersvoorspellingen eruit voor straks, zonder dat je weer man bent, maar toch?
0: Nee, ik volg dat uiteraard. Mijn reddingsdienst die houdt dat nauwgezet in de gaten. Onze noodplanningsambtenaar die houdt dat nauwgezet in de gaten. Tot deze morgen zag het eruit dat we vanavond nog een vrij fikse plensbui gaan krijgen. Maar dat kan uur naar uur veranderen. Zoals u weet zitten we aan zee, is de wind hier een heel bepalende factor daarin. En wij hopen altijd dat het overwaait naar het hinterland. En ik ben nog altijd mijn vingers aan het kruisen en naar boven aan het kijken in de hoop dat dat effectief ook gebeurt.
1: Komt goed, microklimaatje in Blankenbergen sowieso. David, je hoort het, hè. Ik moet Bjorn, denk ik, de burgemeester nog overtuigen om niet alleen in de zomer, maar ook de rest van het jaar naar Radio 2 te luisteren. Maar dat komt wel in orde.
2: Ja, en ik heb een nieuw woord geleerd. Een slaaflaagje, een salaaflaagje, of hoe zei je dat? Ja, een salaaflaagje op dit moment boven Blankenbergen. Maar
1: ja,
2: als het blijft,
1: zoiets dan nattigheid geeft en
2: ja,
1: dat wel overwaait.
2: Maar
1: ja,
2: als het blijft duren, dan steken we daar wel een zonnefilter op televisie. Komt in orde, kunnen we allemaal.

0: Mika, Grace Kelly. Ondertussen is Kathleen even binnengesprongen hier.
1: Hallo.
0: Dag Kathleen, hallo. En met wie ben je hier allemaal? Dat is die hele band. Een beetje dichter bij de micro, alsjeblieft. Ja.
1: Ik ben hier bij al mijn vrienden van Niels, Lara, Sarah, Staffi, Sabine, Kimberly, Wendy.
0: Ja, genoeg, genoeg. Heel veel met andere woorden. Ja. En jullie zijn van plan om nog een laatste reclame-push te geven voor Niels. Een laatste stem-push, want er kan natuurlijk nog altijd gestemd worden. Ook tijdens de televisieuitzending vanavond nog altijd. En hoe gaan jullie dat doen? Ik kan het al een beetje zien, maar voor luisteraars die geen beeld hebben.
1: Wij hebben een megafoon mee. En wij gaan met de go-kart voor heel Blankenberg een reclame maken met de box. En zingen en stemmen ronselen voor Niels.
0: Oh, en hoeveel klachten voor geluidsoverlast zullen er binnenkomen bij de
1: Ik denk dat we die gaan doorsturen naar Niels de Stad.
0: Ja, ja, ja. Of naar de burgemeester, die is toch backstage ook bezig hier. Mag ik daar nu een keer zelf door roepen?
1: Tuurlijk.
2: Hallo, opgepast voor Kathleen.
0: Leuk, je mag ook een beetje reclame maken voor Niels nu. Allee, doe maar, met de megafoon hier op de radio. Wij zijn een hele grote megafoon. Wie gaat er roepen en wat gaat er geroepen worden? Doe maar eens. Kom aan, oefenen.
1: Ja.
0: Oh ja, maar wacht. Een experiment, beste luisteraars. Ja, oké, doe maar.
3: Alles staat in vuur en vlam.
0: Nee, jullie komen niet door.
3: Alles staat in vuur en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
0: Staat daar ook geen alarm? Oh, ja, het is goed. Oké, dankjewel. Maar wat een goed idee wel, om met een go-kart nog hier op de dijk reclame te gaan maken.
1: Dankjewel.
0: Heel tof. Oké, veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dag. Dag.

0: Wow, wat een leuke band hier, zeg.
1: We hebben foto's genomen ook met de Niels-fans. Ook Lies uit Moorslede is aan het luisteren op dit moment. Stuurt een foto van haar bordje. We Love Zomerhit staat daarop. Heel goed. En ondertussen is ons bordje hier in de studio ook af. Niels, jij bent niet te blussen, staat daarop. Ja, veel Niels-fans al.

spice up de uitzending met een bordje. Laat maar zien wat je meebrengt straks om in het publiek te staan. Ik ben benieuwd. Radio 2.

0: voor twee.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja.
4: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: En Hilde is in Beernem aan het luisteren. Vraagt zich af of er ook weer een afterparty is na de tv-show. Ja, natuurlijk, daar kijken we ook al naar uit. Die aftelling is inderdaad ook bezig.
8: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
7: Maak er maar een mooi lijstje met meezingers van, zegt ze. Doe we!
9: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
10: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK en de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
9: In het noorden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Gebouwen werden beschadigd en ook duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. 43 mensen raakten er gewond, sommige van hen moesten naar het ziekenhuis. Na de dodelijke luchtaanval op een opslagplaats van explosieven nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev beveelt president Zelensky een onderzoek. Bij de Russische aanval vielen al zeker 37 doden en werden 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen 27 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren leden van een christelijke kerkgemeenschap die op weg waren naar een conferentie. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste daarbij frontaal op de minibus. Zimbabwe is een van de meest verkeersonveilige landen ter wereld. Meer en meer wolken met kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen nog kans op wat neerslag, maar het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: En op de buitenring rond Brussel is er nog altijd meer dan 1 uur file tussen Vilvoorde en Jette. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de binnenring ondertussen al 20 minuten kijkfile vanaf Dilbeek. En het is bijna 20 minuten file rijden ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de R4, dat is de binnenring rond Gent, is in Merelbeke door een ongeval de linkerrijstrook versperd. expert. Ja, het is aan het regenen, dat is duidelijk.
0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
11: maakkastkunt.online.
12: Radio 2 Zomerhit Backstage.
13: Kim De Brie en David van Otegem.
7: En snap nu ook.

0: David van Dijken kan het niet geloven.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En ik kan het niet geloven wat ik hier gekregen heb van een luisteraar, van Wendy. Een cadeautje, afscheidscadeautje eigenlijk, omdat het onze laatste dag aan zee is hier. Hè?
2: Ja, om de zomer af te sluiten. Hè.
0: Je had het ingepakt, dus ik wist niet waar ik me aan kon verwachten. Maar dit is zo tof en zo origineel. Het is een maandkalender.
2: Een verjaardagskalender.
0: Ja. Die je zelf hebt gemaakt.
2: Ja.
0: Met allemaal per maand gemonteerde...
2: foto's van u met tiramisu. Hè.
0: Oh, en januari start al goed. Je ziet mij in een bad van tiramisu liggen. Ja. Ik kan doorgaan. Ik graaf een tiramisu op uit het zand hier. Amai, maar daar heb je heel lang aan gezeten volgens mij. Hoe heb je dat allemaal gefixt?
2: Met ChatGPT altijd ideetjes bedacht om dan foto's te maken. Hè.
0: Maar dat is fantastisch.
2: Leuk genoeg waren voor een kalender.
0: Amai, maar ik heb zo gelachen. Ook hier van mij in de fitness, zie ik.
2: Ja, als je zoiets deelt, dan heb ik ook wel direct...
0: Ja, want ondanks alle zoetigheden die ik hier heb gekregen van luisteraars, waarvoor mijn oprechte dank, dat was echt fantastisch. Het was een tiramitsunami de afgelopen zomer hier in Blankenbergen.
2: Ja.
0: Ondanks alles ben ik toch slank kunnen blijven op een manier.
2: Dus
0: er is niks aan blijven plakken.
2: Het zou niet kunnen.
0: Weet je wat ik wel voel? Ik heb zowel nu sugar cravings.
2: Ola.
0: Zo in de namiddag, ik had dat vroeger nooit. En nu heb ik zo in de namiddag, zo altijd als het 4 uur wordt, heb ik zo, ik heb zin in iets. En dat gaat
2: eruit. Dat gaat moeilijk worden in Brussel.
0: Dan. Ja, dat gaat eruit moeten. Dat gaat eruit moeten.
2: Dus
0: wat blijft?
2: Afkikken.
0: Afkikken, zoals ze zeggen, inderdaad. Wendy...
2: Ik ga naar de foto's kijken dan, in de plaats.
0: Om mij weer goesting te... Maar dit is perfect om weer goesting te doen krijgen voor volgend jaar.
2: Dus,
0: echt, en hier spring ik van een springplank in het zwembad, een duikplank, in een tiramisu zwembad. Maar geweldig. Dank je wel daarvoor.
2: Graag gedaan.
0: Wie mag er voor jou op één staan? Wie mag hier de zomertrofee winnen?
2: Ik vind Maxim wel... goed.
0: Ja.
2: En ik had Niels op nummer 2 en Aaron Blommaert op nummer 3.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is afwachten. Ik vind het echt moeilijk om te zeggen die gaat winnen.
0: Ze zijn allemaal zo goed. Ja. Hè? Dat is het. Hè. Goed, dankjewel Wendy voor de leuke verrassing. Ik ga jou ook nog een VRT Zomerhit dubbel cd geven voor al het werk
2: dankjewel.
0: Dat je hebt gestoken in deze heel originele verjaardagskalender. En dat de beste mogen winnen, we zullen het zomaar zeggen. Hè?
2: Inderdaad.

0: Claude François.
1: Alexandrie, Alexandra. En hoor ik daar nu Bart Kael op de achtergrond bij jou? Kim, kan dat?
2: Nee. Geen Bart Kael, maar ik kan wel zeer goed imiteren.
3: Ik ben stapelgek op jou, dat is waarom.
2: Dankjewel, Niels de Stadsbader. Wat een introductie ook.
0: Zeg, Bart vertaalde trouwens, ik wist dan niet dat hij de oudste finalist is ooit bij Zomerhit.
2: Ouderdomsdeken, hè?
0: En hij vertaalde ook dat hij mijn vader had kunnen zijn. Ik heb gezegd, daarvoor moet er nog meer gebeuren, Bart.
2: Ja, dat is een beetje... Maar over vader gesproken, de burgervader van Blankenbergen, meneer de burgemeester Bjorn Prassen, heeft jou daarnet uitgeroepen tot winnaar van VRT Zomerhit. Nu jij.
0: Is waar? Is waar? Maar is dat al officieel? Nee, dat niet.
2: Ja, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ja, voilà.
0: Nou, dat vind ik al heel mooi.
2: Dat is toch een mooie eer, hè?
0: Ja, dat is mooi. Van de burgervader, absoluut.
2: Dus, wat denk je zelf?
0: Ik denk dat het by far de spannendste finale zal zijn sinds jaren, dat sowieso. Gert en James, niet onderschatten. Aaron, verwacht ik wel iets van.
2: Dus kunnen we eigenlijk het lijstje aflopen.
0: Eigenlijk wel.
2: Eigenlijk wel, eigenlijk. Hè, sowieso. Vandaag alweer in een dubbelrol dus, Niels de Stadsbader. Hè, als finalist, maar ook als gastheer, presentator. Met dat verschil dat het vandaag geen opname is, maar een live uitzending. Hoe anders is dat voor jou?
0: Dat is heel anders, omdat de timing natuurlijk veel belangrijker is. Zo moet ik bijvoorbeeld, als ik klaar ben met zingen, een presentatie doen en zorgen dat na de volgende act ik andere kleren aan heb. Dat ik terug eruit zie als een presentator. Als we dat in vooropname doen en dat duurt iets langer, dan doen we het gewoon opnieuw. Hier kan dat niet, want de show must go on. Dus stel dat ik straks geen broek aan heb, dan is dat niet de bedoeling.
2: Nee, het is ook een beetje geen broek aan hebben wat Meteor beloofd heeft. Als hij zou winnen, hij is trouwens David hier in de achtergrond als je lawaai hoort.
0: Ze zijn Uno aan het spelen.
2: Ja, ze zijn Uno aan het spelen. Dus, maar dus stel dat Meteor zou winnen, dan heeft hij gezegd dat hij de zee ingaat met alleen nog een onderbroek aan.
0: Ja, maar hij heeft er ook wel het lichaam voor om dat te doen. Ja. Ik zou ik dan klaarstaan met een handdoek.
2: Ja, oké. Okay. Sowieso, Niels de Stadsbader komt thuis. Dat is de theatertour voor 2027. Maar Niels de Stadsbader komt toch ook wel thuis in Blankenbergen, denk ik. Hè?
0: Weet je, wat is Blankenbergen? Ligt natuurlijk in West-Vlaanderen. Ja. Dat is by far de mooiste provincie van ons land. Enfin, dat vind ik natuurlijk. En ondertussen voelen we ons hier ook een beetje thuis. Want we mogen nu al die jaren naar hier komen. En je merkt ook gewoon dat ook de mensen die hier wonen daar echt naar uitkijken. Mensen, dat leeft niet alleen in Vlaanderen, maar zeker ook in Blankenbergen. We zijn overal zeer welkom, worden we zeer warm ontvangen. Dus ik kijk eigenlijk al uit, want vanavond is het ook een beetje het einde. Maar er komt volgend jaar terug een begin. Dus
2: elk einde is een nieuw begin. Hè?
0: Alsjeblieft.
2: Sowieso ook voor jou. Zorg je dan zelf ook nog met bepaalde spulletjes ervoor dat het nog net dat extra thuisgevoel geeft? Breng jij iets mee? Ik zeg maar iets. Je zal waarschijnlijk straks ook blijven slapen. Breng jij jouw hoofdkussen mee? Ik doe dat persoonlijk zelf altijd, maar... Breng je iets mee waardoor dat het nog net iets meer thuis is?
0: Ik heb mijn vriendin meegebracht.
2: Ah ja.
0: Dat is ook goed, hè?
2: Dat is helemaal thuiskomen.
0: Een soort kussen eigenlijk, waar je kunt opleggen, dat is waar. Maar nee, dat is het eigenlijk. Voor de rest, ik voel mij redelijk snel thuis, moet ik zeggen. Dus, maar nee, Gilles is van de partij. Voor de keer dat ze in het land is, want zij danst veel in het buitenland, moet ik ervan pakken, hè. Dus,
2: voilà.
0: Voor haar is Blankenbergen ook een beetje buitenland, moet ik zeggen.
2: Sowieso dus een liefdeskussen. En wie weet, straks drie kussen als finalist, als winnaar van VRT Zomerhit. Blijft spannend en we zullen het zien, hè, wat het geeft.
0: Absoluut.
2: Voilà, David, we zijn er klaar voor.

0: er te zijn. Niels de Stadsbader vanavond dus ook op het podium als zanger hier op het strand aan de pier in Blankenbergen. Finale van VRT Zomerhit. Berichtje van Eddy de Smet ook gekregen. Hij zegt, dag David, blijf jij verder het programma Radio 2 Spits presenteren vanaf volgende week? Of ga je nu eerst met vakantie? Nee, ik heb een voorschot genomen op mijn vakantie. Die heb ik in juni genomen, dus we kunnen er weer tegenaan. En met al die calorieën die ik van de luisteraars heb gekregen, Eddy, gaat dat weer één energiebom zijn vanaf maandag dus tussen 4 en 6. Radio 2 Spits weer. En onze Peter is ook terug, hè?
1: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja. Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. Even

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 2.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Heel veel luisteraars die hier niet geraken vandaag willen ons via de Radio 2-app of VRT Max nog even bedanken voor de afgelopen zomer. Dankjewel Marleen bijvoorbeeld, ook Ronnie. Eddie vindt het heel goed nieuws dat ik er volgende week nog altijd weer ben ook. Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2. Ja, dan zitten we samen onderweg. Hè. Drive safe trouwens.

0: Ja, en zeker op de buitenringen om Brussel. Daar is er 1 uur file tussen Grimbergen en Jette. De rechterrijstrook is versperd door een ongeval. En op de binnenring een kwartier kijkfile nog van voor Groot Bijgaarde. Naar Antwerpen een kwartier file rijden, ook op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de B403 in Merelbeke is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voor het verkeer dat van de E40 komt en de R4 op wil, dat is de ring rond Gent. Wees voorzichtig daar dus.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Bij mij is het wel met veel suiker geweest hier deze zomer. Oef. Amai. Maar een kopje koffie gaat er wel altijd in. Oh, ze brengen mij op ideeën, die VOF de kunst.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
2: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
3: promokokken. Een receptje met vis?
2: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Oh, zal mijn papillot chique pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Crevo. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Crevo. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Crevo. Leef beter.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke vermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
9: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
10: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
9: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
10: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
9: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Dat waren de Backstreet Boys. En ik denk...
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Dat Kim de Brie daar ook bij een leuke boy zit. Even meekijken.
2: Zitten, David. We spreken over liggen.
0: Oh, nu zie ik het heel goed.
2: We liggen hier in de strandstoelen. Ja, hier hangt zo'n heel groot bord. Time to relax. En Bart Kaal en Nick, we vonden van time to relax, Bart.
3: We zijn aan de Côte Blanquebergen.
2: Zoiets, ongeveer toch. Ja, nee. Daarstraks lag Bassera hier in deze zetel een beetje te rusten. Dat is de jongste finalist van VRT Zomerhit. Bart, jij bent, ik mag dat zeggen, de oudste. Ouderdomsdeken. Kan je je dat voorstellen? Ik bedoel, Bassera, 18 jaar. Denk eens terug aan toen jij 18 was. Hier staan, Zomerhit, finalist.
3: Ja, ik vind het heel straf van Bas. En dat meen ik echt waar. Als je 18 jaar bent, ja, dan kom je maar pas kijken. Ik herinner me, ik heb Luc leren kennen toen ik 18 was. En het jaar daarop, toen ik 19 was, heb ik voor de eerste keer een kusttournees meegedaan. Ben beginnen zingen, presenteren. Ik moest ook alles opbouwen, afbreken, podium en zo. Ik heb alles gedaan eigenlijk. Maar ik vind het wel straf dat die jongen dan met zoveel volwassenheid zulke mooie songs maakt. Ik vind dat echt heel straf. Dus, maar er is één ding dat Bas niet kan. En dat is een das knopen. En daar heb ik hem vorige keer heb ik zijn een das geknoopt. En ik heb hem nu net gezegd van ik ga dat straks ga ik u dat leren.
2: Is er een das kwijt, hè?
3: Ik weet het, maar zijn papa komt dus een das brengen. En ik heb hem beloofd dat ik hem dat echt ga leren. Dat hij er voor altijd, als hij op een optreden is, een das kan stroppen.
2: Dat is zeker dan. Ja. Voilà. Is dat een voordeel dat jij de oudste bent van de hoop? Als in van die ervaring... Meer chill, meer relaxen.
3: Goh, ik denk ja, dat meer relaxed zijn. Ik weet niet als ik dat ooit ga leren. Ik probeer dat te zijn. Maar ik denk ook niet meer in leeftijd. En dat is geen goedkoop excuus. Maar ik voel me echt een dertiger. En dat is echt waar. En ik heb nog altijd die passie om liedjes te maken. Om liedjes te brengen voor de mensen.
2: Die zijn mee ook om binnen.
3: Oh, mee ook, kom maar binnen. Kom maar.
2: Echt waar, die was bijna een zeemee hier aan binnen.
3: Het is curieus, ja. Maar ik vind het nog altijd een heel, heel, heel leuk vak. En zolang als je de mensen kan entertainen en dat de mensen er plezier aan hebben, heb ik er zelf ook plezier aan. Dus ik ga door tot zolang ze... Als de mensen zeggen van, zeg, die vinden het niet meer leuk, dan stop ik in.
2: Ja, nee, en het is nog geen kwestie van stoppen, want je hebt zelfs je plannen serieus moeten wijzigen, hè, voor vandaag.
3: Ja, ik had twee optredens van vandaag, maar we zijn altijd heel respectvol naar de organisatoren. Zij wisten op voorhand dat dat een dag was, dat er dat de zomerhit was, de finale.
2: Dat er iets kon tussenkomen, hè?
3: Er kon iets... Je weet dat niet, er kon iets tussenkomen. En dat is in dit geval nu wel. Dus in Hemiksem, om 6 uur dacht ik, stond ik daar, word ik

0: vervangen door de Romeo's. Maar ik heb het juiste uur, weet ik nu niet meer wanneer zij kunnen. En ik stond dan rond een uur of 10 in Beverwaas. En dat is nu verplaatst naar 12 uur middernacht. Dus na de show hier rijd ik full speed met Luc door naar Beverwaas.
1: Dus stel Bart Kuil dat je zou winnen, dan kan je nog niet blijven feesten.
0: Maar dan geef ik een belletje en dan stellen we dat een half
1: uurtje. Nog een beetje uit.
0: Ja. Ze moeten wat blijven staan. Dan drinken ze wat meer en verkopen ze meer drank. Voilà,
1: wij gaan nog een beetje chillen hier op onze strandstoel, David. Het is hier echt gezellig backstage.
2: En het is duidelijk, de zeemeeuwen hebben voor Bart Kuil gekozen vandaag.
1: Sowieso. Radio 2.

0: Ed Sheeran nog met Bad Habits. Er komen nog meer zomerhits aan en zomerhitartiesten die we proberen te pakken krijgen.
1: Op VRT1.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
1: Op VRT1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de true crime reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En behalve de 10 zomerhitfinalisten staan hier ook nog een aantal andere artiesten op ons podium. Jean Thomas onder meer en

0: Pierre de Mare. We proberen ze straks te strikken. Elke dag telt voor twee. VRT
1: Radio 2. Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Noord-Italiaanse regio Veneto is de noodtoestand uitgeroepen na noodweer van afgelopen nacht. Tijdens hevige onweersbuien vielen er hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere huizen en gebouwen en zeker 10.000 auto's werden beschadigd. Duizenden bomen zijn ontworteld, vooral de stad Cremona is getroffen. Helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabrië en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië hebben ze dan weer te kampen met extreem hoge temperaturen. Op Sardinië is 46 graden gemeten, op Sicilië 45 graden. En op het vasteland in het zuiden werd het ook op verschillende plaatsen warmer dan 40 graden. Ook het zeewater rond Sicilië is op dit moment erg warm, rond 29 graden. In Nepal lijkt het kunstmatige meer dat dreigde om een nieuwe vloedgolf te creëren langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws voor de reddingswerkers in het getroffen gebied, want die hadden hun werkzaamheden moeten stopzetten. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom van woensdag. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken en een nieuwe vloedgolf zou veroorzaken. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist, daarbij ook enkele honderden toeristen. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
2: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben, dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
1: Meestal zwaar bewolkt met kans op een bui en tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen mogelijk nog wat regen of buien en het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het zijn gelukkig geen hagelbollen die zo groot zijn als sinaasappels. Wat is het allemaal, zeg? Op de buitenring rond Brussel, een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. En op de Antwerpse ring ook een kwartier nog richting Nederland tussen Antwerpen, West en Borgerhout.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Kim de Brie en David van Otegem.
0: En dankjewel voor het ijsje, dames. Radio 2. Lekker stastjatelli. We smullen natuurlijk ook nog altijd van die lekkere zomerse muziek hier op Radio 2.

0: Ze is er ook bij vanavond in de tv-show. Zal je haar zien, Barbara Dex? Niet als finalist, maar ze zal een ode brengen aan de overleden Dolly Parton. En Jolene zingen, dat gaat ook mooi zijn, dat weet ik zeker. Want Barbara Dex, ja, dat is zelf ook zo'n fan van Dolly Parton geweest altijd en nog altijd. Als jij fan bent van VRT Zomerhit, dan heb je waarschijnlijk ook jouw stem al uitgebracht via VRT Max. Kom ons je top 3 vertellen en misschien win je zo'n VRT Zomerhit dubbel CD hier in onze radiostudio op de dijk. Cathy is er ook bij. Die zit, ja, ik weet niet of je regelmatig hebt gekeken is als wij aan het uitzenden zijn. En dan zie je wel altijd iemand vooraan staan of zitten. En dat is Cathy. Bonjour Cathy.
1: Bonjour.
0: Want Cathy spreekt Frans, ja.
1: Oui.
0: Vous êtes de Bruxelles ou né à Bruxelles, Cathy?
1: Je suis né à Bruxelles.
0: Voilà. Maar nu naar Blankenbergen gekomen om te wonen. Ze verstaat een beetje Nederlands, omdat het makkelijker is. C'est plus facile ici à Blankenbergen.
1: C'est plus facile. Pour moi, parce que je suis en fauteuil roulant.
0: Voilà. Et ici, alles is plat.
1: Tout est plat, et on peut aller au tram.
0: Yeah.
1: On peut faire beaucoup de choses à la digue.
0: Heel gemakkelijk.
1: Bruxelles, tu sais pas, il y a trop de voitures, trop de vélos.
0: Klopt.
1: C'est pas possible.
0: Voor mensen met een beperking is dat hier fantastisch. Hè? Als je in een rolstoel zit, inderdaad, zoals Cathy, dan kan je gemakkelijk op en af de tram en hier naar onze radiostudio komen.
1: Oui.
0: En je hebt die boom meegebracht.
1: Oui.
0: Thibaut, spreek jij ook Frans?
2: Een beetje.
0: Nederlands, een beetje. En Frans vloeiend ook. Ja. Maar ik vind het wel tof dat we zo'n Franstalige Radio 2 luisteraars hebben. Hè?
1: Oui.
0: Want je leert toch goed Nederlands dan, denk ik, hè? Door Radio 2, volgens mij.
1: Oui. J'arrive à comprendre néerlandais.
0: Ah, voilà. Oui. Dus Cathy, jij hebt ook gestemd. Wie mag voor jou de VRT Zomerhit deze zomer winnen?
1: Oui.
0: Qui? Qui?
1: Moi, je crois que Sam Goris pourrait arriver. Alors, Kadri. Et alors, les garçons, c'est comment encore?
2: Romeos.
0: Ah, de Romeos.
1: Romeos.
0: Maar de Romeos hebben we helaas moeten laten gaan. Onbegrijpelijk. Ah, we ne sont plus dans la finale ici.
1: Oh, ça c'est dommage.
0: C'est dommage. Mais de favoriet is Sam Goris.
1: Sam Goris.
0: Ah, pourquoi?
1: Parce que Sam Goris apporte beaucoup d'ambiance et qu'on aime bien de danser dessus, on peut bouger dessus. Ouais. C'est comme les Romeos.
2: Ouais, c'est le meilleur, moi, je trouve.
1: Et les Kadri.
0: Ook Thibaut is het met Cathy eens dat Sam Goris moet winnen vanavond.
1: Oh,
0: staat op.
1: J'ai fait d'ailleurs un grand tableau de Sam Goris. J'ai fait un tableau. Hein.
0: Ik heb haar ook al goed zien bougeren hier ook. Cathy?
1: Oui.
0: Vous aussi, vous pouvez bouger, hein?
1: Oui, oui, oui, oui,
0: ça
1: oui,
0: va.
1: Oui,
0: allez, voilà.
1: Tout à fait.
0: Voilà, cadeau.
1: Merci beaucoup.
0: VRT Zomerhit 2026 dubbel CD.
1: Oh, c'est gentil.
0: Voor jou, voilà, proficiat. En Thibaut ook een CD. Voilà, we gaan er nog één bovenop doen voor Thibaut.
2: Ja, Sam Goris.
0: Sam Goris aussi, aussi, hè? Ja, voilà. Oké, hey, bedankt.
1: Bedankt.
0: Bonne soirée.
1: Bonne soirée et merci pour tout. Au revoir.
0: Avec plaisir.
2: Bien aussi, Laura Tessoro.
0: Laura Tessoro aussi, bon. Oui.

0: Nou, niet gemakkelijk om dat plasticje van die cd te krijgen, heb ik nu ondervonden. Want Cathy wou ook graag een handtekening erbij, dus hebben we even op de hoes gezet. Maar dan moest dat plasticje eraf inderdaad, amai.
1: Radio 2 Zomerhit, Backstage.
0: Veel succes aan de andere luisteraars die al zo'n cd hebben gewonnen. Laat ons weten wie jouw top 3 is.

0: dat zijn Kim en ik natuurlijk ook. Blij dat je hier bent. Backstage bij Zomerhit vanavond. We blijven bij je tot 11 uur. En dat betekent dan ook op dat moment het einde van Radio 2 aan zee. Zoutelanden deed ons alweer even aan de winter denken, denk ik. Maar het was toch ook wel leuk om even terug te horen. En John Travolta staat er straks ook nog op.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
7: Zo. De aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
8: Volg de spannende ontknoping vanavond live in Blankenbergen of op VRT 1 en VRT Max.
9: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
10: Ah, alles is gesorteerd.
9: Kast. Voor de interieurlover, de...
10: Amai zeg, wat een eyecatcher.
9: Kast. Voor de ouder, de...
10: Van wie is deze eigenlijk?
9: Kast. En voor de tiener, de...
10: Raak mijn spullen niet aan!
9: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
11: Maatkasten Online.
9: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
12: Code Yellow!
13: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
13: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Elke dag telt voor twee.
17: Radio 2.

0: En inderdaad, Olivia Newton-John er nog bij. Ik was vergeten. John Travolta en Olivia. Prachtig duo. You're the one that I want.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Ja, en hier op de radio is het niet John en Olivia, maar David en Kim De Brie backstage. Kim, ja, ja. Hoe is het daar?
2: Ook een prachtig duo, hè? Absoluut. Ik zit nog altijd binnen, David, want buiten is het terug aan het regenen. Dus gewoon gezellig binnen in de backstage van VRT Zomerhit. En naast mij, Jean Thomas. Kom, Jean, kom wat dichterbij.
3: Hoe is het?
2: Ja, goed en met jou?
3: Maar goed, je ziet er echt prachtig uit. Zeg. Ja. Echt helemaal uitgedoste, chique dinges. Cool, ja.
2: Merci, merci. Kom wat dichterbij. Ik zeg dat natuurlijk niet zomaar, want 6 jaar geleden won Reggie hier met jouw nummer. Ja. Nu sta jij hier en moet Reggie thuis blijven.
3: Ja, die had vandaag had die een wine tasting of zo, denk ik. Nee, ja, enfin, heel blij dat ik mijn ding hier mag komen doen. Ja, dank je.
2: Ja, en je gaat niet alleen jouw ding doen, maar je mag VRT Zomerhit, de show, openen straks. Dat is niet niks, hè?
3: Ja, dat is toch wel spannend zo. Maar ik vind dat wel plezanter. Weet je waarom? Dan kun je zo de spits afbuiten. En dan, als je zo in het midden of van achterreis komt, dan duurt dat allemaal zo lang. En nu weet ik van, ik begin kroket en we zijn vertrokken. Ja.
2: Je hebt daar net al gerepeteerd op dat podium gestaan. Hoe voelde dat?
3: Nat. Ja, dus ik was heel voorzichtig aan het stappen op het podium. Ik denk van, anders dan ga ik hier nog op mijn totter gaan. Maar nee, ja, tof hè, tof hè. Het is, ik kijk er echt naar uit dat het straks helemaal vol gaat staan met allemaal enthousiastelingen en dat we ons ding gaan kunnen doen.
2: Ja, hier binnen hangen natuurlijk tv-schermen. Hier kunnen we zo de soundchecks ook allemaal volgen. Maar jij pakt dat, hè. Je smijt u toch weer altijd, hè?
3: Zingen is ook dat is ook iets fysisch, hè. Dat is, als je, ik zeg altijd, iets half zijn gat doen, dat gaat niet. Allee, al zingend, hè. Zo, dat mensen zeggen, ja, een repetitieke, dan denk ik altijd van, of je doet het, of je doet het niet. En dan hier is het ook belangrijk dat niet alleen het beeld, maar het geluid ook goed is. Dus dan is het gas geven, hè.
2: Alles erop en eraan. De oervader van Kom Wat Dichterbij staat hier nu straks. Wie gaat hem winnen? Wie gaat met de trofee naar huis gaan? Zeg dan een keer, Jean Thomas.
3: Ah wel, die ene daar, dat met Alieke. Die heel veel succes hebben daar. Ja, die.
2: Die populaire daar, hè?
3: Ja, ja, ja. Die, ik heb het daar juist nog op de radio gehoord.
2: Degene die de meeste stemmen krijgt op VRT Max.
3: Ja, voilà, voilà, voilà.
2: Dat kan nog allemaal veranderen, dus...
3: Veranderen, ja, ja, want het is...
2: Je hebt niet gestemd, met andere woorden, Jean Thomas.
3: Ik heb niet gestemd, nee, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar geen tijd voor genomen, want dat bestaat niet. Geen tijd hebben, geen... Nee, nee, ik ben volle bak bezig met een nieuw album. Ik ben heel veel aan het optreden. Ik ben tv aan het maken. Haha, radio aan het maken.
2: Beetje dus... chameleon, hè?
3: Ja, voilà, inderdaad. Oh, zo mooi, Kim, zo mooi. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben daar heel slecht in, ik moet dat eerlijk toegeven.
2: Ik hoorde nu madame deze morgen in Camping Caroline, Christel. Ze is er niet bij, hè? Ze komt niet supporteren vanavond.
3: Nee. Die mocht vandaag weer even gewoon rusten nu. Voilà, tof, hè?
2: Christel heeft een ochtendshift en jij de avondshift.
3: Ik vind dat allemaal goed.
2: Voilà, zo is het netjes verdeeld. Voilà, dus David, Jean Thomas straks als allereerste op het VRT Zomerhit podium. De opener en dan is de toon meteen gezet.
0: Zal wel zijn, we gaan met een knal beginnen, dat zeker. Dankjewel.

0: Zo zal de show dus beginnen vanavond met Gene Thomas. Kom wat dichterbij. Als je aan het stuur zit, beter wat afstand houden. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En ook 10 minuten nog naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Ja, dat mag je wel zeggen, Diana. Niet zo heel fel, maar een paraplu is toch een goed idee, mocht je nog willen afkomen. VRT Radio 2. En zullen we er anders ook een regenmomentje op de radio van maken? Oh ja, waarom niet? Speciaal voor al die toeschouwers die hier al in de rij staan om straks op het strand te gaan. Allemaal de zomervips. En ik zie dat de rij al zo lang is dat er een slingerbeweging aan de gang is hier voor onze radiostudio. Alles oké daar? Ja, de duimen gaan in de lucht. Ze zijn ook goed ingepakt, zie ik, met regencapes. En ik kan het ook allemaal volgen via VRT Max.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!

0: Backstage.
1: En waar is Kim de Brie naartoe gelopen?
2: Wel, David, ik zit natuurlijk nog altijd backstage. En op dit moment zit er echt een knappe jonge man naast mij met ongelooflijk mooie ogen. En kijk nu heel
1: stop
2: diep
1: it,
2: in
1: Kim,
2: mijn ogen.
1: Stop it.
2: Ja. Pierre de Maar. Pierre is een toptalent van bij ons. Het klinkt internationaal, maar het is gewoon een jonge man uit Ukkel. Topartiest van bij ons. Je hebt zelfs nog 21 juli de Belgian Party gespeeld, Pierre. Hoe was dat?
3: Dat was zeer leuk. Het was de eerste keer dat ik voor 100.000 mensen heb gezongen. It was great. Ik heb twee liedjes van mij gezongen. Mensen waren heel lief. De atmosfeer was super. Ik was zeer, zeer blij om daar te zijn.
2: Ja, want dat was natuurlijk in Brussel, op onze nationale feestdag. Maar je bent een grote ster ook in de Franstalige wereld. Wallonië, Frankrijk, Zwitserland, Canada. Hoe bekijken ze jou daar? Kan je daar eigenlijk nog gewoon normaal over straat lopen?
3: Ja, ik kan daar normaal leven. It's great. I'm at the perfect level of fame for now. You know, ik heb alle goede kanten van de om bekend te zijn. You know, but I don't get annoyed in the streets. But people send me very kind words, and I can sing and make it a living. So it's a great life.
2: Ja, voilà. Dus eigenlijk alleen maar de voordelen van het bekend zijn en niet de nadelen. Ze gaan hem niet lastig vallen of het is gewoon lekker chill. En dat is fijn. Je hebt natuurlijk ook het duet met Dua Lipa gezongen, These Walls. Heel cool. Maar heb je enig idee waar je hier nu beland bent? In Blankenbergen, VRT Zomerhit?
3: Het is de eerste keer dat ik hier ben. En I didn't know the TV show before. So my team heeft alles

0: allee, gezegd.
1: Ja,
0: en ik ben heel curieus om de artiesten te ontmoeten. En ik ben heel... I'm very excited. It's very, very good to be here. But I don't know any of the artists here. I know great Flemish artists. I love Sylvie Kreusch. I love Pauline Thays, of course, which has the thing, I think, she's won it here a few times. I love Jasper van Sterling, maar these ones, I don't know yet.
1: Ja, voilà. Het is nooit te laat om ze te leren kennen, natuurlijk. Straks heel spannend voor jou, Pierre de Mare, want in primeur ga jij jouw nieuwste single op INEL brengen. Ten eerste, waarover gaat die? En ten tweede, hoe spannend is dat?
0: Het is heel spannend. Het gaat over... Ik heb de refrein verteld. Ik zeg in de refrein, in Frans, ik zeg... Voici mon cœur et un opinel, ne me le rend pas sans l'abîmer. En het betekent... Hier is mijn hart en een mes. Geef het me niet terug als het niet kapot is. That's what it says. So it means, if you leave me, be mean, do me bad... and treat me badly, and it would be easier for me to forget about you that way.
1: Ah, ja. Oké, okay, voilà. Be the bitch.
0: Exactly, be the bitch. Exactly.
1: Dat kan ik, zo. Ik kan een bitchje zijn. Nee, sowieso. Voilà, dus dat gaat straks gebeuren hier op podium. David, ik kan mij voorstellen dat Pierre heel veel zenuwen daarvoor heeft. Het is, maar dat komt goed. Alles komt altijd goed, Pierre.
0: Alles komt goed. Ik ben akkoord. Ik ga akkoord.
1: En meer, Pierre, trouwens. 1 en 2 december, dan sta je in de AB nog eens in Brussel. En het nieuwe album komt uit, en dat is al heel snel. 25 september. Dus misschien moet je dan toch nog maar eens naar mijn studio, naar Radio 2 Olala komen.
0: That should be great. I would love that.
1: Ah, wel, ik hou u aan uw woord, zo vriend.
2: Okay. Vanavond is een wereldprimeur op het podium. Ook voor het allereerste die nieuwe single. We gaan zijn actuele single nog eens draaien, ook hier op de radio. Die heet Je pense à vous.

mooie man met een mooie stem, Pierre Lemaire, Je pense à vous. En straks dus op het podium dat nieuwe nummer van hem met dat hart en dat mes. En dat het zo makkelijker is om een liefdesbreuk te verwerken. Maar dat is dus voor vanavond in de tv-show.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré-gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
7: Carrefour. Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: En de stoutste droom van Lieve is dat de zomerhit naar Maxime en Babette gaat. Marianne die heeft graag Bart Kael. En voor Sandra mag het dan weer Sam Goris zijn. Ja, dat we zullen zien.
10: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Noord-Italië is de noodtoestand uitgeroepen na zwaar stormweer. In het zuiden van Italië is het extreem heet. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische aanval op een munitiedepot. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK na een spannende wedstrijd tegen Australië. Italië is in de ban van extreem weer. In het zuiden schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op tot 45 graden en meer. Maar Wim Schepens, in het noorden heeft een zware storm heel wat ravage aangericht.
11: Ja, de storm stak gisteravond op en raasde een stuk van de nacht door. Op filmpjes die mensen hebben gepost op sociale media zie je hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht vallen. Er is dan ook heel wat schade aan gebouwen en wagens. Volgens Italiaanse media zijn zeker 10.000 auto's beschadigd. Vooral de stad Cremona in de Po-vlakte kreeg het zwaar te verduren. Daar trok zelfs een tornado over de stad. 45 gewonden vielen er, van wie sommigen nog in het ziekenhuis liggen. Er zijn ook tientallen gezinnen dakloos. De burgemeester van Cremona spreekt over een ongeziene ramp en zegt dat de schade moeilijk te becijferen valt. Onder de getroffen gebouwen is ook de historische kathedraal uit de 12e eeuw. De gouverneur van de regio Veneto heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen.
10: Dankjewel, Wim. In Mila bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Er zijn al 37 lichamen geborgen, maar het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er wordt nog altijd gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Dat zegt correspondente Joni de Rijke, die in Mila is.
12: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
10: Het tijdelijke kunstmatige meer in Nepal dat ontstaan was na de enorme modderstroom van woensdag lijkt langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws omdat gevreesd werd voor een nieuwe vloedgolf. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken, maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Maar het gevaar is wel nog altijd niet helemaal geweken. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten, onder wie ook enkele honderden toeristen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat 100 jaar en om dat te vieren kan je er de historische treinen bezoeken. Amaury de Mulder ging mee op treinreis door 100 jaar NMBS-geschiedenis.
13: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
14: Voilà, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
15: Dank u wel.
13: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
16: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
13: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
17: Een bijzondere ervaring, want een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
13: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Tot 1982 reizen Leopold III en Boudewijn I er nog mee rond.
18: Die treinstellen die hierboven staan, dat is wel leuk om te zien.
13: Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
19: De Red Panthers bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopten ze Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag van de wedstrijd om de derde plaats.
20: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvré en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK en de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
19: Hockeyspeelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
21: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben, dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt en het is 1-0 voor ons en ja, voilà.
19: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het er 2-1 voor La Louvière. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met extreem weer in Italië. In het noorden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Ook de materiële schade is er enorm. De noodtoestand is er afgekondigd. In het zuiden en op Sicilië en Sardinië kampen ze dan weer met extreem hoge temperaturen tot 46 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: En alles oké op de weg weer. Alleen op de ring rond Brussel en de Antwerpse ring zijn er alleen nog wat lichte vertragingen. Dus goed hoor. Laat het zo blijven duren dan. Radio 2 Zomerhit Backstage, nog tot 11 uur met Deep Blue Something.

0: En ook Anne is aan het meeluisteren. Anne van Vlaanderen heeft net een berichtje gestuurd. Een dagje gewerkt. Mis onze vakantie in Blankenbergen. Wel, ik ben bijna alle dagen naar Radio 2 komen kijken en luisteren. Maar ik kan alles volgen van thuis nu. Blijf dat vooral doen, ja.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim De Brie en David van Oudegem.
0: Gewoon BRT Max. Daar kan je ons volgen, mee binnenkijken in de studio. Daar zal ook de volledige tv-show worden uitgezonden, net als op VRT1 vanaf 8:55 vanavond. En wij blijven hier bij Radio 2 bij je tot 11:00. Als er nog wat tijd overschiet na de grote tv-finale, ja, dan is er weer afterparty in de studio, dat zal wel zijn. Anne supportert mee vanuit Sint-Niklaas, dus goed hoor.

0: Hotshot, Stan van Samang.
1: Radio 2, Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Daarnet zat Kim al bij Hotshot Pierre de Maar. Ik weet niet welke knappert ze nu heeft weten te strikken.
2: Het is een dubbele hotshot. Het is, jawel, Gert en James. Maar alleen, wat gebeurt er hier, James?
3: Okay. Nee, maar Gert en ik, wij wouden een beetje stoer zitten voor jou. Maar het trekt er niet op. Het is niet goed. Het is niet goed, sorry.
2: Maar sowieso, Madi Wodo, het is weekend. Hoe hard brult een tijger in u, James Cook?
3: Ja, nu niet echt hard. Hè. Ik ben een beetje een zieke tijger.
2: Wat is het probleem?
3: Het is te zeggen, ik ben niet ziek. Hè, voordat iedereen er van mij wegloopt. Hè. Maar mijn stemmetje laat het zo afweten. Het is een beetje oververmoeid. En dat komt omdat ik te luid heb geroepen met die zeggen ze. Ik heb de hele tijd meegeroepen met de kandidaten. En we hebben nogal veel afleveringen gedraaid. En ik heb veel te luid gelachen en veel te luid geroepen. Hè.
2: Maar gaat dat lukken voor vanavond?
3: Madi Wodo.
2: Nog een madrolletje.
3: Dat gaat mijn slechtste live performance ever zijn. En als dat niet mijn slechtste is, is dat heel erg voor die andere die dan nog slechter was dan dit. Maar inderdaad, ik ging net naar beneden en een bakkel zei, pakt u nog wat madrol, jong. Dus kijk, ze zijn achter nog een bak madrol, dus we gaan dat zometeen nog een beetje madrol opgooien.
2: Sowieso, Gert Verhulst.
4: Madrol, de mensen weten niet wat dat is. Hè.
2: Dat is een heel straf medicament.
4: Ja, als je dat neemt,
2: Dan zit alles open.
4: Dat zit alles
2: elk gat.
4: Met alle gevolgen van dien. Dus zeker kijken vanavond, beste mensen. Ja,
2: ja, en sowieso, hier naast mij zit de man die de formule kent, hè, van VRT Zomerhit. Je bent erbij, zelf. Ook K3 is genomineerd. Dat is 2 kansen op 10, 1 kans op 5, 20%. Dus om te winnen, hè, met een trofee naar huis te gaan.
4: Maar het moet al raar lopen, willen we naast de prijzen grijpen. Hè? Nee. 20% is ook maar 20%, hè, Kim. Ja. Dat wil zeggen dat het 80% kans is dat je het niet hebt. Hè? Voilà.
2: Maar stel dat de prijs naar jullie gaat, zou je hem dan zelf willen winnen of gun je het de meisjes van K3?
4: Oh, de meisjes van K3 die verdienen dat zo hard. Die hebben heel de zomer zo hard gewerkt. En ja, met ons optreden vanavond, mijn stem is ook niet 100%, maar dat komt omdat er gisteravond een heel leuk feestje nog was, waar we samen aanwezig waren. En waar dat James... En dat James zich eigenlijk heel saai en voorbeeldig heeft gedragen, wegens zijn stemproblemen.
2: Maar jij niet dus?
4: Ik niet, dus wij gaan vanavond echt allebei af als een gieter. En wij gaan stel nu dat het nog heel close was, dan gaan we het vanavond verliezen.
3: We gunnen het de meisjes van K3. Maar natuurlijk zouden we ook heel blij zijn, hè, Gert? Maar de K3'tjes...
2: Dat is precies Samsung.
3: Maar weet wat dat is? Ja, dat is echt, hè. Weet wat dat is? Die meisjes, die hebben ook 2 jaar lang heel veel OG, OG, OG moeten horen. Snap je wat ik wil zeggen? En nu heb ik zoiets van, zou het wel een keer tof zijn, moest u OMG zijn. OMG voor de meisjes van K3. Ik gun het die 3 dames van harte.
2: Dus jullie zijn zelf nog niet bezig met een overwinningsspeech?
4: Nee, eigenlijk niet. Is dat met een speech als je wint?
2: Ja, uiteraard.
3: Dan zou ik beter echt een ganse tube met rol naar binnen sleuren. Hè. Stel u nu toch een keer voor dat er toch een kans bestaat dat wij dat winnen. Ja, dan moet ik toch iets kunnen zeggen, Gert.
4: Ik ga te geëmotioneerd zijn dan. Dus bij mij zal het sowieso niet lukken.
2: Oké, maar fijn. We zullen zien. We zijn er nog lang niet. Hebben jullie supporters meegebracht?
4: Ellen, die wou niet meekomen vanavond. Nee. Die wil Billietje niet alleen laten.
3: En de mijne, die komt wel. Ja, mijn Dorian, die komt. Ik zeg zo, maar liefje, wat een leuke verrassing. Ik heb je zien staan op de lijst. En hij zei, ja, tuurlijk, K3 doet mee. En dus zij zitten in Don Roosje en die werkt voor Don Roosje. Dus die komt zelf niet voor mij. Dus nee, we hebben geen supporters. Ik heb een keer gaan moeten supporteren.
2: Ik blijf Zwitserland, ben ik al een hele zomer lang geweest en dat zal ik ook vanavond blijven. Maar kijk, dat de beste mag winnen en als de beste hier deze 2 Charles zijn, dan weten we dat de Zeedijk zal kunnen genieten van 500 flessen rosé.
4: Ja, maar dat...
2: Ja. Ja, maar... Ah, ja. Ja,
3: niet terugkrabbelen.
2: Nee,
3: niet terugkrabbelen.
4: Nee, maar ik zou niet willen dat we uitgesloten worden omdat je de mensen niet meer omkopen. Hè. Dat wil ik ook niet. Hè. Maar
2: als Meteor zegt dat als ik win, dan ga ik gewoon zo goed als naakt in de Noordzee, kan jij zeggen, van 500 flessen rosé.
4: Ja, beter dan dat James naakt in de Noordzee.
3: Wij zullen naakt zwemmen in 500 flessen rosé. Voilà.
2: We gaan zwemmen in Bacardi, in
0: de rosé.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Ah, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Radio 2.

0: The Logical Song van Supertramp. Ook super om hier al zoveel toeschouwers te zien die allemaal de finale van VRT Zomerhit live willen meemaken. We staan hier aan te schuiven voor onze radiostudio ook. Ook altijd welkom om hier even binnen te springen, dat spreekt vanzelf. Ik merk ook aan de berichtjes die hier binnenkomen dat er heel veel luisteraars het via VRT Max zullen volgen. Kan ook via VRT 1 natuurlijk. De tv-show wordt live uitgezonden vanaf 5 voor 9 is het op VRT 1. En op de E40 vertragen richting Nederland. Richting binnenland, sorry. Tussen Sint-Nijs-Westrem en Merelbeke. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Met straks ook nog Destiny's Child, Independent Women. Maar eerst Jelle van Daal met dat prachtige Kleuren in de regen.

0: is Peter van der Weijre helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
2: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
0: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
0: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
3: Ja.
2: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag...

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
2: De Zoete Inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
2: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerhit.
0: Backstage.

0: Finally van Cissy Patterson. Bedankt voor al jullie leuke berichtjes trouwens. Wendy de Bakker is aan het luisteren. We kijken van thuis via VRT Max. We hadden graag gekomen, maar mijn dochter is juist geopereerd. Maar we supporteren van thuis uit en hopelijk wint Meteor. Dat zullen we zien, Wendy. Blijven volgen gewoon. Jan Pessemier heeft een feestje voor zijn verjaardag. En volgen ons met 40 man. Echt waar? Fantastisch. Beste verjaardag ooit dan, Jan. Als je met 40 man kan vieren. En jullie volgen allemaal Radio 2 Zomer in Backstage. Geniet er daarvan, zegt hij nog. Vele groetjes vanuit Zottegem, zullen we doen. En Ludo Grijsson, die stuurt hier topshow. Speel nog eens het zomerhitnummer misschien ook van Isabella A. Ze is uit de race gestapt, maar was toch ook een goed nummer. Goed idee, Ludo, dat noteren we. En ik heb hier ook Lies Beekaart bij me uit Moorsleden. Hallo, Lies.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, je hebt een papiertje bij. Wat staat daarop?
1: Ik heb een zomergedicht gemaakt.
0: Een zomergedicht.
1: Dat komt er moeilijk uit.
0: Ben je een beetje gestresseerd misschien?
1: Een beetje wel.
0: Ja, maar het is zo'n spannende dag ook. Het is echt de finale dag. Zoveel mensen aan het luisteren, ook op dit moment. En ja, we gaan eens luisteren naar wat jij geschreven hebt. Alle 10 de finalisten zitten erin verwerkt in jou.
1: Jawel, die zijn allemaal vermeld.
0: Jawel, ik heb een speciaal muziekje ook daarvoor, dat we het een beetje plechtig kunnen maken. Voilà, het zomerhitgedicht door Lies Beekaart uit Moorsleden.
1: Al vele jaren komen wij naar zee om te zien wie naar huis gaat met de zomer het trofee. Wordt het Basserra, onze jongste ket, of hoe dan ook van Maxime en Babette. Misschien wordt het Meteor wel, of zot verliefd van Bart Kael. We hunnen het ook Sam Horis, dat lijkt zo wijs. Maar evengoed is het Laura Tesoro met haar Plastic Paradise. We duimen ook voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Maar van Niels' Tasbader worden wij ook zo blij. We kijken sowieso ook uit naar de show voor het optreden van Hert en James met Madi Modo. Maar het meest genoten wij in de voorbije vakantie van de zomer van Oya Lele met de meisjes van K3. We zijn echt benieuwd wie de opvolger wordt van Pommelien Thijs en naar huis gaat met die felbeheerde prijs. Het was alleszins een prachtige zomer met VRT en Radio 2. We zongen zoveel liedjes luidkeels mee. En tussendoor hoorden we maar al te graag naar jullie vertrouwen.

0: stem. Dus ook aan jullie bedankt, Kim De Brie en David van Otenhem.
1: Wauw, een prachtig einde ook. Heerlijk zeg. Wauw, goed, bravo. Ja, ja, ja, we krijgen applaus hier ook van iedereen. Oh, ja. Toch, ja. Voilà, ik kon het even niet horen met al die muziek hier op de achtergrond. Maar het was fantastisch, echt waar. Hè? Ah, voilà, kijk, daar is het applaus aan toe.
0: Dankjewel.
1: Heel goed gedaan, Lies. Wauw. Je krijgt van mij ook een VRT Zomerhit CD. Ik heb gehoord dat K3 jouw favoriet is.
0: Ja.

0: Bryan Adams, Summer of 69, maar die van 2026 is ook niet slecht hoor.
1: Zomerhit Backstage.
0: Kim de Brie, we gaan heel even naar jou. Wie heb je daar vast?
2: Ja, wel David van Oteghem. Sammeke Goris is gearriveerd in Blankenbergen.
3: Dag mijn lieve vriendin en David in de studio.
0: Hallo.
2: Alles goed, ja, en er net begon de zon te schijnen toen je hier arriveerde. Je hebt nog opgetreden hè, in Avelgem. Hoe was het daar?
3: Heel leuk. Ondanks de regen, ik werd zo 2-3 stappen op podium gedaan. Maar de mensen waren gelukkig voorzien. Ze hadden kaweekjes aan. Ze hadden hun parapluukjes bij. En ik werd ja, fantastisch afgelost. Hè, met een grote kopij. Sergio was vlak achter mij. We hebben ons duetje daar nog gedaan.
2: En hier stond ondertussen een stand-in op het podium.
3: Ja, geweldig. Ze hadden het filmpje van de repetities. Want ja,
2: iemand van de productie.
3: En van de productie. En ik wil ze bedanken, want ze heeft dat formidabel gedaan. Ik ga daarbij houden. Ik ben fan van de
2: productieassistenten, sowieso. Dat is toekomen in Blankenbergen na een optreden. Zo meteen moet je al de generale meedoen, Sam Goris. Geen tijd voor een powernap?
3: Nee.
2: Wat je anders doet.
3: Vandaag zit het er niet in, maar ik voel me goed. Ja, ik heb er volledig goesting in. Hiertoe komen de mensen, wordt er direct vrolijk van. Hè.
2: En hopelijk zijn
3: we... was ik ook heel goed gezien. Hè. Maar zo melden allemaal de mensen van voor en achter de schermen, de collega's.
2: En zijn we hopelijk nog een beetje lekker eten ook. Je zei van de week ook nog van, hè, ik ben een alleseter behalve de lever. Ja. Waar hoop je op? Wat mag de pot schaffen?
3: Voor mij blijven die inert. Ik ben een heel gemakkelijke. Ik zal achter mijn tannetje steken wat de pot schaft. Dus het maakt me niet. Uit. En ik ga ook niet te veel kunnen eten, want voordat ik moet gaan jodelen...
2: Dan... Zo is dat.
3: Ja.
2: Welke supporters zijn erbij vandaag, Sam?
3: Mijn vrouw. En nog onderweg de Jeremy Vreelings en een Timo de Champs, die het nummer geschreven hebben. Vanaf dansen. Dansen hebben zij voor mij geschreven, van jou geleerd op het leven. En nu de rak, 1, 2, 3 rak. Dus ik ben heel blij. En vooral dat mijn vrouwke erbij is, Kim. Ja.
2: Sowieso in goed gezelschap vandaag. Hè. Dus dat is top. Ik ga je moeten laten, want de generale gaat beginnen, Sam Goris. Geef er een lap op. 1, 2, 3, rak. Zover is het. Hè.
3: We kunnen ons aan mijn zeggen. Ik zie dat ze ben je nog willen, mijn vriendin.
2: Sowieso, absoluut. David, het blijft toch geweldig. Hè. Sam Goris is gearriveerd in Blankenbergen. En ja,
0: en,
2: voilà. Top.
0: En ik hoop ook nog op het tiramisu van backstage, want Sam brengt dat altijd
2: tiramisu.
0: Voor mij.
2: Ja, ik ken het.
3: Vandaag.
0: En ook...
3: Juist het laatste stukje achter mijn tannetjes gestoken.
0: Die denkt
3: al... Je moet de deur hebben datgene dat Goris straks voor u meebrengt. Kom je bezoekers beter. Jullie of niet?
0: Ik reken erop, Sam Goris. We gaan straks nog eens dat nummer van hem draaien ook. Maar eerst komt het nieuws eraan van 6 uur. Zie.
4: VRT Radio 2. Elke dag telt voor...

0: 02.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
5: AV. Beleef de Romeinse tijd op 29 en 30 augustus in Tongeren. Zie ambachtslieden stoffen verven, ijzersmeden en potten draaien. Trek naar de arena voor het spektakel der gladiatoren. Bak zelf Romeins brood en geniet van Latijns gezang. Het Romeinenfestival, tweede editie, op 29 en 30 augustus. Meer info op galloromeinsmuseum.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Limburg.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: We halen er straks ook nog even de winnaar van onze energiequiz bij. Die wordt hier een super deluxe in de watten gelegd. Behandeling is hij hier aan het krijgen.
0: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
7: Thuis opgehaald ook met de elektrische auto en dat soort dingen.
8: Het is 6 uur. Goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Wereldkampioen Tadej Pogacar is zwaar gevallen in de Vuelta en moet opgeven. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na een zware raketaanval op een munitiedepot vlakbij een woonwijk. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK. Argentinië is wereldkampioen. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele, wat is er precies gebeurd?
9: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf. Op zo'n 30 kilometer van de streep reed hij aan de linkerkant van de weg en plots week hij van zijn lijn af. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte toen op de grond. Op een lange rechte weg, zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt, er was ook bloed. De eerste hulp kwam heel snel ter plaatse en even leek hij weer op de fiets te gaan kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond die schouder wikkelden, stapte hij zelf op en in de ziekenauto. De ronde die Tadej Pogacar nog nooit had gewonnen, zal hij ook dit jaar dus niet winnen. En het is nu wachten op een diagnose en of de wereldkampioen dit jaar nog zal koersen. De ritzege werd in de sprint, die ook nog eens ontregeld werd door een val, gewonnen door de Fransman Brian Coquart voor Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De nieuwe leider is nu een Spanjaard van Movistar, Enric Mas.
8: Dankjewel, Karel. In Mila, bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev, wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Tientallen mensen kwamen om het leven. Zeker 50 huizen zijn vernield. Correspondente Johnny de Rijke is ter plaatse.
10: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
8: De Oekraïense president Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit met verschillende activiteiten. Amaury de Mulder ging kijken naar de tentoonstelling in Schaarbeek.
11: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
12: Voilà, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
13: Dank u wel.
11: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
14: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
11: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in Spee.
15: Bijzondere ervaring.
16: Dat je echt zo in de treinen kan.
15: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
11: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
17: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
8: Onze nationale hockeyvrouwen bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopte de Red Panthers Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
18: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK en de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
8: Argentinië heeft zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de hockeyvrouwen. De Argentijnen klopten Nederland na shootouts. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Ook toen was het Argentinië dat de Nederlanders klopte in de finale. En in het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog altijd op hun eerste overwinning van het seizoen. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat meer neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met opschudding in de Vuelta. Rode trui Tadej Pogacar is zwaar gevallen. Mogelijk heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. De ronde van Spanje is voorbij voor de wereldkampioen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Ja, slecht nieuws inderdaad voor die sprintbom. Even kijken naar de weg. Ik zie dat alles in orde is, dus geen problemen meer. Alleen nog kleine vertragingen hier en daar. Maar wees voorzichtig op de weg, want het ligt glad. Hier is het ook aan het miezeren in Blankenbergen. We hopen dat het opklaart tegen dat de finale begint, hè, want daarvoor zijn we hier vooral.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim de Brie en David van Otegem.
7: Tot 11 uur vanavond. Met 10 prachtige finalisten op ons podium. Maar daarnaast ook Barbara Dex, Jean Thomas.

0: finale dag van VRT Zomerhits. Met een tv-uitzending die live van op het strand gaat om 9:05. Ik vroeg dat net al in deze uitzending. Heb je een idee voor een bordje op tv? En Gert is hier met zijn zoon Milo. En hoeveel bordjes hebben jullie gemaakt, Milo?
1: Dat weet ik niet ongeveer.
0: Het is niet te tellen.
1: Nee.
0: Wat denk je?
1: In de 10 zeker.
0: In de 10. Dus dat is zeker 19 dan, denk ik. Of misschien wel 24. Amai, zeg maar. Jullie gaan handen tekort komen. Met hoeveel zijn jullie hier, Gert?
2: Wij zijn met 6.
0: 6 × 2 is 12 bordjes. Ja, 12 bordjes kunnen jullie al in de hand houden.
2: Dat moet lukken.
0: Hoe lang heb je daaraan gewerkt, Milo, om al die bordjes te maken?
1: Ja, we zijn eigenlijk nu pas begonnen. Vandaag hebben we er de meeste gemaakt. Maar de dagen daarvoor hebben we ook al veel gemaakt. Enorm veel werk.
0: Ja, hele mooie, prachtig ingekleurd ook. Kan je een aantal voorlezen misschien?
1: Ja, we hebben er eentje van Sam Goris met zijn leuke hit Rak.
0: Ja, dat hebben we net gehoord ook. Maar het is, ja, de O's in Goris, dat zijn ogen eigenlijk van een lachend gezicht. En je hebt hier ook nog, wat is dit? Popcorn of?
1: Dat is een pinke.
0: Een pintje, ah, nu zie ik het. Ja, ik dacht dat popcorn was. Ik zit altijd aan eten te denken. Sorry, maar inderdaad, een pintje natuurlijk wel. Past bij Sam Goris. Lees er nog eens een paar voor, Gert. Wat staat er nog allemaal bij?
2: Ik heb er ook een van voor Niels de Stadsbader. Mm-hmm. Van Vuur en Vlam.
0: Ja.
2: Nooduitgang van Meteor.
0: Ja, prachtige. Ah, dat is echt het symbool van de nooduitgang. Maar die pijl die naar de nooduitgang wijst, is een gitaar geworden. Prachtig gedaan allemaal. Amai, zeg maar. Wie mag er dan winnen van jullie als jullie van al de artiesten bordjes hebben gemaakt?
1: Van mij mag Gert en James wel winnen.
0: Met Madi Wodo.
1: Ja.
0: Ah, prachtig. Kan ik je dan een plezier doen, Milo, met een zomerhit-cd van Radio 2?
1: Ja.
0: Voor al jouw zware werk?
1: Oké.
0: Okay. Heb jij dat allemaal alleen gedaan? Of wie heeft er nog aan mee?
1: Ik heb het samen met mijn zus Ella gedaan en met Gert.
0: Daar staat ze. En met Gert, jouw papa dan. Oké, ja. Heel goed gedaan. Voor al jullie harde werk dus. Samen luister dan ook maar naar deze VRT Zomerhit CD. Proficiat en geniet van de show, hè.
2: Dank je wel.
0: Ondertussen is Wendy hier ook een bordje aan het maken. Want straks, tijdens de tv-show, ga ik er ook een paar in de lucht houden. Dus het is voor tv, hè Wendy. Doe je best, hè.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. We zijn natuurlijk ook Isabelle A. niet vergeten. Goed idee van luisteraar Ludo daarnet van... Zou je haar ook nog niet eens draaien met dat genomineerde nummer? Ja, natuurlijk wel. Ze heeft uiteindelijk de race moeten verlaten. Blijft wel mooi om te horen. Smeek maar niet om mij.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre. Wij maken alle oren blij.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Gloria van Umberto Tozzi. En Zoë Janssens is in Kontich aan het luisteren. Stuurt een berichtje met de vraag hoe laat VRT Zomerhit begint. Wel, dat is om 9:06. Noteer dat, Zoë. Je wil er niks van missen. Wij nemen je ondertussen mee backstage hier bij Radio 2. En je zal ook de volledige show live op de radio kunnen horen. Dus dat is ook altijd een optie. Hallo Bart Rogeman uit Beugenhout.
1: Hallo, hallo.
0: Jij bent de gelukszak van de dag. Want dankzij Radio 2 en Enico bleef jij een topdag vandaag. Bart, wat heb je allemaal gedaan?
1: We zijn deze ochtend thuis opgepiekt door Eneco. En dan hebben we hier al kunnen genieten van de optredens. En ondertussen ook van aperitieven en hapjes. Helemaal in orde.
0: Ja, ik dacht het al. Die ziet er zo vrolijk uit. Die heeft waarschijnlijk al iets binnen. Kan
1: ja,
0: dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar dat is goed. Een beetje in de sfeer komen. Niet overdrijven natuurlijk, want het is nog wel een tijdje voor het zover is. Ja. Bart, je mocht nog 3 gelukkigen meenemen. Wie zijn dat geworden?
1: Nou, ik heb mijn man mee en nog 2 vrienden.
0: Ah, prachtig. Die zijn aan het filmen ook allemaal. Wat hebben die al allemaal meegemaakt?
1: Ja, hetzelfde. We zijn samen vertrokken.
0: Samen uit, samen thuis.
1: Zo
0: hoort dat eigenlijk. Hè. Maar goed, wie hoop je dat er gaat winnen ook, Bart?
1: Persoonlijk hoop ik toch wel op Gert en James. Ik vind, dat is echt wel een liedje dat blijft hangen.
0: Ja. Is dat ook zo'n beetje hoe jouw normale week eruit ziet, Madi Wodo?
1: Ja,
0: of werk jij van maandag tot vrijdag? Wat doe je eigenlijk in het leven?
1: Ja, ik werk in een onderzoekslabo. Mm. Dus ja, en dan wel ja, van maandag tot en met vrijdag.
0: Ja, oké.
1: Okay. En dan begint het weekend. Hè.
0: En inderdaad, en dan komt die tijger naar boven waarschijnlijk, hè, bij jou ook. Zeg maar, jij was verrast, denk ik.
1: Ik was immens verrast toen opbelde. Ik de telefoon kreeg.
0: Inderdaad. En de eerste keer zei je ook dat je op de radio komt. De eerste keer dat je iets wint ook op de radio.
1: Ja.
0: Dat is toch fantastisch. Wel, geniet ervan met volle teugen.
1: Zullen we doen.
0: Van de show en van alles wat er nog aan vooraf gaat hier. Want inderdaad, je hebt al heel wat repetities gezien. Hoe zijn die verlopen?
1: Heel goed, denk ik wel. Okay, momenteel, af en toe regent het. Momenteel is het terug even over. Ja. Dus ik hoop dat de rest van de avond overblijft.
0: Voilà, dat hopen wij ook samen met jou. Bart, een dik proficiat nog en veel plezier.
1: Dankjewel.

0: Julio. Ja.
1: Gunter Neefs, bluf, bluf. En wat hoorde ik? Dat er luisteraars zijn die speciaal uit Frankrijk zijn afgekomen om hier vanavond de finale te kunnen meemaken. Zoe en Jack, welkom. Ja. Jullie hebben het gehaald.
2: Yes, we hebben het gehaald.
1: Net op tijd, want jullie waren daar met vakantie of zo?
2: Wij waren 2 weken bij vakantie in Frankrijk, maar Jack heeft vanuit zijn strandstoel alles gevolgd. Via de gsm gestreamd.
1: Jij bent grote Radio 2 Zomerhit fan?
3: Ja.
1: Ja, en wat heb je dan allemaal al gezien en wie heb je zien passeren en wie vind je de beste, Jack? Ik wil het weten.
2: Niels
1: is de beste.
3: Ja.
2: Van wie heb je een t-shirt aan, Jack?
3: Van Awon.
1: Ah, maar je bent fan van Niels, maar je hebt een t-shirt aan van Aaron?
2: Ja, hij is eigenlijk grote fan van Aaron, maar hij vindt ook wel dat Niels het verdient van.
3: Ja.
1: Ze zijn allebei, ja, ze zijn allemaal zo goed. Vind je niet?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. En ben je nu blij dat je er hierbij bent op tijd om alles dan live te kunnen meemaken, Jack?
2: Ja.
1: Hoe ga jij supporteren?
2: Heel uitroepen?
3: Ja.
1: En t-shirt laten zien, dat zou wel zijn.
2: Ja.
1: Zeg maar, Zoe, jij vertelde mij daarnet ook nog iets, dat jullie met de vriendengroep iets heel tofs voor Isabella A ook hebben gedaan.
2: Ja, klopt. Wij zijn kennissen van Isabel en wij hadden gehoopt dat ze hierbij kon zijn vanavond. We weten allemaal dat dat natuurlijk door omstandigheden niet doorgaat. Dus hebben wij zelf een zomerhit-trofee geknutseld, of de kinderen hebben dat geknutseld met hulp van de volwassenen. En een cadeaubonnetje, en daarmee wou we haar vandaag toch een hart onder de riem steken. We weten dat ze deze middag aan het volgen was. Ze heeft hem deze middag ook in ontvangst mogen nemen. Dus we hopen, Isa, dat je er super blij mee bent. Het is niet hetzelfde als de echte Radio 2 Zomerhit trofee, maar we hebben ons best gedaan.
1: En wat is dat? En hoe heeft ze gereageerd? Je weet het nog niet.
2: Jawel, we hebben gehoord dat, wij waren er natuurlijk niet bij, dat ze toch wel een beetje emotioneel was en dat ze er heel blij mee was. Maar toch, om het dan toch nog openbaar te maken aan iedereen, ze heeft een Radio 2 Zomerhit trofee.
1: Voilà.
2: 2.0 dan. in ontvangst mogen nemen vandaag.
1: Maar wat een mooi gebaar en wat een goed idee ook van jullie.
2: Ja.
1: Heel tof.
2: Okay. Dankjewel.
1: We steunen ze natuurlijk allemaal, ook heel veel Radio 2 luisteraars die ook dat nummer van haar nog eens wilden horen. We hebben het daar net gedraaid. Nog, smeek maar niet om
3: mij. Hallo,
1: Dami. Dag Jack, hallo.
3: Ik wil een liedje horen.
1: Wou je een liedje horen?
3: Ja.
1: Ja, vertel eens. Wat
3: Vuur en Vlam.
1: Vuur en Vlam van Niels de Stadsbader.
2: Ja,
1: dat gaan we zeker.
2: Ja, dat is al geweest, hè.
1: Wel, we hebben Niels al geïnterviewd, maar dat is ondertussen al wel een tijdje geleden. We kunnen zien of we hem nog een keer gaan tussenzwieten.
3: Ja.
2: Ben je blij?
3: Ja.
1: Een goede promotor van zijn favoriet.
2: Ja,
1: dat zal
2: zijn. Ervoor gaan.
1: Hey, bedankt voor jullie komst en geniet van de avond.
2: Dank je wel.
1: Dank je
2: wel. Dag.

0: Comeback and Stay van Paul Young. Blijf nog bij ons. Tot 11 uur vanavond zijn we nog bij je live van aan de kust hier.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Radio 2.

0: Prachtig eerbetoon aan Margriet Hermans. Niets houdt me tegen. We moeten even naar Radio 2, Kim de Brie. Backstage. Ja, want we hebben afscheid moeten nemen van Margriet Hermans, maar ook van Dolly Parton. En daar gaat toch wel iets speciaals gebeuren vanavond, Kim, ook wat dat betreft.
1: David. Ja, David. Ja, dat klopt. En dan zeg je van de een haar dood is de ander haar brood. Barbara Dex.
2: Ja, zeker.
1: Cru gezegd komt het daarop neer.
2: Ik vind het wel heel cru.
1: Ja, maar ja, voilà. Maar ja, kijk, Dolly Parton... Dolly Dex, wou ik al zeggen. Dolly Parton overlijdt. Was een groot idool van jou. Altijd al geweest. We wisten dat ze een beetje ziek was. Een beetje serieus ziek was. Maar ja, plots komt ze dan te gaan. Hoe is dat bij jou binnengekomen?
3: Ja, ik wist inderdaad ook wel dat ze gezondheidsproblemen had, maar dat het in die mate was dat het zo plots allemaal zou gebeuren, ja, dat wist ik natuurlijk niet. Dus het was wel even schrikken, tuurlijk wel. Ja.
1: Maar dan is er maar één iemand die vanavond een

0: prachtig eerbetoon kan brengen. Want je was al bezig met die theatertour From Dolly to Dex. Betekent dat dat er nu misschien wel extra shows komen?
1: Die kans zit er wel in.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik moet zeggen, ik ga een lang verhaal kort. Ik heb een aantal jaren geleden al eens een Dolly Parton programma gedaan. Samen met Gunther Verspecht, de frontman van Stash. Er was dan ook liedjes van Kenny Rogers, samen duetjes. Allee, ja. En dan nu heb ik vorig jaar From Dolly to Dex ben ik opgestart. Nu volgende week is het een herneming. Starten we met de herneming. 2 maanden toeren we weer door Vlaanderen. En aangezien ja, mijn publiek dat ook weet te appreciëren en te waarderen, lijkt het ons toch wel leuk om misschien naar volgend jaar misschien eens iets groter te doen. Of, ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Dus, en hoe groter?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Dat kan ik nu nog niet zeggen. Als ik haar muziek zing of hoor, ja, dat is altijd vanuit de buik en vanuit het hart. En het is ook heel fijn om in haar liedjes te duiken en te performen. Dus ja, ik ben gewoon vereerd dat ik ook hier mag zijn vanavond.
0: Ja, heel fijn, want je hebt er wel wat voor moeten doen en verzetten, hè?
1: Ja, het is een pittig weekend. Ja, morgen wordt ook pikken, denk ik. Maar ik kan dat aan.
0: Natuurlijk kan je dat aan, Barbara. En je moest er gewoon bij zijn vanavond. Dus dat is prachtig.
1: Heel blij.
0: Qua outfit wordt het ook dolletjes?
1: Niet zoveel bling-bling voor mij. Ik hou het liever een beetje sober. Weet je, dat was ook Dolly. En Dolly moet Dolly. Dolly is Dolly. En
0: Barbara is Barbara.
1: Voilà. Ieder zijn eigen ding. En ik ga haar op een heel mooie manier eren vanavond.
0: Trouwens, Barbara Dex heeft ook net lekker gegeten, toch? Qua catering hier.
1: Heel lekker, wij worden super hard verwend.
2: Oh, stop het.
0: Heb je voor de vis of de kalkoen gekozen?
1: Ik heb voor de kalkoen met heel veel groentjes en een lekker sausje erbij
2: en gekozen. En dessert, welk dessert? Ja.
0: Het dessert, ik heb appelcake gegeten.
1: Geen dessert, Kim.
0: Allee.
1: Nee, nee.
0: Ah, maar misschien kan je dan jouw dessert wel opsparen.
2: Ja.
0: En ja, ik hoor al een geweldige ja, ja, ja in mijn
2: oren.
0: En voor David.
1: Ah, wel, ik zal hem straks iets brengen.
0: Het is ofwel een appelcake taartje zo, ofwel een flan caramel. Dat. Wat wil je graag, David?
2: Flan caramel, alsjeblieft.
0: Flan caramel. Ja.
1: En een stukje
0: appelkaart. Ja, nee, voilà, je krijgt
2: appelkaart. Ja, ik net zeggen. Ze kan mijn gedachten lezen, die Barbara Dex. Wonderlijk.
0: Voilà, we gaan ervoor zorgen.
2: Wat een vrouw.

vanavond dus in de versie van Barbara Dex, deze Jolene van Dolly Parton. Het wordt zeker een mooi eerbetoon, dus kijk maar. VRT Zomerhit, de grote finale uitzending. Om 6:06 start het op VRT1. Ook live te volgen hier bij ons natuurlijk op Radio 2.

0: En wij hebben nog veel tijd. We houden je graag gezelschap tot 11 uur vanavond. En als er nog tijd over is na die tv-show, dan geven we je nog een afterparty in de radiostudio. Ook altijd mooi om te zien.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
3: Als de muur konden praten.
2: Al de hits van Wiltura in één concert. Op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Kim die probeert straks nog Maxime en Babette te pakken te krijgen. En ook Aaron en Zoe moeten we nog horen hier toch voor de finale start. Dat zal wel zijn.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won in deze Vuelta en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele.
7: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt, er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
6: De Fransman Brian Coquart won de sprint voor de Deen Mats Petersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Na de enorme vloedgolf in Nepal en Tibet woensdag zijn er tot nu toe 261 buitenlandse toeristen gered. Dat meldt de toeristische dienst van Nepal. Het gaat vooral om mensen uit India en China. Er is ook sprake van 1 Belg, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat voorlopig niet en zegt dat er nog altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen. Tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
8: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
6: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
10: Kim de Brie en David van Oudegem.
0: Een zeer goede avond.

0: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Even horen en meekijken misschien om te zien waar Kim de Vries zich ergens bevindt. Dag Kim.
2: Hey, dag David. Nog altijd backstage uiteraard. Ik ga niet lopen vanavond. Nog altijd in Blankenbergen, backstage voor alle duidelijkheid. En, amai, ik ben vooral zo blij dat ik u hier zie, Maxime. Want deze week was het wel even anders.
3: Deze week was het thuis, elke dag, heel nacht. Ja, ik was heel ziek geworden. Trouwens, voor alle mensen die naar het plein wouden komen mij te zien optreden, mijn excuses. Maar ik beloof dat ik het samen met Babette vandaag goed ga maken. Op het
2: Mag ik vragen wat dat er aan de hand was?
3: Ja, ik was zo ziek. Ik ben een viking. Ik word niet heel snel ziek, maar als ik ziek word, dan is het echt mijn stem was weg, ik had koorts en...
2: Te veel circus, te veel Oostende?
3: Ik heb gewoon een beetje te veel gezongen en ik had één dag vrij en dan was het ineens...
2: Dat lijf, hè? Dat dan zegt van, Ela...
3: Dat is altijd. Het is niet dat ik hier op 15 minuten kan zwemmen naar de kust, dus dat is een eindje.
2: Paardenmiddeltjes genomen, of?
3: Nee, geen paardenmiddels. Heel veel knoflook, cayenne en gember gegeten op aanraden van Babette.
2: Lang leven Babette en de goede raad.
4: Nou, allemaal kruiden en zo.
2: Ja. Was je al aan het denken van, dat gaat hier in het water vallen zaterdag?
4: Nee, ik vertrouw wel op hem. Oh. Dus,
2: of niet naar de andere finalisten aan het kijken van, met wie zou ik dat duet ook kunnen zingen?
4: Nee, absoluut niet. Dat gaan we met niemand anders doen dan met Maxime.
2: Zo schoon, zo schoon. Los van wat de uitkomst vanavond ook wordt, ik denk dat we van een hit kunnen spreken. Dat we hoe dan ook van een hit kunnen spreken.
3: Ja, klopt. Wij werden heel erg gesupport door Radio 2. Al maanden, ik denk zelfs bijna 5-6 maanden dat we op de radio zijn. En uiteindelijk mogen meedoen met Radio 2 Zomerhit. Ja, dat is een ongelooflijke luxe. Maar het zou nog mooier zijn als we die luxe kunnen bezegelen met de winst vanavond.
2: Ja, want vooral jij, hè, Babette. Je bent heel eager, hè. Je wil die trofee zo graag hebben.
4: Ik wil die trofee inderdaad wel graag hebben, ja. Maar dat we in de finale staan, daar ben ik eigenlijk echt al wel heel erg trots op.
2: Ja. Ja. Kunnen we wel iets verklappen over de outfit? Want voor de mensen die nu niet meekijken. Jij bent helemaal in het zwart. Maxime, je hebt een soort van wet t-shirt party aan. Redelijk doorschijnend wit en nog een soort van grijze broek. Wordt het dit of wordt het nog iets anders?
4: Nee, zeker niet. Ik heb een jurk met sliertjes. Ik ben eigenlijk helemaal in volledig sliertjes vanavond. Grijs jurk.
3: Ik heb een witte broek.
2: Ja, Babette, zeg het eens. Wat heeft die?
4: Hij heeft, Maxime heeft een iets bruins aan met een witte broek.
3: En Kim heeft een heel schoon kleedje hier vandaag ook.
2: Ah, merci, merci.
3: Ik zei schoon. Ik moest spontaan denken, schoon kleedje. Maar nu, dus,
2: dankjewel.
3: Nu aan het kijken zijn. Het is het feest voor de ogen.
2: Ja, het is bloemetjes, hè. Het is vandaag een hoogdag, een feestdag sowieso. Alleen, Maxime, zie dat uw gelup niet openstaat straks.
3: Nee. Klopt, amai. Mijn excuses voor de mensen die vorige keer keken. Mijn broek stond los open. Gaat deze keer niet gebeuren.
2: Maar pas op, dat kan ook een stemmenkanon zijn. Je weet maar nooit.
3: Voilà, dat is open invitation.
2: Toch nog stemmen, ja, voilà. Ja, maar pas op, Meteor die gaat bijna naakt zwemmen in de zee als die wint. En er wordt hier van alles beloofd, hoor.
4: Oké, okay, wij hebben niet zoiets geks, volgens mij.
5: Nee, oké. Okay, maar we zien wel aan.
3: Nog eens broek open doen.
2: Ja, je bent een ex-winnaar. Wie weet vanavond terug een winnaar.
3: Hopelijk.
2: Ja, hoop doet leven.
6: Zeker de moeite om te kijken. Inderdaad. Dankjewel.
2: Sowieso.

0: Jello.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: this is perfection.
1: Ja, laat ons ook maar eens wat hipshakes zien tijdens de afterparty die we hier na de tv-show nog van plan zijn om te geven, zoals die andere keren dat we hier opnames hebben gehad. Dit is een live show, dus we zullen zien wanneer het hier afgelopen is. Wij zijn er met Radio 2 zeker nog tot 11 uur vanavond en ik hoop van jou hetzelfde.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: En wie deze week zijn drie favorieten heeft gekozen op VRT Max. Wat nog altijd mogelijk is, hè. Je kan nog altijd stemmen, ook tijdens de tv-show straks nog. Voor al wie gestemd hebben wij hier VRT Zomerhit CD's. We gaan straks de laatste weggeven. Die zijn bijna allemaal de deur uit, zeg. Op 1A dus. Maar je moet wel gestemd hebben dus, dat is de voorwaarde. En dit is Whitney Houston nu.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Het miezert in Blankenbergen, maar dat deert ons niet. Wat zeg ik? Eigenlijk zou ik moeten zeggen, hier schijnt de zon. Toch? Hier schijnt de zon, ja, met al die fantastische finalisten op ons podium vanavond. En al die geweldige toeschouwers, ze stromen hier toe. Het strand begint al goed vol te geraken. En Timo en Seppe uit Lokeren, die zijn er ook. Hallo!
1: Hallo!
0: Hey. Hoe speciaal is dit voor jullie?
2: Voor mij toch wel de eerste keer live alle optredens bekijken.
3: Bij mij ook.
0: Ja, want jullie zijn al lang zomerhit-fans, kan ik toch wel zeggen. Hoe uitzicht dat?
2: Speciaal toch wel, bijzonder. Ja. Voor al die optredens.
0: Inderdaad. En waarom hebben jullie beslist om nu voor het eerst echt live eens te komen?
2: Omdat dat een perfecte uitstap is voor de laatste week van voor de grote vakantie.
0: Inderdaad, want dan begint school ook opnieuw. Of wat doen jullie?
3: Ik ben al afgestudeerd.
0: Ah, voilà, proficiat.
2: En ik zit nog op school.
0: Ja, wat studeer je?
2: Wij zitten eigenlijk op een school, Broederschool Lokeren. Dat is een buitengewoon onderwijs.
0: Ah, inderdaad. Ik heb ook al een broederschool gezeten. Ah, lager onderwijs, ja, in Maldegem. Okay. Dat was ook de broederschool daar.
3: Oh, leuk.
0: Maar goed, en wel tof dat jullie speciaal van Lokeren naar hier zijn gekomen.
2: Ja.
0: Het weer, daar gaan we ons niks van aantrekken. Ja, nee. Dat klopt, hè?
3: Dat is waar. Ja.
0: Voor wie gaan jullie vooral supporteren? Want jullie hebben ook gestemd via VRT Max.
2: Ja, voor Niels de Stadsbader.
3: Voor mij Maxime en Babette.
0: Ja, die we daarnet ook hebben gehoord. Ja. En hebben ze daar een reden voor?
3: Dat is een heel persoonlijk liedje voor mij.
0: Ja, omdat het jou aanspreekt? Of
3: ja. En ook omdat ik soort van gelijksoortige
0: situatie heb gezeten. Ja, dus het is heel herkenbaar voor jou. Dat kan ik me voorstellen. En jij hebt een bepaalde reden?
2: Voor mij is Vuur en Vlam toch wel een... bijzonder liedje en mijn favoriet nummer ook. Het staat dus mijn playlist op Spotify en ik heb daar ook zelf een dansje op gemaakt.
0: Ah, oké. Okay. Dat willen we dan wel zien. Probeer een camera te vinden straks op het strand. Ja. Of hier misschien. En dan kan je het eens demonstreren.
2: Het is goed,
0: zegt hij. Maar hij schudt van nee met zijn hoofd. Dus een beetje tegenstrijdige communicatie. Ja. Maar goed, jullie kwamen hier ook binnen. En jullie lieten mij de screenshots zien van VRT Max.
2: Ja,
0: om te bewijzen dat jullie gestemd hebben. Dat is goed dat jullie dat wilden doen. En jullie krijgen van mij de allerlaatste VRT Zomerhit 2026.
2: Yay.
0: Proficiat, mannen.
2: Dankjewel.
0: En veel plezier vanavond.

Oei, het viel hier even stil. Maar het is omdat ik een mooie bordjes hier aan het bewonderen waren. Die luisteraars aan het tekenen zijn. Er is net een gemaakt voor Laura Tesoro in koor. Ah, see you op 12-9. Mysterieus.

Radio 2 Zomerhit Backstage, nog tot 11 uur vanavond. Volg het via VRT Max of blijf gewoon luisteren. Blijf bij ons tot 11 uur. De televisieshow start zo rond 5 voor 9.

0: We're alright, zegt dat wel.
1: No, no. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: We gaan nog niet naar huis. Belangen niet, belangen niet. En we hebben K3 nog niet gehoord. En Aaron Blomaert en Zoe Levi, die lopen daar toch ook nog ergens backstage rond. Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
2: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
3: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel als ze menselijk contact hebben.
2: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de Achtste, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Hakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen en dat hij er alles aan zal doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. In Milan, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn daarbij omgekomen en tientallen huizen zijn vernield. Correspondent Joanie de Rijke ziet dat de hulpdiensten er nog altijd naar slachtoffers zoeken.
4: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
2: In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi aan de gang. Kort voor het einde staat het er 1-2 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden bij temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim De Brie en David van Oudegem.
0: Zeer goeie avond. Een berichtje gekregen van Kevin uit Sint-Agata-Berchem. Ik ga vanavond kijken en luisteren via Radio 2 en VRT Max tegelijk naar de grote finale van Zomerhit. Dat horen we graag, Kevin. En Mirjam uit Graven heeft haar dancing shoes doorgestuurd. Alleen foto daarvan, toch? My dancing shoes from a while ago, zegt ze. Keep on going with the show. Goed bezig. Ja, en jij goed dansen dan, hè, straks, Mirjam.

The Cure, Friday I'm in Love. Ik vroeg het deze namiddag al. Heb je een idee voor een bordje op tv? Laat het mij weten of maak er zelf eentje. Ondertussen begint de studio hier al goed gevuld te geraken. Ja, je zal het misschien straks wel ook zien op tv. Als je blijft volgen en kijken.

En dat kunnen we goed, hè, lawaai maken. Dat hoop ik toch. Ik hoop het hier ook te horen tot aan deze radiostudio. Nu, het podium is hier niet zo heel erg ver af. Het staat op het strand hier vlak voor ons. Oh, het wordt tof, hoor.

0: Ariana Grande, Thank You Next. En ook thank you aan de weergoden inderdaad. Want het klaart hier op boven Blankenbergen. En Marie-Roos uit Bredene, die had het al gezien. Want die is de radarbeelden aan het bekijken. En ze zegt, ja, ik ben ook fan van Radio 2 en de zomerhitfinale. En ik denk de weergoden ook. Zij gaat het volgen via de computer, zegt ze. Kan, hè? Ja, via VRT Max kan je gewoon binnenkijken in de studio op dit moment. En straks ook de volledige show zien op het strand hier aan de pier. En Lien is ook even binnengesprongen weer. Dag Lien.
1: Hallo.
0: Ja, jij hebt bijna elke opname ook bijgewoond, denk
1: dat
0: ik.
1: Dat klopt.
0: Hè? Voilà, en de finale mag je niet missen, dat zal wel.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar prachtig wat je weer aan hebt, want je maakt je eigen kledij. Dat weet ik. En ik dacht eerst van ver dat het allemaal post-itjes waren die op jouw vest gespeld zijn, maar ze zijn echt ingenaaid.
1: Ja,
0: zeg eens, hoe heb je dat gedaan?
1: Ik heb zo uit stof kleine vierkantjes geknipt en dan heb ik daar eigenlijk de namen opgeschreven en dan het liedje waarmee ze genomineerd
0: zijn. Fluogeel en inderdaad, ja. Ik zie de namen Gert en James staan, Bassetta, Niels, staan ze er allemaal op? Of,
1: ja, alle 10 en dan heb ik mijn favoriet in het rood gezet.
0: Ah, waar is... Waar...
1: Hier,
0: ah, daar helemaal boven. Van boven, ja. Voilà. Maar jouw hand en de micro staan er nu voor, Maxime en Babette.
1: Ja.
0: Jouw favoriet. Die mogen straks met de zomerhit mee.
1: Ja, van mij wel.
0: Well, we zullen zien dat de beste mogen winnen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En je hebt ook nog iets leuks meegebracht voor mij.
1: Ja, iets speciaals.
0: Oh, tof. Zeg eens, het is drank. Moet je een beetje van opletten nu al, denk ik. Want dat is niet... Ja, alcohol.
1: Ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Maar het is Bailey's tiramisu.
1: Tiramisu. Ik dacht, David krijgt altijd tiramisu, dus dat moet er iets speciaals
0: van. Ah, maar je hebt dat heel goed gedacht. Ik ben heel blij, dankjewel met je attentie. En ja, ik hoop dat je in beeld komt, hè. Dat zou
1: ik hoop
0: mooi
1: het
0: zijn.
1: Ook.
0: Voilà, doe je best, Lien. Bedankt om even binnen te springen.
2: Zomerhit backstage.
0: Ja, Kim was even vermist, maar nu terecht weer. Kim, wie heb
3: niks
0: je bij,
3: vermist, hè? Niks vermist. Het was een beetje wachten. Het is hier ondertussen heel druk geworden, backstage. Maar ik heb ze gevonden, het laatste duo van vandaag, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Lieve vrienden, vandaag finale VRT Zomerhit. Is het niet jammer, Aaron, dat het zo nu finale is? Jullie hebben een hele tijd lang samengewerkt en dan zo nu, ja, misschien is het wel een beetje afscheid nemen.
4: Is het afscheid nemen?
5: Afscheid nemen bestaat niet.
4: Ja, voilà, ze kent haar klassiekers. Ja, maar weet je, het is altijd een beetje afscheid nemen. Voor ons ook als artiest is dat ook wel goed dat je zo... De zomer moet ooit eens stoppen. Dus wat dat betreft, denk ik dat... Ik hoor al heel veel vakantieplannen van heel veel artiesten. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat het wel goed is geweest. Maar ja, dat wil niet zeggen dat wij niet
3: meer... Ja, maak je zin af, ja?
4: Dat wij niet meer zouden samenkomen. Ja. Maar ja, dat kan ook zijn om een koffie te drinken, hè.
3: Of iets anders, ja. Een professionele samenwerking nog?
5: Ja, dat hoop ik wel, ja. Zou wel leuk zijn.
3: Je hoopt het, maar je kan het nog niet bevestigen.
5: Nee, je moet een beetje dingen geheim houden. Je moet een beetje spannend blijven.
3: Tuurlijk, tuurlijk. Maar, oké, stel jullie gaan de volgende weken elkaar minder zien, hè, sowieso. Wat ga je het meest missen?
5: Ja, Aaron denk ik toch wel erg.
3: Ja, maar wat dan, Aaron?
5: Ja, gewoon zijn vrolijkheid en gewoon die grapjes en die domme dansjes en gewoon zijn haar en zijn vestje. Nee, grapje.
4: Haar. Ja, Zoe was een van de eerste mensen die mij er attent op maakte hoeveel ik even check of dat alles goed zit.
5: Heel erg. Elke keer, jongen, elke spiegel, elke...
4: Dat is het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders. Nederlanders zeggen gewoon waar het op staat.
5: Is echt zo, ja.
3: Ja, maar ja, sowieso. Het is fantastisch. Ik ga niet zeggen wat als we Zomerhit gaan winnen dan. Er is al veel over gezegd. Dat doet er niet toe, denk ik dan. We zullen straks gewoon wel zien. Als we elkaar al dan niet spreken, stel dat het zover is. Bon, of jij dan je haren nog wat blonder moet verven, je nagels rozen. We zullen wel zien. Wat ik nog wou vragen, of zeggen, wat ik heel leuk vind aan jullie, die dynamiek hè, tussen jullie, die is fantastisch. Hè? En jij bent, ik heb daarnet met Babette gesproken, misschien nog meer eager om die trofee mee naar huis te nemen.
5: Kijk, ik hou gewoon niet van verliezen.
3: Ja.
5: Dat is gewoon één ding wat zeker is. Maar ik gun het andere mensen Niet ook, maar wel een beetje. Dus ik ga niet zuur zijn. Ik ga wel gewoon proosten dan met de winnaar,
4: ja,
5: toch?
4: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ik zeg het, maar dat is ook echt zo. De mensen die naar Radio 2 luisteren, die hebben deze ochtend ook gehoord dat wij terug op 1 stonden in de top 30. Ja, ja, ja. Daar zijn wij super blij mee. En dat is ook al dat.
5: Ja,
4: en ook nog eens een vriendschap die daar is uit ontstaan. En onze moeders zijn elkaar beginnen volgen op Instagram.
5: Ja, ja, ja. Maar dat zie ik net zeggen. Crazy, hè?
6: Dat is crazy. Ja.
5: Dus we gaan binnenkort met z'n allen gewoon lekker koffie drinken of thee drinken.
1: Is je mama er nu bij?
5: Nee, ze staat in Rotterdam, die meid. Ze kon niet. Ze kon niet meekomen.
1: Oh, zo jammer. Maar ja, mama was ook heel erg op dreef op de socials. Ah, ja. Want alle Alstenaren, Ledenaren, kom aan, nog een keer stemmen. Want die trofee zou zo schoon staan op onze dressoir.
4: Ja, nochtans, ik ben nu verhuisd. Daar was zij misschien even vergeten. Maar wie weet, ja, dat het dan voor hen is, de trofee. In ieder geval, dat is ook wel echt zo. Er staan heel veel duo's die worden geconstrueerd.
5: Ja.
4: En bij ons is er zo echt gaandeweg gewoon een hele leuke vriendschap ontstaan. En is het gewoon echt fijn om met elkaar te zingen.
5: Ja, we hebben al gewonnen, joh.
1: Ja, voilà, net dat. Ja. Ja. En mocht er een trofee bestaan voor het meest dynamische stel, de leukste vibe tussen twee mensen, ja, dan hebben jullie hem sowieso gewonnen. Dus echt waar. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heb je er zin in?
5: Heel erg.
1: Heb jij er zin in?
4: Zeker.
1: Dan komt het helemaal goed vanavond, hè. Heel veel succes en wie weet, tot straks.
2: Dank je. Radio 2.

0: goede liedje van Yannick Bovy, Faithful Friend.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Alleen maar goede muziek te horen hier. En volgens mij, Kim, hebben we nog één... Wat is dat?
2: Ja.
0: Hebben we nog één finalist niet gehoord?
2: Julia Goes Wild.
0: Ja, wel, inderdaad. Ik zie het. Kijk even mee via VRT Max,
2: ja,
0: alsjeblieft.
2: Ja, jongens, we zaten al in beeld. Ja, ja.
0: Goed hoor.
2: Ja, ik zei, zal ik al eens een beetje dichterbij komen zitten? Klaasje zo, ja, gezellig.
3: Kan je ons voortaan even waarschuwen?
2: Ja, sorry hoor, dat zijn de Hollandse wilde wijven die hier al... Maar kijk, voilà. Er zijn opklaringen buiten op dit moment, David.
0: Prachtig,
2: en de meisjes van K3. En of het een met het ander te maken heeft, ik wil graag geloven van wel, sowieso. Heel veel kleur, heel fleurig zien jullie eruit. Al moet ik zeggen, Hanna, het was met een klein geeltje daarnet.
3: Ja.
2: Maar zeer terecht, hè. Jullie hebben al twee shows van Door een Roosje vandaag gespeeld. En nu hier.
3: Ja, dus het is een drukke dag, maar we hebben er wel zin in. Het was gewoon, er moest even een klein geeuwtje aan.
2: Maar dat is een beetje kapotmakerij toch, hè?
3: Nee.
2: Het is vermoeiend.
3: Ja.
2: En zeker als je zwanger bent.
3: Maar, ja, maar dan is alles vermoeiend. Ja. Als ik nu thuis zou zitten, zou ik ook puffen als ik uit de zetel moest. Dus, nee, het is ook wel... Weet je, die shows zijn zo leuk. We hadden echt ook superfijn publiek vandaag. En dan komen we naar hier. En ja, het is nu ook wel gewoon super spannend, hè. We zijn echt nog in de running. En straks gaan we weten wie dat er gaat winnen. Dus,
2: ja, en ook een superfijn publiek sowieso. Ja,
3: sowieso.
2: Voilà. Ja. En ik heb vernomen, Klaasje, dat de cast van Door een Roosje ook mee is om te supporteren.
4: Klopt, ja. Ze zijn echt met de hele bus van de cast zijn ze allemaal naar hier gekomen om ons te supporteren. Dus ik denk dat vanavond een goed gezellige uitzending gaat worden.
3: Ze hebben zelfs poncho's gemaakt van plastic zakken tegen de regen.
4: En er staat met felle tape staat er K3 op. Dus ja, ze zijn er echt speciaal voor ons.
2: De support is er, dat is heerlijk. Zeg, en Julia, Louis, de prins op het witte paard, is hij er ook bij?
5: Nee, maar hij is wel in Blankenberg. Hij speelt in het witte paard.
6: Waarom?
3: Ja. Ik dacht, wauw, goed bruggetje, Kim. Ja.
2: Hanna Verbrugge.
5: Hier niet zijn. Nee, dus hij gaat wel vanuit zijn loge gaat hij live proberen mee te volgen. Samen met Peter en ook met Charlotte. Die speelt daar ook mee. En ook bij ons in Door een Roosje. Dus eigenlijk is heel de cast vanavond wel super invested. Dus dat is heel leuk.
2: Zeg, en prachtige kleedjes. Wel altijd dezelfde. Worden die gewassen?
4: Zeker, ze roken heel fris vandaag. Waarom? Ruik je iets? Nee, ze roken echt weer heel fris vandaag toen we ze uit de koffer haalden. Dus,
5: ja, maar je
2: moet het dan niet zelf doen.
5: Nee, want dan zouden die kleuren ook niet meer hetzelfde zijn waarschijnlijk.
2: Ik had hem nooit mogen wassen op 60 graden, zo dat. Ja. Het is misschien een unieke zomer, want is dit nu een van de laatste keren dat we deze formatie hier nu zo zien?
4: Ja, dit is inderdaad eigenlijk een soort kers op de taart. En dit sluit onze zomer een beetje af. Dus,
3: Ja, onze zomer van Oya Lele is al altijd een beetje die met Klaasje zijn. Want jij hebt overgenomen toen we waar zaten we met Door een Roosje? Half Door een Roosje.
4: Die periode heb ik wel meegedaan, ja. Dus,
3: De zomer was er dan en die hebben we toch eigenlijk vooral met jou gedaan. Hè? Dus,
2: En Marten, die supportert mee vanuit ergens, ja?
5: Ja, absoluut. Ja. Maar
2: komt ze.
5: Hier supporteren vanavond. Lief, hè?
3: Ja.
2: Ja. Oh, maar dat is fantastisch. Dat is geweldig. Stel dat jullie hem straks winnen, die trofee van VRT Zomerrit. Ja, dan kan ze er misschien bij. Allee, ja, ik ben maar aan het fantaseren.
4: Ik ga wel even vastpakken, denk ik.
5: Ja, zeker.
2: Ja, maar dan is het helemaal. Dan is de cirkel helemaal rond. Hè. 2016, 2026. Maar fijn, we mogen meisjes nog niet op de zaken vooruitlopen. Gewoon nu straks naar het podium gaan en gewoon heel veel... Ja,
3: plezier genieten.
2: Genieten.
4: Liedje zingen.
2: Ja, voilà.
4: Gewoon genieten.
2: En terug naar die bloedhete zomer van Oya Lele. Ja. Voilà, K3 is in vorm, David. Dat heb je gehoord, dat heb je gezien.
0: Dat is heel erg duidelijk.
2: En dadelijk op het podium.
0: Oké. <Okay. laughs>

Кадри, о я. Dankjewel ook voor jullie berichtjes. Vlaanderen is massaal aan het luisteren en straks ook hopelijk aan het meekijken. Om 8:55 begint de grote finale van VRT Zomerhit. En Zomerhit op de radio, de zon hoog in de lucht. Genieten van het moment met een glimlach en een zucht. Samen lachen, dansen, de zorgen even kwijt. Dit is het echte zomerleven. Volop genieten van de tijd. Stuurt Philippe uit Aals nog. Prachtig, Philippe, dankjewel.

0: Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Op de valreep ook nog een berichtje gekregen van Christine uit Zottegem om ons te bedanken voor de twee heerlijke maanden muziek en amusement. Maar het is lang nog niet gedaan. Nee,
1: nog heel even te gaan.
0: Dit is de kers op de taart, Christine. Blijven luisteren gewoon. Ook Marijke zit vol spanning te luisteren en te kijken voor de finale.
1: Ik snap Marijke helemaal. Het is nog nooit zo spannend geweest.
0: Dat zal wel zijn. Je kan kijken via VRT1 als je wil, via VRT Max. Of gewoon blijven luisteren naar die goede radio, want we zenden hier alles ook uit. Gaat tof zijn, hè?
1: Zeker.
0: Spannend?
1: Amai. Ja, ik vind het mega spannend allemaal.

0: Droomt Walter Grootaert.
1: Ja, gedroomd wel.
2: Tof, de kreuners.
0: De radio.
2: Radio. Wij houden van de radio, toch?
0: Sowieso, maar het was hier daarnet echt ultra spannend. De elektriciteit viel er even.
2: Ja, zo heel even viel de elektriciteit uit. Ik zei, oh wat?
0: Klank weg. Ja, niet nu.
2: Niet nu.
0: Niet nu.
2: Niet nu, wanneer we gaan beginnen. Van de radio naar televisie. Geniet ervan.
0: Nog heel even, hè.
2: Ik hoor
0: applaus, maar normaal gezien
2: gaan we nu
0: over.
3: Siska, we hebben hier nu 4 weken lang de quiztax gespeeld, hier op de dijk. Maar wat als we nu eens de quiztax zouden spelen met de mensen hier in het publiek?
4: Dat is een heel goed idee, hè?
3: Ja, toch, hè?
4: Niels, oké, ik stel voor, we doen zoals steeds 3 vragen. Publiek, zijn jullie klaar? Ja! Prima. Decibel, zijn jullie klaar?
5: Ja!
4: Prima. Oké, hier is fragment 1.

0: Ah, ja. Ja, dit is de eerste vraag. Wie won VRT Zomerrit in 2022? Ons Margriet, helemaal juist. En dat wil zeggen, lieve Siska, dat ze mogen verder spelen.
1: Oké, Decibels graag, fragment 2.

0: Wel goed, de vraag is zeer eenvoudig. Wie won vorig jaar VRT Zomerhit?
1: Bommelien, dat is dus weer juist. Oké, laatste vraag. Wie wint de VRT Zomerhit van 2026? Decibels.
0: Voorlopig weten we van toeten nog blazen, maar niet erg. Dat komen we binnen dit en een uur te weten.
1: Lieve mensen, we gaan eraan beginnen!

0: U zit waarschijnlijk in de zetel thuis of in een zitzak. Maar waar u ook bent, kom wat dichterbij.
1: Ja, en ook de mensen hier, hè. Jullie dus allemaal, ook u, mevrouw, meneer, kom eens allemaal wat dichterbij.
0: Want we gaan de avond feestelijk starten.
1: Met de oervader van de VRT-zomerhit van 2020.
0: Kom wat dichterbij,
2: Gene Thomas!

0: En veel succes met die nieuwe plaat binnenkort. Welkom iedereen thuis, maar ook...
1: Goedenavond, Blankenbergen! Dit is hem, hè. Dit is de live finale van VRT Zomerrit 2026.
0: Ja, en Siska, we zitten trouwens niet alleen live op VRT1. We zitten ook rechtstreeks bij David op Radio 2.
1: Blij dat jullie ons daar ook kunnen volgen.
0: Wat zeggen we dan? Dag Radio 2! Alsjeblieft.
1: Perfect. Vanavond treden hier 10 fantastische zomerhitfinalisten op.
0: Ja, en binnen een uur, binnen een dik uur, mag één van hen hier die felbegeerde zomerhittrofee mee naar huis nemen.
1: En heel belangrijk ook, hè, of je nu kijkt, luistert of hier in Blankenbergen zelf aanwezig bent.
0: Jullie, en alleen jullie, bepalen wie zomerhit wint.
1: Stemmen op jouw favoriet kan nog steeds op VRT Max.
0: Ja, en als je nu denkt, ja, maar wacht even, die 10 finalisten, wie zijn dat eigenlijk?
1: Nou wel, wij hebben die gewoon nog eens op een rijtje gezet voor jou. Voilà.
2: Bepaal nu mee de winnaar van VRT Zomerhit.
3: Stem via VRT Max op jouw favoriet.
2: En dit zijn de 10 finalisten.
4: Plastic Paradise van Laura Tesoro.
5: Plastic Paradise. Ik ben zot verliefd op jou.
2: Zot verliefd van Bart Kael.

0: vooruitgang van Meteor.
1: Madiwodo van Gert van Joost en James Cook.
2: Alles staat in vuur en vlam.
0: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader.
2: Jij verzacht alle pijn.
3: Neem me nog één keer mee.
1: De zomer van Oya Lele van K3.
0: All Because of You van Bas Serra.
1: Rak van Sam Goris.
0: Tranen van Goud van Aaron Blomaert en Zoe Levi.
1: 14 zomer in 2026.
0: Kies nu jouw favoriet uit deze 10 finalisten.
4: Wow, en uit die crème de la crème moet je dus kiezen.
1: Maar er is goed nieuws, want het stemmen is volledig gratis. En toch kan je er een prachtige prijs mee winnen.
4: Want uit alle stemmers die meedoen met onze wedstrijd trekt de gerechtsdeurwaarder straks een winnaar.
1: Ja, en die winnaar krijgt dankzij de lijzen een goed gevulde winkelkaart ter waarde van 5000 euro.
4: Oké, dat is veel. Iedereen naar VRT Max dus.
1: Ja, beginnen doen we met een dame die exact 10 jaar geleden haar debuut maakte hier bij Zomerhit.
4: Deze zomer kreeg ze al een verlovingsring, dus alles wat erbij komt is een schone surprise.
1: Laura Tesoro met Plastic Paradise!

0: Dank u wel, Laura Tesoro!
1: Niels?
2: Ja?
1: Hoor jij dat ook? Ik hoor het bonzen van een hart. Wil je weten waarom?
2: Omdat Bart Kuil klaar staat, is dat waarom?
1: Ja, dat is simpelweg waarom.
2: Hier is Zot Verliefd.
1: Hier is...

0: Dankjewel, Bart Keil. Sven De Leijer, goedenavond. Ben jij ook nog altijd zot verliefd?
1: Zeker en vast. Ja. Jawel. Allee, op mijn gezin, hè? Allee, zo. De kindjes, ja? De vrouw, ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Ah, ja. Maar je ziet er ook heel goed uit. Ik denk dat dat misschien te maken heeft met zoveel goed nieuws rond jou. Want jij bent een tv-monument in wording. Wow. Jij bent of wordt de nieuwe Ben Krabbé.
1: Ik ga er mijn uiterste best voor doen, hè?
0: Jij gaat blokken presenteren.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, ik ben super blij.
0: Ik heb het eens opgezocht. Ben die heeft dat 33 jaar lang gedaan. Dan ben jij 80. Dat moet goed komen.
1: Het voordeel is, ik kan al niet meer grijs worden. Dus in dat opzicht zit het al goed. Ja, ik ga in eerste instantie mijn best doen om hem waardig op te volgen. En nu vooral nog een jaar genieten van de Ben. Hè.
0: Absoluut, absoluut. Dat gaan we allemaal doen trouwens. Nu, blokken die er dan binnenkort zitten aan te komen. Maar je bent ook nog bezig met iets anders.
1: Ja, het programma heet Is het gelukt? Start volgende week zondag op VRT1.
0: Oké. Okay.
1: En het gaat als volgt. We hebben 8 bekende mensen begin dit jaar een aantal geheime uitdagingen gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En ze hebben daar tot nu voor gekregen om die uitdagingen zo goed mogelijk uit te voeren. En vanaf volgende week zondag komen er 3 van die 8 bij ons in de studio beweren dat hun uitdaging gelukt is. En die 2 anderen moeten proberen in te schatten.
0: Is het gelukt?
1: Of niet?
0: Of niet, ik snap het. En alsof dat nog niet druk genoeg is van jou, kom je vandaag nog eens vertellen wie hier straks de winnaar is van Zomerhit.
1: Ja, waarvoor dank.
0: Ja, ja, met veel plezier. Als je eerlijk bent, wie mag van jou Zomerhit winnen?
1: Ah, ik twijfel nog een beetje. Ik heb altijd wel een zwak gehad voor Bart Keil.
0: Okay.
1: Ook voor Sam Goris. Lara Tesoro vind ik ook wel plezant. Meteor, ook niet zo.
0: Veel goede kandidaten. Hè.
1: Niels de Stadsbader vind ik ook wel in het echt een keer tof. Bassera, ook de moeite James en Gert. Allee, ik zit nog wat te twijfelen.
0: Ik snap het.
1: Ik ga er wel uit geraken tegen straks.
0: Ik snap het. Oké, en ik ga het alleen nog maar moeilijker maken. Want hoe dan ook is het tijd voor de volgende finalist. En toevallig is dat een heel fijn duo om naar te kijken en naar te luisteren. Hier zijn speciaal voor jou. Voor alle mensen in Blankenbergen en alle lieve mensen in Vlaanderen. Niemand minder dan Maxime en Babette.
2: Dag liefste vrienden, alles goed met jullie? Oh, zalig.

0: Dankjewel.
1: Laat u nog eens horen voor Maxime en Babette. Leuk.
2: Oh, heel leuk. Niels, ik wil heel graag zeggen dat ik een hele fijne zomer had met jou. Met alle mensen hier in Blankenbergen, met de artiesten.
1: Ah, dat is lief, dat is lief. Maar ik ook, Siska, ik ook. En gelukkig ging alles altijd van de eerste sfeer... van de eerste keer.
3: Juist, ja, juist. Zo. Dank ik.
4: Even lopen. En... actie.
2: Het is pas echt zomer. Met VRT Zomerhit. En waarom toeter jij, Emiel? Het is pas echt zomer. Met VRT.
1: Kust je in mijn klote, Niels. Sorry, mijn schuld.
2: Fuck.
5: Oh shit, dat is mijn woord. Dat is mijn stopwoord.
2: Erg, hè?
5: Ik krijg dat niet dicht. Ik heb dat er omgekeerd in gestoken, denk ik.
1: Het is met anders dan Spotify, ja.
2: Dat is wel spannend, hè? Ja. Met dat windje, dat is best nog eng eigenlijk.
6: Ik moet zien dat ik mijn short goed trek. Laura Tesoro heeft mij al gezegd dat dat een intieme short is. Dus die heeft dingen gezien dat niet de bedoelingen waren.
2: Maar dat kan toch echt niet omvallen, hè? Met die wind? Oké.
5: Okay. Oh, mijn kleur, blijf hangen aan die trap.
2: Oh, nee.
1: Dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2: Oké.
1: Drinken, hè? Je kind maar, ja? Allee, we zijn er weer bij.
7: Blankenberg, zijn jullie klaar? Malivogo, ja, de week is weer voorbij. En op vrijdag...
8: Lip, lip.
9: Ze beginnen te zingen.

0: zomers 20.
1: Dag iedereen!
0: Thank you, Bankenberger!
1: Alsjeblieft, sir.
2: Dank u.
1: Alsjeblieft, veel plezier.
3: Ho, ho, ho, stoppen, stoppen, stoppen.
4: Ik ben een vriendaccident.
0: Je zou kunnen zeggen, wat is de kans dat er net vanavond een meteoor op dit strand in Blankenbergen zal knallen?
5: En wel, Siska, vanavond gaat het toch gebeuren. Maar gelukkig heeft hij zelf zijn nooduitgang meegenomen.
0: Hier is...
5: Meteoor!

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niet kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen,

0: Even iets meegeven, lieve mensen. Want los van die straffe finalisten komt zo meteen Barbara Dex Jolene van Dolly Parton zingen. En ik zag de repetitie, echt waar. Dat wordt de moeite.
1: Ik zag die repetitie ook. Absoluut waar wat je zegt. En straks trouwens komt Belgisch exportproduct Pierre de Maer, die komt ook nog langs.
0: Mm-hmm.
1: Iets anders trouwens, Niels. Heb jij een lievelingsdag of zo?
0: Alle dagen van de week. Behalve maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
1: Ah ja, ja. Dus jij bent meer een vrijzaalzo in plaats van een Maddie Wodo.
0: Klopt. Behalve Siska als het gaat over het liedje van Gert en Jane.
1: Aha, tijd voor onze volgende finalist.
0: Dames en heren, laat u horen in Blankenbergen en verder buiten. Voor Gert.

0: Dankjewel, Gert en James. En met die verkoudheid van James.
1: Zeker, amai. James. Goed gedaan.
0: Wow, wereldprestatie.
1: Chapeau, absoluut.
0: Niels?
1: Ja, Siska.
0: Er is slecht nieuws.
1: Oké. Okay.
0: We hebben al de helft van onze finalisten voorgesteld.
1: Maar er is ook goed nieuws, want de helft van de finalisten moet nog komen.
0: Yes. We hebben bijvoorbeeld nog K3 en Bas Serra.
1: We hebben nog Sam Goris en Aaron Blom, maar met Zombie Levi.
0: En we hebben ook nog Niels de Stadsbader. Die kan nog steeds op in alle 10 stemmen via VRT Max.
1: En met een beetje geluk win je dan misschien wel zo'n mooie winkelkaart ter waarde van 5000 euro.
0: En om je te helpen, misschien hier nog eens even een handig overzichtje.
1: Oh ja.
2: Bepaal nu mee de winnaar van VRT Zomerhit.
3: Stem via VRT Max op jouw favoriet.
2: En dit zijn de 10 finalisten.
3: Plastic Paradise van Laura Tesoro.
2: Zot verliefd van Bart Kael.
4: Stapel je verliefd op jou, simpelweg daarom.
5: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten.
3: Hoe dan ook van Maxime en Babette.
5: Hoe dan ook vanavond niet thuis. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de moeder.
2: Nooduitgang van Meteor.
3: Wodo van Gert van Hulst en James Cook.
4: Op vrijdag brult die tijger diep in mij.
5: Alles staat in vuur en vlam.
2: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader.
5: Dankt, jij verzakt alle pijn.
6: Neem me nog één keer mee.
3: De zomer van Oya Lele van K3.
6: De zomer van Oya Lele.
5: Now that I have got it.
2: All Because of You van Bas Serra.
5: All Because of You.

0: en Zoe Levi.
1: Weer
0: deze zomer 2026. Kies nu jouw favoriet uit deze 10 finalisten.
2: Met Dolly Parton namen we deze week afscheid van een icoon.
3: Een fantastische zangeres, onderneemster en iemand die begaan was met iedereen in de maatschappij.
2: Om haar te eren komt fan van het eerste uur Barbara Dex een van haar grootste hits zingen. Jolene.
3: En Barbara toert trouwens nog steeds langs de Vlaamse zalen met From Dolly to Dex.
2: Met Jolene is hier Barbara Dex.

0: Ik zit hier ondertussen bij de zomerburgemeester en de burgemeester voor de rest van het jaar. Kim de Brie van Radio 2 en Bjorn Prassen. Goedenavond allebei.
1: Siska, goedenavond.
0: Fijn dat we elkaar weer zien natuurlijk. Kim, jij hebt hier weer een hele zomer gezeten voor Radio 2. Het 14e jaar ondertussen al op rij. Ik ben zot van cijfers, Kim. Geef mij eens wat... Ja, graag. Wat statistieken of zo.
1: Wel, we hebben kunnen genieten van 72 optredens van de artiesten van bij ons. Helemaal gratis. Naar de tv-shows zijn meer dan 100.000 mensen komen kijken.
0: Wow.
1: Er zijn meer dan 300.000 mensen goeiedag komen zeggen bij Radio 2, bij de vrienden van Ketnet en bij onze partners. En we hebben meer dan 5.000 crêpepapieren Margriete geplooid voor ons eerbetoon aan Margriet Hermans. Dus dat is gewoon de Max, dat is, het is een topzomer. We hebben alle records gebroken.
0: Absoluut, absoluut. Heel fijn om te horen natuurlijk. Ja, Bjorn, hoe komt het dat dat zo goed marcheert tussen Blankenbergen en Zomerhit? Heb jij daar een verklaring voor?
2: Ik denk dat het DNA van de beide organisaties op elkaar matcht. En de mensen zoals jullie die dat elke dag mogelijk maken, zorgen ervoor dat het een match made in heaven is of zo.
0: Ja, absoluut. Een heel mooi huwelijk dat we hier hebben. Kim, jij bent in het water geweest, toch?
1: Ja.
0: Hoe was het water? Hoe voelde het?
1: Nat. Maar wel heel leuk en minder koud dan ik gedacht had.
0: Is waar?
1: Ja, het viel goed mee. En ja, ik moest ook wel. Het was een challenge.
0: Mm-hmm.
1: Als we 20.000 hartjes voor Radio 2 zouden krijgen op VRT Max, moest ik het water in. En ik heb dat ook gedaan. Als één groot rood hart ben ik het water ingegaan.
0: Op jou kunnen we rekenen waar, natuurlijk.
1: Leuk.
0: Absoluut. Een nat einde, meneer de burgemeester. Voor de rest een zeer warme zomer natuurlijk. Is de zomer geslaagd? Voor u?
2: Het was een geweldige zomer. We zijn eigenlijk half juni met mooi weer begonnen. Tot en met het weekend van de 15e augustus was het prachtig. Van een paar nattere dagen, dat viel eigenlijk wel mee. En we hebben het uiteindelijk toch droog gehouden om vanavond tijdens de uitzending geen regen te hebben. Dus dat vind ik ook wel leuk. Het was een zenuwachtige dag een beetje.
0: Ja,
2: om zeker te zijn dat het niet letterlijk in het water zou vallen.
0: Nee.
2: Maar het was een topzomer. Zowel voor Blankenbergen, voor onze ondernemers en ik hoop voor jullie ook.
0: Ik denk het zeker en wel. Dank jullie wel allebei. Wij gaan ondertussen over naar onze volgende finalist. En die staat in vuur en vlam. Gelukkig staat de brandweer van Blankenbergen steeds paraat. Voor mijn grote kameraad, hier is Niels de Staatsbader!
3: Blankenbergen, mag je nog eens horen? Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: erbij, kom erbij, kom erbij. Je moet nog een beetje werken. Ja, goed zo. Ça va?
1: Merci. Ja, leuk. Ja? Okay, absoluut.
0: Oké.
1: Zeg, iets anders. Ja? Waar was jij in de zomer van Oya Lele? En dan spreken we over 2003.
0: Ah, dat is het jaar waar ik denk ik voor de eerste keer op de Nationale Radio mocht presenteren.
1: Okay.
0: Je weet niet, hoe nerveus, kriebels, overal. Allee, moeilijk. Waar was jij?
1: Ik was 15 en ik had toen net met mijn eerste lief van Oya Lele gedaan op de parking van Café Saussure in Deerlijk.
0: Nee, als de mensen...
1: Nee, dat danske. Van Oya Lele. Ja. Ik voel me plots weer zo.
0: Onze volgende genomineerden hebben ook zeer mooie herinneringen aan die Oya Lele.
1: Met de zomer van Oya Lele is hier...
0: Cabrie!

0: Hallo, die K3 panfluit die swingt toch echt de pan uit, hè?
1: Absoluut. Zeg maar nu iets, even iets helemaal anders.
0: Ja.
1: Ken jij het woord, Siska, zoet gevoiced?
0: Ah ja, natuurlijk. Dat is iemand wiens stem zo zoet is als de suiker van Tina. Dat is zo klaar als een klontje.
1: En wel, dus een jonge gast uit Tiene met een zoet gevoiced stem die ook nog eens de voice wint.
0: Dat is... Bas!

0: dank jullie wel.
1: Goedenavond, Zita Wouters.
2: Goedenavond.
1: Et bonsoir, Pierre de Mare. Bienvenue à Blankenberge. C'est Mont Blanc en français.
3: Absolutely.
1: Een petite blague. Maar dan nog, Pierre, jij bent afkomstig uit Ukkel. Jij bent ondertussen heel populair in het Franstalige landsdeel van België. Maar dan ook zitten we in Canada, we zitten in Zwitserland, we zitten in Frankrijk. Je hebt een hit gehad met Dua Lipa. Kan je even vertellen, hoe is dat gebeurd?
3: Ja, ik denk dat ze wou in het Frans zingen, I guess. En she heeft me een bericht gestuurd. En I said yes, of course.
2: That's so cool.
1: Pas de souci, on va faire ça. Oké. Dus heb jij het telefoonnummer van Dua Lipa?
3: Ja.
2: Dus, crazy.
1: Zita, oef. Dat is
2: even.
1: Wat zou jij doen?
2: I'm so jealous.
1: Dat laten liggen. Wat zou jij doen als je het nummer hebt van Dua Lipa?
2: Ik zou haar bellen om een keer eens iets te gaan drinken. Hè?
1: En wat zou je dan drinken?
2: Oh, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Wat drinkt ze graag?
3: Je
2: houdt ze van drinken? Ik wist het. Maar she likes Ibiza and stuff. Ja, ja, ja.
1: Oké. Er komt nieuwe muziek aan ook, Pierre.
3: Ja.
1: Vertel me daar iets over.
3: Vanavond zal ik een liedje in het Nederlands... niet in het Nederlands.
1: Bijna.
3: Het liedje voor u, de refrein, in het Nederlands vertellen. De liedje heet Opinel.
1: Ja?
3: En het is de eerste keer dat ik het zing.
1: Heel
3: in the world. First time.
1: Het is dus een exclusieve première die we hier krijgen.
3: And I say in the refrain, in French I say, voici mon cœur et un opinel.
1: Oui.
3: Which betekent, here is mijn hart en een mes.
1: Ja, scherp mes.
3: And then I say, don't give it to me back. Like, don't give it back to me if it's not broken.
1: Oké. Ik snap het. Oké. Heel erg bedankt dat jij hier bent vanavond. Zita, zeg, jij hebt daar weer in jouw strandcabine gezeten. Hoe was dat voor jou?
2: Oh, het was echt ongelooflijk leuk. Ja, ik heb echt terug opnieuw heel veel leuke gasten mogen ontvangen. En ik heb er echt enorm van genoten.
1: Oké, dat is goed. Je hebt ook allemaal persoonlijke spullen in die strandcabine gekregen. Is er iets wat je mee naar huis hebt genomen al? Of nog wil nemen misschien?
2: Ik heb heel veel dingen gezien. Nu, specifiek wat ik het liefste zou meenemen, denk ik de Romeo XXL frikandel. Ja, dat komt je toch wel bekomen.

0: zet u neer.
1: Op het stoeltje?
0: Kom er gezellig bij.
2: Ik ben de jongste, dus ik zit op de troon.
0: Oei. Die camera is al om. Van Lasse, ga jij de make-up doen?
3: Ja, ik ga u een beetje bijvoederen.
0: Dat is goed.
3: In mijn strandcabine hier poeder ik mijn gasten een beetje bij. Maar wat ze nog niet weten is welke persoonlijke spullen en herinneringen hier liggen die ik via heb kunnen regelen.
4: Dus hetgeen dat jij nu aan het doen zou zitten, ik heb daar examen van gehad.
3: Hoezo?
4: In de opleiding sport, leerkracht LO, moesten wij grimeren.
3: Echt?
4: En dus je mocht een pompoentje proberen of een leeuw. Mijn examen was een leeuw, echt waar.
3: Oké.
4: Voilà.
3: Dan zal ik een pompoentje maken van jou.
0: Ja, ik zie hier ook een heel mooie foto. Hoe zit dat?
4: Dat is, hoe zit dat?
5: Ja, hoe zit dat?
6: Is dat een woordspeling, zit dat?
5: Hoe zit dat?
6: Ja. Hoe zit dat, Dana?
0: Ja, ook dit is België, hè. De regen.
7: Oh, wow. Er zijn wel erger dingen, hè.
0: Dat is waar.
7: Wij mogen maar uur in dat kotje zitten.
0: Hela. Er zijn ergere plekken om te schuilen.
7: Voilà.
0: Doei. Doei.
4: Mag ik nu eigenlijk uit deze stoel?
0: Jij mocht vertrekken. Ja? De nooduitgang staat terug open.
4: De ingang?
0: Ja.
4: Niet dat jij niet open kreeg.
0: Dat is waar.
8: Doei.
9: Wie heeft er honger?
10: Onze volgende finalist dan. Die gaat volgens mij voor een plaats in de dikke vandalen met zijn nieuwe uitdrukking.
11: Raak!
12: Ja, volgens hem zeg je dat wanneer je de laatste slok van je pintje achterover hebt gekapt. En terwijl je het op de toog zet, dan zeg je...
10: Raak! Of bijvoorbeeld ook het gevoel misschien wanneer je een zeer straf finale nummer mag aankondigen bij zomerhit.
11: Raak! Sam!

0: Jag måste tänka med dem. En, tre, dra, rack! Tänk en kris om alla andra precis!
1: Dankjewel, Sam Goris! Weet je wat er zo plezant is aan Blankenberge, dat hij zo snel vrienden maakt? En ik ben natuurlijk een beetje nieuwsgierig op wie de mensen gaan stemmen. Wie mag van jou zomerhit winnen?
2: Laura Tesoro.
1: Oké, dat snap ik. Toffe madame, leuk liedje. Wie nog? Wie vind jij?
2: K3.
1: K3, ja, dat snap ik ook natuurlijk met de zomer van Oya Lele. Wie is voor jou de winnaar?
2: Sam Goris.
1: Sammeke Goris, die net heeft opgetreden. Alright, mevrouw. Aan wie denkt u?
3: Niels.
1: Oh, dank u mevrouw. Dat is heel lief. En wie is voor jou de terechte winnaar dit jaar?
4: Aaron Blommaert en Zori Libeay.
1: Oké, mag ik vragen waarom?
4: Topnummer staat thuis de hele tijd op. Dansen de hele tijd op, dus ik denk dat mag winnen.
1: Zijn jullie ook fan van Aaron?
2: Ja.
1: Als hij nu aan het luisteren is, wil je nog iets zeggen tegen Aaron?
2: Je bent de beste.
1: Je bent de beste, Aaron. Als je het gehoord hebt, misschien, wie weet, als ze thuis genoeg stemmen, worden zij misschien wel de goudhaantjes van dit jaar bij Zomerhit. Want zo heet ook hun nummer, Tranen van Goud. Hij heeft inderdaad iemand meegebracht uit Nederland, dat had je al goed gezegd. En ik denk, als ik goed kijk, dat ze er klaar voor zijn. Hier zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi.
5: Ik tel de dagen.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Aaron Blommaert en Zoe Levi. En dat waren, Siska, geloof het of niet, meteen ook onze laatste finalisten van vanavond.
2: Ik geloof het. En toch eventjes zeggen dat de minuten wegtikken om nog te kunnen stemmen via VRT Max.
1: Ja, maar hier zijn nog één keer. Eén keer alle 10 de finalisten.
2: Ja, dus als je nog wil stemmen, doe het dan nu.
1: Nu!
3: Bepaal nu mee de winnaar van VRT Zomerhit.
4: Stem via VRT Max op jouw favoriet.
3: En dit zijn de 10 finalisten.
4: Plastic Paradise van Laura Tesoro.
3: Zot verliefd van Bart Kael.
5: Stapelgek verliefd op jou, simpelweg daarom.
6: Ik ga je hoeran vanavond vergeten.
4: Hoe dan ook, van Maxime en Babette.
6: Hoeran vanavond niet thuis. Ik zoek altijd naar de nooduitgang.
3: Nooduitgang van Meteor.
4: Madiwodo van Gert Verhulst en James Cook.
5: En op vrijdag rolt die tijd er diep in mij.
6: Alles staat in vuur en vlam.
3: Vuur en vlam van Niels de Stadsvader.
6: Draait, jij verzacht alle pijn.
7: Neem me nog één keer mee.
4: De zomer van Oya Lele van K3.
7: De zomer van Oya Lele.
6: Now that I've got it
3: all because of you van Bas Serra.
6: All because of you.

0: Zoe Levi.
1: 2026.
0: Kies nu jouw favoriet uit deze 10 finalisten.

0: Zo, dat waren ze nog eens alle 10. Maar nu is het zover, je kan niet meer stemmen. Binnen.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nu kan de allerlaatste telling beginnen.
0: Dat gebeurt door gerechtsdeurwaarder Frederik Raas van Modero. Hij verwerkt alle stemmen.
2: Ja, en terwijl Frederik erdoor raast, laten we een op en top Belgisch talent van internationale allure op jullie los.
0: Je kan trouwens op 1 en 2 december naar hem gaan kijken in de AB.
2: Maar nu brengt hij in exclusieve wereldpremière zijn nieuwe single Opinel. Hier is...
1: Pierre.

0: Dank u.
1: Dank je wel, Pierre de Mare.
2: Merci. À la prochaine.
1: Merci beaucoup. Merci
2: Salut.
1: Beaucoup. Pierre de Mare. Maar... Ja, over nu naar onze zomerhitfinalisten.
2: Ja, ondertussen staan die hier allemaal achter het grote podium. Dat is vol spanning, hè? En ja. Ze zijn aan het wachten.
1: Maar geen nood. We gaan nu echt heel snel weten wie VRT Zomerhit 2026 wint.
2: Absoluut, Niels. Maar je weet ook wat er dan bij hoort. Dit is het moment waar jij bij de rest moet gaan zitten. En ja, sorry. Veel plezier. Veel succes. Come on, hè.
1: Love you.
2: Love you, hè. Love you. Miss you already. Miss you already. En ondertussen mag ik ook iemand het podium oproepen. Want voor de uitreiking van de award hebben we vanavond de enige echte Sven de Leijer. Sven, kom erbij. Zeker. Vind ik heel tof dat jij hier bent. En wat ook heel tof is, jij mag een kijker blij maken, Sven. Want uit iedereen die mee heeft gestemd, heeft de gerechtsdeurwaarders één enkele winnaar gekozen. En die krijgt een Delhaize winkelkaart ter waarde van 5000 euro. Wat zou jij daarmee kopen?
3: Met 5000 euro? Ik denk pampers en vochtige doekjes. Voor mijn kinderen, voor alle duidelijkheid.
2: Oké, okay, misschien goed dat dat erbij is. Dat laatste, misschien iets van fruit ook of zo? Of,
3: misschien wat bananen, ja.
2: Klein banaantje. Oké, okay, wie wint die winkelkaart?
3: Mag ik hem openmaken? De winnaar. Hubert Krauwels uit Puurs Sint-Amans.
2: Goeie bal, Hubert. Shoppen, shoppen, shoppen, shoppen, shoppen. Heel goed. Maar hoe zit dat ondertussen hierachter met die zomerhitfinalisten? Je ziet het, dat is spanning, dat is zweet, dat is gegibber. Dat moet gevoelens zijn die onbeschrijfelijk zijn. Ik kan me dat niet voorstellen hoe dat voor hen moet zijn. Het zijn één voor één toppers, maar dan moet er altijd bijgezegd worden van natuurlijk. Er kan er maar één met die trofee naar huis gaan. Sven, jij hebt een, je hebt er plezier in, hè? Jij hebt de blinkende envelop vast, met daarin de winnaar van Zomerhit 2026. Rustig aan, hè. Je mag hem openmaken, maar nog niet meteen. Hè? Je kent het, hè.
3: Oké. Okay. Ik haal het kaartje.
2: Ja.
3: Voorzichtig uit.
2: Oké. Okay. Lieve mensen, zijn jullie klaar? Ik denk het wel. Ja. Zeg het maar.
3: De winnaar is de zomer van Oya Leleva, Kadri!
2: Kom maar gauw naar het podium. Kadri wint voor de vijfde keer. Dat wil zeggen dat het record van Belle Perez evenaar. Het is exact 10 jaar geleden dat ze de zomerhit hebben gewonnen. Zomerhit 2026. Eer, dat moet plezant zijn. Toch? Voor de zoveelste keer houden we nog even goed vast natuurlijk. Ik denk dat ze onderweg zijn, maar ze zijn natuurlijk ook met veel. Ze zijn met drie. Dus dat moet allemaal nog eventjes geregeld worden. Ja!
1: Dames en heren, de winnaars van Zomer 2026. De meisjes van Gabri!
2: Hoe voelt dat, Julia?
4: Oh my god.
1: Nou, sorry, ik moest eerst...
4: Ik ben helemaal perplex. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
2: Klaasje, kan jij iets zeggen?
4: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van... Nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel. Ja, echt bizar.
1: Hanne, wat altijd heel belangrijk is natuurlijk... Jullie willen absoluut iets zeggen tegen de mensen, denk ik.
4: Ja, dankjewel allemaal. Dank jullie. En echt ook een hele dikke merci aan ons team van Doro Roche. Want die zijn hier speciaal voor ons vanavond.
2: Oh, zo lief.
4: En ook... Aan Gert Verhulst, want die heeft het nummer geschreven. Dus hij is ook een winnaar vanavond.
2: Ja,
4: absoluut. En Gert, dankjewel aan Studio 100. Dankjewel aan Marten en aan het hele team daarachter. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
2: Ja, ook nog. Ja, ik denk dat we misschien ook nog... We kunnen nog veel mensen bedanken.
1: Niet onbelangrijk.
2: Ja, misschien is het dan wel tijd.
1: Officieel moment.
2: Om de trofee te overhandigen. Dames en heren, uw applaus alsjeblieft voor de winnaar van Zomerhit 2026 K3.
1: Zeg, dames, ik heb nog één zeer belangrijke vraag. Zien jullie het zitten om vanavond nog één keer de zomerhit van 2026 voor ons te brengen?
4: Ja!
1: Dames en heren, zijn we daar klaar voor? Dat denk ik wel. Maak jullie maar klaar, dames. We zien elkaar zo. K3! En dankjewel natuurlijk ook Sven de Leijer!
2: Merci Sven. Merci, merci, merci.
1: Zalig jongens, zalig.
2: Amai.
1: Maar kijk Siska, dit was het dus. Voor je het weet zit het erop. 14 zomer in 2026 zit erop en heeft een prachtige winnaar.
2: Absoluut, dankjewel. Aan alle mensen die hier elke week stonden. Aan alle mensen thuis, aan alle mensen die geluisterd hebben. Alle mensen die gestemd hebben. Merci, merci, merci.
1: Zeker, geniet nog van de laatste dagen van de zomervakantie. En we zien jullie natuurlijk heel graag volgend jaar terug.
2: De VRT Zomerhit, dat hebben jullie beslist, van 2026 is
1: de zomer van Oyalele
2: van K3.
1: Tot volgende week!

0: Ja hoor, en ondertussen wordt hier vuurwerk afgestoken boven Blankenbergen. Dat was de finale van VRT Zomerhit.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim De Brie en David van Oetegem.
0: En we blijven nog bij je tot 11 uur vanavond. Kim die probeert de winnaressen te pakken te krijgen. Ook er is eerst een fotomoment. Nu zie ik op het podium. Ja, dat verschijnt dus in de...

0: Ja, we moeten Loredana meteen even onderbreken, want Kim heeft de gelukkige winnaresse bij zich.
1: Ja, absoluut, David. Het is hier nog met een hele dikke groepsknuffel. Maar lieve meisjes, Vlaanderen heeft massaal, oh ja, Lele gezegd tegen K3. Ja! Klaasje, 10 jaar na winnen met Ushuaia. Terug hier, de cirkel is rond. Hoe voel jij je?
2: Ja, echt. Het is echt overweldigend. Inderdaad, in 2016 stonden we hier ook. En dit is echt de kers op de taart dat dit nu nog een keer gebeurt.
1: Heel je trilt na.
2: Ja, ik moet er bijna van huilen.
1: Julia, bij jou was het ook zo, hè? Het is echt heel emotioneel.
3: Ja, ik moest echt een beetje huilen. Dat is de eerste keer. Ik vind het zo leuk dat ik dit nu ook heb meegemaakt.
1: En weet je, het is ook zo. Jullie hebben gewoon de zomerhitkoningin, Belle Perez, evenaard. Jullie staan op hetzelfde niveau met 5 trofeeën voor K3. Dat wil zeggen dat onze koningin er 3 prinsesjes, 3 feeën bij gekregen heeft, Hanna.
3: Ik kan in vrede sterven nu.
1: Niet doen, niet doen.
3: Nee,
1: maar daar hadden jullie nog niet bij stilgestaan.
3: Nee. Amai, Belle Perez, hallo. Ik ben zot van Belle Perez. Ik vind het wel erg voor haar. Maar zij mag volgend jaar nog eens en dan wij terug. En,
1: ja. Zeg, maar uw water is toch nog niet gebroken ondertussen?
3: Nee, bijna, bijna. Dit was wel niet goed voor de gezondheid. Maar
1: kunnen we de baby misschien zomer noemen?
3: Daar ga ik over
1: nadenken. Zeg, en Marten, je bent er ook bij.
3: Tuurlijk, dit moment wou ik niet missen. En ik voelde het gewoon. Ja, dus ik wou er gewoon bij zijn.
1: Je hebt gewoon gestemd en blijven stemmen.
3: Ja, sowieso. En iedereen opgerafeld. Ze moesten het gewoon winnen. Ze verdienen het zo hard. En ik wou dit moment niet missen.
1: Sowieso. Oh, het is fantastisch omdat hier zo... Het is zot, hè? Het is zot, hè?
4: Ja, het publiek gaat ook los. Ja. En nu pas hebben wij onze inners uit en horen we hoe hard de mensen echt meezingen. Het is echt...
1: En nu, wat brengt de avond nog?
3: Ik denk dat wij wel straks blij gaan zijn als we in ons bedje kunnen. Ja. Maar ik denk dat we wel eerst nog iets gaan drinken om te vieren.
0: Ja, hier in de afterparty.
3: Zeker wel.
1: Ja, sowieso na 2 shows van Dora Roosje nu dit gewoon de zomerrit van 2026 winnen. Dikke, dikke proficiat.
4: Ik wil nog 1 ding zeggen, dat het ook heel bijzonder is dat het met dit nummer is. En dat we daarmee ook de OG's eren, omdat die het in 2003 hebben gewonnen.
1: 2026 is eigenlijk het jaar van de nostalgie en dit is een beetje de kers op de taart. Hè. Maar natuurlijk 1 trofee, 4 K3'tjes. Hoe gaat dat nu verdeeld worden?
3: Ik denk dat we die gewoon lekker op Studio 100 gaan zetten. We komen daar allemaal heel vaak, dus dat is denk ik het eerlijkst.
2: Ja, we geven hem aan de manager.
1: Voilà. En de manager steekt ondertussen de zomerrit trofee in de lucht. Kom, we gaan hem nog even, David, kijk. Dit is hem. Ik laat hem niet vallen. Dit is de VRT zomerrit trofee van 2026 voor de meisjes van K3.
0: Ja, goed gedaan. Proficiat. Radio 2.

0: Bella Perez, de koningin, heeft er feeën bij gekregen inderdaad. Bailale hoorde je hier. Ja, ondertussen stroomt het volk hier toe in onze radiostudio. Dat zal waarschijnlijk voor de afterparty zijn, klopt dat? Yeah! Oké, jullie weten wat de regels zijn. Ik wil alleen enthousiaste toeschouwers die nog energie over hebben. Ik weet dat het zal misschien moeilijk zijn, want jullie hebben al alles gegeven voor de televisieshow. Maar het laatste beetje mogen jullie hier bij ons geven zo dadelijk. Nu nog niet. Ik ga eerst even een paar reacties lezen van luisteraars die alles gevolgd hebben en ook zo fantastisch blij zijn met deze mooie zomerhit zoals Nancy uit Kortrijk. Heel mooi liedje, K3, stond altijd in mijn top 3. Ben heel erg blij voor hen. Stef is in Mechelen aan het luisteren. Wat een zotte zomer was dat. De winnaar was de kers op de taart. Bedankt team Radio 2. Doen we dit volgend jaar opnieuw? Natuurlijk wel, Stef. Wat dacht je? Dit is zo plezant hier. Hilde die heeft de tv-uitzending uitgezet, zegt ze. En is nu gewoon naar ons aan het kijken. Ja, je kan televisie echt wel vergeten nu. Tot 11 uur zijn we jouw gezelschap met Radio 2. Nog backstage hier van op Zomerhit. Tanja de Smet uit, even kijken, Lierde. Die zegt, dikke merci voor de mooie uitzendingen. We gaan jullie zo hard missen. Maar ja, wij jullie ook. Dat zal wel zijn. Oh. Ja, ik moet maandag ook terug gewoon naar Brussel in die studio. Dat gaat zo eenzaam zijn en daar hebben ze geen tiramisu. Verschrikkelijk. Nachtmerrie. Ik ga er niet van slapen. Ik ben blij dat K3 gewonnen heeft, stuurt Nico hier ook uit Koekelaren. Enfin, dankjewel voor al jullie berichtjes. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, dat is gewoon veel te veel gewoon. We gaan hier gewoon nog even de spelregels uitleggen voor de afterparty. Jullie zullen straks een alarm horen afgaan met de officiële start van onze afterparty. Je weet, de plaatsen in de studio zijn beperkt. We hebben maar x-aantal vierkante... Ah, Kim is er ook. Ja. Net op tijd voor de afterparty. Ik was even de regels aan het uitleggen nog. Dus je komt binnen, adem even
1: rustig. Ik heb mijn
0: schoenen
1: uitgedaan.
0: Ja, ja. Probeer wat energie te verzamelen voor, om te dansen straks.
1: Ja, voilà, daarom al die schoenen uit.
0: Heel gedaan, heel gedaan. Oké. Dus wie binnenkomt in de studio... Moet verplicht meedansen, dat is de enige voorwaarde. Voor de rest is het gratis. Als je niet meer kan of je bent het beu, ga naar buiten en maak plaats voor nieuwe luisteraars die willen meedoen. De deuren van de studio zullen af en toe eens open en dicht gaan. Dat is jullie moment om te ontsnappen of erbij te komen. Voilà.
1: En hou het deftig.
0: Nee, dat zou ik niet
1: Ja, een klein beetje wel.
0: Het is onze laatste.
1: Niet af.
0: Het is onze laatste. Het mag afgebroken worden.

0: Waar zitten die dansers? Waar zitten die dansers? We zoeken wel de greatest. Heb jij al een alarm gehoord, Kim?
1: Nee,
0: de officiële start
1: is nog niet gegeven.
0: De allerlaatste afterparty van Radio 2 aan Zee.
1: Voel hem komen?
0: Zullen we hem geven? Gaan we het doen? Oké, dit is het laatste halve uur van Radio 2, ook in Blankenbergen. Daarna is de zomer gedaan.
2: Radio 2 Zomerhit. Hebben jullie er zin in?
3: Mooi, jongetje!
2: Dat is maar goed ook, want dit is de afterparty.

0: Dit kennen we allemaal, hè. Ik verwacht ook een beetje meezang, zo.
1: Meezang.
0: Dus als jullie de tekst kennen, gerust meezingen.
1: Zeker.
0: Hey!

0: schimmen, ik zijn wrijfje wrijfje aan het doen. Maar we hebben het geleerd van Kat en Luna.
1: Ja,
0: en
1: zij heeft ons echt... Twerken op niveau, hè. Oh.
0: Oh.
1: Dat heb je nog nooit gevoeld, hè?
0: We gaan onze zonden moeten opbiechten. Denk het wel. En ik weet aan wie.
1: En het zijn er misschien wel zeven.
0: Dat zou kunnen. Kennen jullie deze nog? Ja, toch? Hey!

0: Wahnsinn, Kim.
1: Oh, Junge, ist doch
0: herrlich.
1: Gut.
0: Hey, jullie doen dat goed. Afterparty van Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Ben jullie echt al buiten
0: de winnaars
1: adem?
0: Zijn bekend. Ik heb straks ook nog wel een hele goede K3 medley voor ons. Oh. Dus, het is hier nog lang niet gedaan.
1: Heerlijk.
0: We gaan wel de laatste 20 minuten in van Radio 2 hier aan zee.
1: Ja, het is gedaan.
0: De zomer is voorbij. Nog niet helemaal. We hebben nog 20 minuten.

Nu komt er een leuk stukje. Nu moeten jullie allemaal springen. Hebben jullie nog energie? Ja, kom aan. Kom aan. Laat eens zien hoeveel energie we nog over hebben. Ja. Kijk even mee ook via VRT Max. Zalig. Hoi, hoi.

0: Dit is ook een ex-zomerhit.
1: Oh ja.
0: Herinnert u zich deze nog? Het is iets met een piano. En met een heerlijk ritme. Toe Fabiola en...

0: wie is het origineel?
1: Lekker blijven hangen.
0: Van Toe Fabiola, maar wie is dit? Margrietje.
2: Geen zomer zonder Margriet Hermans.
0: Oh, kijk, toch een klein eerbetoon ook.
2: Absoluut.
0: De afterparty zal wel zijn. En blijf vooral hangen, ja. Wat?

Ok. Oh, oh, oh. En herinner je zich deze nog?

is de zomer, zal je zomer eens laten horen. Let maar op. Dit is hem toch, dit is hem.

0: zomer hier voor ons. Maar even nog wat berichtjes lezen. Zomerhit, wat jammer dat het voorbij is. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer in Blankenbergen zullen zijn. Was zo
1: Nicole
0: leuk.
1: Nicole zegt ook zo tof om jullie bezig te zien. Ik kijk al uit naar volgend jaar. En Nancy zegt ook, de zomer is nooit voorbij met Radio 2.
0: Willen jullie de K3-meisjes ook even binnenduwen op de afterparty? Ja, dat kunnen we. Ah, maar ja, nog 10 minuten, dat gaat te laat zijn. Maar we kunnen toch genieten van hun muziek? Dat is toch belangrijk?

Lanaken viert ook mee vanuit de woonkamer. Jens is aan het meedansen daar, kijkt mee naar onze afterparty. We zien het toch op de foto. Hij heeft ons op groot scherm. We zijn op groot scherm. Op groot scherm in Lanaken. Amai, hoe goed is dat? En Raoul die vraagt, wie is die mooie babe daarnaast je? Is het links of rechts, Raoul? Want ze staan overal, ze staan overal. Hé, hey, maar dit is ook heel goed. Ja, dit is een afterparty en dit is ook wel tof geweest. Ja, dat kennen we ook al.

0: Nog zeven minuten aan de kust. Besteed het wel. Dans goed. Laatste energie moet er nu uit, denk ik. Gaan we nog één keer de zon zien zakken in de zee?
1: Tuurlijk.
0: Oh, één keer. Allee, oké. Okay, hey. Dan gaan we.

En dat is toch tof. Ik dacht, ik ga er nog iets leuks tussen steken. Herinneren jullie zich deze nog? We no speak Americano. Iedereen is in shock hier. Allee. Ja, je gaat ze zeker kennen. Oké, daar gaan we. Hup.

0: Het is zo'n toffe zomer geweest, toch?
1: Het is fantastisch. Het is genieten, nagenieten.
0: Ik ben aan het zweten, man.
1: Hoe zou dat komen?
0: Niet normaal. Ah, ik heb nog eentje. Hier, dat is, ja, dit vind ik eigenlijk ook heel tof. Maar we gaan afsluiten met iets anders. Maar toch nog,
1: we hebben nog één minuut, Rihanna. Ja. Kom maar.

0: was het maar zo.
1: Ja, echt, ik was net hetzelfde aan het denken. Hey. Oh,
0: hey, joh. Ja, we gaan toch afscheid moeten nemen van... Ja, toch wel. Nee, alleen nog 30 seconden. Kom aan, hopla. Dat is het beste stuk eigenlijk. Ja, goed hoor. Dankjewel om zo massaal te luisteren en te stemmen.
1: Merci om hier aanwezig te zijn, om naar Blankenbergen te komen, om ons te komen bezoeken, om mee te genieten van ja, al die fantastische muziek. Dus dikke, dikke merci aan jullie.
0: Jullie waren geweldig. Dankjewel en tot volgend jaar. Of tot maandag in ons geval.
1: Ja, voilà. We beginnen aan een nieuw raad.

0: je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag, telt voor twee.
2: Elf uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogeveenen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zo'n 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelupessi, maar het was moeilijk.
3: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zitten we een stuk beter in de tweede helft en als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
4: De winnaar is de zomer van Ooyan Lee van Calgary!
2: Deze zomer van Ooyan Lee is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt in Blanquer.

0: publiek koos voor dit nummer dat een knipoog is naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal! Dank jullie!
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

man. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
1: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. En kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdikt voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts in Benidorm.
2: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
0: 2 wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaar is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraren beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaar springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
4: De winnaar is de zomer van Oyer en Leeuwen, Kadri!
0: De zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026 vanavond bekendgemaakt in Blankenberg.

0: is al de vijfde zomerrit voor K3 in alle bezettingen samen. Het nummer is ook een knipoog naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Het weer heb ik nog. Vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden en tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. In de loop van de dag opklaringen en tot 23 graden. Zo zaterdag 29 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exit polls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet, twee andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Het weer dan nog vannacht zwaar bewolkt. Fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer ook en rukwinden. En minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt. Met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen. En maximaal gaan tot 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig. En ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens u nog een heel fijne nacht. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
2: Radio 2, top 30.
3: Radio 2, top 30. 19.

0: 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedwongen het schip te verlaten, klinkt het. In de Golf van Aden en voor de kust van Somalië worden de laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije toch los geld heeft betaald om dat schip vrij te krijgen. Op het Franse eiland Corsica is een serieuze natuurbrand ontstaan gisteren. Er is al 130 hectare in vlammen opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er worden blusvliegtuigen en 200 brandweerlieden ingezet. En ze werken vannacht ook verder met blussen. In Lommel in Noord-Limburg zijn zaterdag 2 inwoners herdacht die 110 jaar geleden zijn omgekomen aan de dodendraad. De dodendraad was een grensversperring onder hoogspanning. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter en liep van Knokke tot Aken. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond 2 wedstrijden gespeeld. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 1.